0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel. De festival.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: De zotste vraag van vandaag.
3: Meneer, een vraagje?
4: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
3: Ah, sportief.
4: Ah, zeker, maar ook levensgenieter. Hè.
3: Ah, dan ken je het alcoholvrije bier Sportzot.
4: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
3: Dan laten we snel gaan. Allee,
4: ja,
3: lopen.
4: Ja, nou, dag.
5: Sportzot.
0: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
6: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Motorpech en Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluiting.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Oui, j'ai crié. Intussen ook het nieuws dat de Blokkenshow, dat die overgenomen wordt door Sven De Leijer. Ben Krabbe stopt na 30 jaar. Christine Boekaert, die laat nog weten. Misschien kan Ben na 30 jaar zijn nieuwe vest kopen. Is al nu toch wel versleten? Goedemorgen. Oh, we zullen wel zien, hè.
1: Ja.
0: Dit is Teddy Swims, The Door. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, morgen.

0: pensioen.
1: Dat is waar.
0: Hij is nog niet met pensioen, hè. Het is nog een jaar, Monique. Teddy Swims the Door. Het is 6:55.
2: Elke dag telt voor twee. Radio 2.
0: Straks al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
3: Ben Krabbe stopt dus als presentator van Blokken op VRT1. Hij zal nog 1 seizoen presenteren. En eind juni 2027 neemt hij afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen van de quiz. Sven De Leijer wordt de nieuwe presentator.
1: Ik kan hem niet meer tegen!
3: Op het WK-voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6. En Portugal heeft zijn tweede groepswedstrijd gewonnen van Oezbekistan met 5-0. Engeland-Ghana werd 0-0. Kroatië won met 0-1 van Panama.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Kirsten Simons. Ook in onze provincie nemen meer en meer gemeenten maatregelen tegen de hitte. In Liedekerke sluiten de basisscholen donderdag en vrijdag namiddag voor het welzijn van leerlingen en leerkrachten. Ook de lessen in de academies van Liedekerke worden tot en met zondag geannuleerd. En ook verschillende muziekfestivals in onze provincie nemen maatregelen. Zo plaatst Paradise City in Steenokkerzeel verkoelende mistkanonnen en extra tenten dit weekend. En ook op het muziekfestival Sweet City in Tiene en het bierfestival Hopville in Diest zal er gratis drinkwater zijn. De stad Diest plaatste ook watervernevelaars en 50 extra parasols. In Schaarbeek en Sint-Joosternode moeten horecazaken en winkels nog 3 maanden langer 's nachts sluiten. De maatregel was sinds 1 april ingevoerd om overlast tegen te gaan, zoals nachtlawaai. Tussen 1 en 6 uur 's nachts mogen winkels, maar ook bordelen, niet open. Er zijn wel uitzonderingen, onder andere voor de Koningsstraat in Sint-Joost, dat is de hoofdstraat. En in Schaarbeek wordt het sluitingsuur op vrijdag en zaterdag verlaat naar 3 uur. In Tiene kunnen de maaibeurten om de bermen veiliger te maken voor het verkeer dan toch van start gaan. De stad moest op zoek gaan naar een nieuwe aannemer voor de maaibeurten en maakte een keuze. Maar daarop ging een kandidaat in beroep en daardoor lag het hele proces stil en waren er dus geen maaibeurten. Maar de verkeersveiligheid kwam nooit in het gedrang, zegt schepen Nele Dane.
5: Door die procedure hebben inderdaad die maaiwerken een vertraging opgelopen. In tussentijd hebben wij zelf in eigen beheer wel de nodige dringende plaatsen of bermen gemaaid.
3: Hildenberg zoekt een uitbater voor een zomerbar in de vroegere taverne Sint-Rochus. Toen de zaak leeg kwam te staan, heeft het gemeentebestuur het gebouw gekocht om het een gemeenschapsfunctie te geven. En zo komt er dan toch een horecazaak in het centrum van Hildenberg deze zomer. Burgemeester Danny van Gwatsenhoven.
6: Dus wij gaan deze vakantie van start met een pop-up. We hebben al goed nieuws in het oude café, de Casino. Daar komt dan toch ook al wat horeca. En dan ja, met Rochus erbij, met een mooi terras. Dat zal toch wel voor wat meer beleving zorgen hier. Hè?
3: En voetbalclub Anderlecht heeft met het Portugese Vitor Bruno een nieuwe trainer gevonden. Hij volgt Jeremy Taravel op, die opnieuw assistent wordt. Nu tekent Bruno een contract voor 2 seizoenen bij Anderlecht. En gisteren raakte al bekend dat Timmy Simons uit Rillaar de nieuwe trainer van OHL wordt. Het weer vandaag wordt erg warm met veel zon en maximaal tot 35 graden. In de steden zelfs iets warmer. Tegen de avond wel kans op lokaal onweer. Ook morgen nog wat warmer tot 37 graden. En op vrijdag kan het zelfs 39 graden worden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, hallo. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Kom maar binnen.
7: Ja, de N16 naar Willebroek. Hè, daar 20 minuten file rijden intussen aan de werken in Temse. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertraging. Dat is voorlopig alles, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goedemorgen, zeg.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat een nieuws, jongen. Wat een bom.
4: Nou ja, echt wel, hè. Ben Krabbe, die stopt bij Blokken.
0: Nee, het is nog een jaar. Hij gaat nog een jaar doorgaan. En Sven De Leijer, die neemt de zaak over dan na een jaar. Uh-huh. Komt een heel pertinente vraag binnen van Eddy Verkoelen uit Antwerpen. Eddy, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, wat is je vraag?
8: Ja, dit is toch een prachtig duo te samen, hè? Dus waarom zouden ze elkaar niet vergezellen in Blokken? Meneer Peumans is nog altijd vitaal, hè?
0: Wie zou je zeggen?
8: Meneer Jan Peumans is toch nog altijd een vitale man.
0: Zou je Jan Peumans dan in Blokken steken? Wat een goed idee, zeg. Ja. Als jurylid.
8: Ja, ik zou dat best leuk vinden, ja.
0: Ja, we nemen het mee. Zeg maar, je bent vandaag jarig. Die verkoelen, hoor ik hier net.
8: Ja.
0: Ja, ik moet het toch even vragen. Hoe ga jij jezelf verkoelen?
8: Vandaag gaan we dat proberen door een airco te plaatsen bij onze vriendin.
0: Kijk, echt, wat is, er is nieuws over die airco's. Hoor je straks. Dankjewel, Eddy.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
13: Bon, de Nico komt niet.
12: Zij die het vergeten.
13: Els, waar zei jij?
12: En zij die vergeten te annuleren.
13: Zeg, iemand een tom gehoord?
12: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
13: Ah, zalig.
12: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.

0: 21 voor 7. Goedemorgen. Ja, ja, het nieuws van de dag natuurlijk. Ben Krabbe stopt over een jaar met blokken. Sven de Leijer neemt over op ERT1, maar er is nog nieuws hoor. Ja, het is warm.
1: Ja.
0: En het blijft alleen maar warm. Er is zoveel over te vertellen.
1: Ja.
0: Neem ons mee.
1: Het blijft het nieuws helemaal beheersen. Het weerbericht en het feit dat het vandaag boven de 35 graden wordt. Of rond de 35 graden. Maar... En dat blijft zo zeker nog tot en met het weekend. Er is ook code oranje in het land. Iedereen is daarmee bezig. Er zijn hitteplannen overal. De verkoopcijfers van airco's die gaan de hoogte in. Tweedehands modellen, nieuwe modellen. Ja, er is schaarste op de markt. Ventilatoren, je vindt ze niet meer. En op scholen zijn ze er ook heel hard mee bezig. Leerlingen zien ook af van de hitte. Sommigen hebben nog examens. En dan is het moeilijk om je te concentreren natuurlijk. Dus scholen zijn creatief. Bijvoorbeeld in Tervuren in Vlaams-Brabant heb je de Mariaschool. En daar mogen de leerlingen examens doen in de Sint-Jan Evangelistkerk.
0: Daar is het
1: kerk
0: nog koud.
1: Is, ja, toch wel frisser dan dat het buiten is. Dan de Keimolen in Kruisem. Dat is een basisschool in Oost-Vlaanderen. Die lieten een bouwcontainer omvormen tot een zwembad. Die staat nu in het midden van de speelplaats.
0: Zo.
1: En daar kun je gaan zwemmen. Heel creatief, heel fijn idee. Maar dus ja, de tips die ook gegeven worden, ook door het crisisberaad van de regering, om het zo te zeggen, je moet genoeg verkoeling zoeken, opletten. Geen zware bewegingen doen, geen inspanningen. Je kan bijvoorbeeld ook een ijsje gaan eten natuurlijk.
0: Top.
1: Of heel veel douchen onder het water gaan staan. Maar dus een ijsje. Dat kan bij IJsjesbar Surprise in de Westhoek in West-Vlaanderen. Die hebben zelfs een eigen hitteplan.
0: IJsjesbar Surprise.
1: Surprise.
0: Klinkt zo goed, zeg.
1: Ja.
0: Goedemorgen, we gaan even live over naar IJsjesbar. Christophe Thoré van IJsjesbar Surprise. Goedemorgen, Christophe.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Een hitteplan voor een IJsjesbar. Ja, leg eens uit. Hoe gaan jullie dat concreet aanpakken?
2: Wel, we hebben beslist om ons ijssalon of onze verschillende vestigingen pas open te doen vanaf 18 uur en niet in de namiddag.
0: Oké. Okay.
2: Omdat we merken, de mensen komen niet op de baan dat het zo warm is. Afgelopen weekend zijn de verkoopcijfers al gezakt. Toen was het 30 graden, we gaan boven de 35. Dus we hebben beslist om gewoon de openingsuren wat te verschuiven.
0: Wow.
2: En in plaats van 14 uur open te gaan, pas om 18 uur open te gaan en tot laat in de avond open te blijven.
0: Dus er is een bepaalde temperatuur waarop mensen stoppen met ijs te eten omdat het te warm is. Goed is
2: jawel,
0: dit, man.
2: Toch dat de koop slabakt bij te warm weer. We zitten ook met een van onze vestigingen op de Rodeberg, een wandelgebied. En de wandelaars, we zitten naast de manege, de ruiters, die laten het ook afgeten dat het warm wordt. Vandaar dat we beslist om 's avonds open te
0: Maar jullie verkopen ook warme dranken en pannenkoeken. Is dat nog een ding? Wordt dat nog verkocht dan?
2: Wel, in ons hitteplan staat dat wij met temperaturen boven de 35 graden eigenlijk geen warme specialiteiten maken. Wij gaan de keuken niet onnodig opwarmen met onze wafelijzers of pannenkoekplaten.
0: Ja.
2: Wij maken het ook een beetje ludiek aan. Wij serveren geen warme chocolademelk, want jawel, er zijn altijd klanten die vragen naar warme chocolademelk.
0: Ja. Ik heb er zo eentje thuis wonen. Mijn zoon heeft van het weekend zo warme chocolademelk met slagroom en marshmallows. Hij vond het heerlijk. Ja, ze zijn zot, zeg ik u. Zeg, wat zijn de populaire smaken dan vanaf 6 uur?
2: De populaire smaken vandaag zijn limoncello, Aperol Spritz sorbet.
0: Sorbet natuurlijk. Laat die sorbet maar
1: dat is dessert en aperitief meteen.
0: Ja, wat ik me nog afvraag, Christophe Thoré van IJsjesbar Surprise. Die koeling, moet die dan nog lager gezet worden?
2: Nee, de ijsvitrine staat gewoon op scheptemperatuur, dat is min 14 graden.
0: Toch.
2: Maar de groepen die buiten staan, die de koeling aansturen, die zien natuurlijk veel meer af bij temperaturen boven 30 graden. Die moeten nu ook regelmatig uitblazen of nakijken dat het niet vol zit. Met pluisjes of met andere vuil. Zodat je optimaal kunnen koelen natuurlijk.
0: Wat een waanzinnig ding. Dus ik heb ontdekt dat er een bepaalde temperatuur, dat mensen geen ijs meer eten, dat je het moet laten afkoelen. Vanaf 6 uur dus. IJsjesbar Surprise daar in West-Vlaanderen. Geniet van de dag. Veel succes, hè.
2: Ja.
0: Dank je wel. Kandidaatje zomerhit. Sam Goh.

0: Rak.
1: Er komen ook wel reacties binnen op dat nieuws van Ben Krabbe, die stopt over jaar met blokken, ja. Vervangen wordt door Sven de Leijer. Ja. Lieve Hoekman, ja, de camera's hoeven niet aangepast worden voor de grootte van Sven de Leijer. Zou die ook
2: zijn? Ik denk dat Ben Krabbe toch een beetje kleiner is.
1: Dat weet ik niet.
2: Sorry, Ben.
1: Ja, we kunnen Sven nog Ben bellen, dus we weten, gaan het niet weten. Ja. Als iemand dat antwoord weet. Zeg, maar het wordt nog leuker hoor vandaag.
3: Vier.
4: De vakantie.
1: Natuurlijk wel, met al die warmte wil je misschien toch gewoon ergens naar een plek waar het nog warmer is dan hier. Luister deze week goed, want je kan op reis naar een bestemming vanop Brussels Airport. Met een vakantiebudget van €500. Als je dat wint, kan je dat budget ook nog eens verviervoudigen. Nu vrijdag, live op Brussels Airport. Moet je wel vrij zijn natuurlijk. Maar hoe win je dat reisbudget? Zoek de vliegbestemming van de dag. Elke ochtend krijg je 4 tips die je hoort in onze ochtendshow. En dit is de eerste tip. Luister even goed wat dit zou kunnen zijn.
5: Welk 7-letterwoord betekent vuurspuwende berg?
1: Ja, dat dat met Ben Krabbe te maken heeft, dat weet ik niet. Dat is echt puur toeval.
2: Ja?
1: Die ging heel snel, hè? Zal ik je nog even laten horen? Dus dit is de tip, de eerste tip voor de vliegbestemming.
5: Welk 7-letterwoord betekent vuurspuwende berg?
1: Ziezo. En de kandidaat had het juist of niet juist, dat weet je niet. Spaar de tips. Rond 8:30 deel je de juiste locatie in de app van Radio 2. En dit is Harry Styles. American Girls.

0: Enola Gay van Orchestra Manoeuvres in the Dark. Het is waanzin waar mensen zich mee bezighouden. Het is Anne Huilenbroek uit Antwerpen, heeft het even opgezocht voor ons. In verband met de Blokkenshow.
1: Ja.
0: Over een jaar stopt Ben Grabé.
1: Ja.
0: En Sven De Leijer neemt over. En iemand had er nog over van, ja, waarschijnlijk had hij gewoon dat opstapje van Ben Grabé kunnen gebruiken. Moeten de camera's niet worden aangepast. Anne Huilenbroek heeft het opgezocht. Volgens het internet is Ben Grabé 1,72 meter en Sven De Leijer 1,76 meter.
2: Oh my god.
0: Ja, zo klein is dat nu toch ook niet?
1: Niet, hè. 1,72 meter valt best mee, toch?
0: Maar natuurlijk, maar iedereen doet daar altijd over. Maar het is geen kabouter, hè, man.
1: Nee, hij houdt het ook zelf een beetje in stand, natuurlijk.
0: Ja. Ja. Je woont niet in een paddenstoel of zo ergens, nee. Jongens. Ja, het spel dat bijna even lang loopt als blokken is Punto Punto. Hij kan het meespelen, het is heel eenvoudig.
2: Geloof zo'n mok.
0: Dan deel je de woorden Punto Punto in de app van Radio 2. Zet er de telefoon weer bij en speel mee over een dik half uur. Dan weet je die exclusieve nergens te verkrijgen. Goedemorgen, morgen mok. Punto Punto. En je telefoon hebben. Al wat je nodig hebt. Nu in de app van Radio 2. I woke up with a fear this morning. Straks winnen.

0: Zeg, we zijn één bevolkingsgroep aan het vergeten met al die hitte.
1: Oei.
0: Ja, hoor je straks allemaal.
2: Klasse gaat weer op zoek naar de leraar van het jaar. Maar Anne en Daan gaan op zoek naar de leraar van je leven.
3: Ah, wel ja, welke leerkracht is echt blijven plakken? Wie is zo belangrijk geweest tijdens jouw studies?
4: Ja, of nu voor je studenten thuis? En hoe kan je als leraar het verschil maken?
3: Wij zijn benieuwd naar alle mooie verhalen en tips.
2: Je hoort het deze week bij Radio 2 Anne en Daan. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
5: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
2: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Ziekenfondsen? Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
7: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
6: Ja, maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
7: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
8: En Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
6: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
9: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, welke bevolkingsgroepen zijn we aan het vergeten met al die maatregelen tegen de warmte en de hitte? Je komt het zo meteen te weten zien na 7 uur. Goedemorgen.
10: Elke dag telt voor 2, WRT Radio 2.
0: Exact 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroon.
11: Goedemorgen. In bijna heel het land geldt code oranje voor de hitte. Ben Krabbe stopt met blokken. En op het WK voetbal raakt Engeland niet verder dan gelijkspel tegen Ghana. Congo verliest van Colombia. Vanaf vandaag geldt dus in het hele land code oranje voor hitte, behalve aan de kust, dat meldt het KMI. Het wordt zeer warm, met temperaturen tot 37 graden. En de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is ook ingegaan. Heel wat scholen schrappen daarom activiteiten of geven de komende dagen enkele lessen in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hitteplannen, zegt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
12: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken, dat ze voldoende rusten. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
11: De hitte is onder meer ook een probleem in de gevangenissen, zeker in verouderde gebouwen. Daar kan er amper verkoeld worden en in combinatie met overbevolkte cellen is dat niet evident, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond ACOD.
13: Als een cel begint te stinken omwille van het feit dat je er met 3 mensen op zit, terwijl dat er eigenlijk plaats is voor 1, en er is te weinig sanitair om iedereen elke dag te laten douchen. En dat moet ik het u niet vertellen. Hè. Het minste incident onderling met elkaar, dat kan reden zijn tot escalatie van geweld op een cel. En je hebt personeelsleden die niet bij machten zijn om daar in deze omstandigheden een oplossing voor te vinden.
11: In ons land zitten op dit moment meer dan 13.600 mensen in de gevangenis, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor zo'n 11.000. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil in ons land tot 525 jobs schrappen. Daardoor zou ruim de helft van alle werknemers het werk verliezen. Volgens de vakbond ACV wil de directie van UPS vooral de vaste contracten vervangen door goedkopere freelancers. Het aantal pakjes dat verwerkt wordt is wel gedaald, maar niet zo erg volgens het ACV om nu zoveel mensen te ontslaan. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen.
14: Super tof dat jullie wel allemaal afgestemd hebben alweer op een aflevering van dit spel.
11: En deze bekende intro zal in de toekomst een beetje anders klinken, want Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken. Hij zal nog 1 seizoen presenteren. Eind juni 2027 neemt hij afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen van de quiz. Sven de Leijer wordt dan de nieuwe presentator. En hij is al zijn hele leven een grote fan van Blokken op VRT1. En hij begon zijn tv-carrière als publieksopwarmer bij het programma.
1: programma. Op het WK voetbal dan heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6. Portugal vocht op 2 punten van Colombia nadat Portugal gisteravond Oezbekistan versloeg met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Na een ongelukkige eerste wedstrijd kreeg hij veel kritiek, maar hij antwoordde dus op het veld en kreeg achteraf lof van zijn bondscoach Roberto Martinez. Door terug te vechten en hard te werken heeft Ronaldo zo'n lange carrière, zegt hij.
15: What is impressive with him is the answer. The answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity.
1: Engeland raakte dan weer niet verder dan 0-0 tegen Ghana. In diezelfde groep klopte Kroatië Panama met 1-0 en Panama is zo al uitgeschakeld. En rode duivel Jeremy Doku is terug in de VS. Hij was zondag naar Londen gevlogen om bij de geboorte van zijn eerste kind te kunnen zijn. Nu sluit hij weer aan bij de Belgische selectie in de voorbereiding op de derde groepsmatch en die is dus zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
16: Ook bij ons nemen meer en meer gemeentemaatregelen tegen de hitte. Het Atomium in Brussel sluit al om 2 uur in de namiddag en ook de kermis van Tiene past haar programma aan. En in Schaarbeek en Sint-Joost-de-Noorden moeten horecazaken en winkels nog 3 maanden langer 's nachts sluiten. De maatregel moet overlast tegengaan. Vandaag wordt het erg warm met veel zon en maximaal tot 35 graden. In de steden zelf iets meer. Tegen de avond wel kans op onweer. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel hoort je hier binnen een half uur.
0: Als je nu moet aanschrijven in de hitte, vertel eens, Hajo.
17: Dus even kijken, op de E40 naar de kust wordt er gewerkt even voorbij Wetteren. Dus een rijstrook dicht, hou rekening met 10 minuten vertraging. Voor de rest naar Antwerpen, weinig aan de hand, wel kwartier bumperen van voor Kruibeke op de E17. De N16 naar Willebroek, daar sta je 20 minuten in de file aan de werken in Temse. Naar Brussel, files van zo'n 10 minuten vanaf Afliegem op de E40, ook bij Halle op de E429. En op de E19 vanuit Frankrijk naar Brussel, 25 minuten vertragen in Senef. Dat is eventjes voor Nijvel. Komt door een ongeval daar. De binnenring rond Brussel een kwartier erbij tellen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.

En wie staat er vanmorgen achter onze Goeiemorgen Morgendeur? Zie ik daar stiekem al een paar blonde haren piepen bij iemand die net terug is van reis. Ja, gaat het leuk vinden. Goedemorgen.

0: Goedemorgen.
1: Het is vandaag 24 juni, de dag dat je hoort op Radio 2 dat het los 35 graden wordt en misschien meer. Weerman Bram, die praat je straks bij. Maar vooral, we zijn een paar bevolkingsgroepen aan het vergeten.
2: Maar ja, Rick stuurt ons, we moeten ook denken aan de daklozen deze dagen bij de hitte. En waar ik ongelooflijk veel respect voor heb, dat zijn de vuilnismensen op dit moment. Maar echt waar, die moeten daar al lopen sleuren. En dan moeten die ook nog al dat vuilnis dat door die hitte nog extra begint te stinken, niet normaal. Ik passeerde langs een reeks vuilniszakken vanmorgen en daar kwam zo echt een geur uit van rot kipfilet. Ah. En daar liep zo wat frietvet uit. En echt waar, goor. Maar die moeten het wel allemaal opruimen voor ons.
1: Chris Segerink uit Roeselaar, die wou er nog eentje aanvullen. Chris, goedemorgen.
3: Goedemorgen Peter, goedemorgen.
1: Ja, welke bevolkingsgroep zijn we aan het vergeten?
3: De bewoners uit ons zorgcentrum en uit patiënten uit ziekenhuizen, dacht ik.
1: Oké, leg uit.
3: Ik hoor de afgelopen dagen zo van scholen die sluiten vroeger, kinderopvangen die gaan ook sluiten omdat het te warm is. Mm-hmm. Helaas in een woonzorgcentrum en in een ziekenhuis kunnen wij niet sluiten, want wij kunnen bewoners niet naar huis sturen.
1: Juist. Ja, kijk, ook een belangrijke. Ja, hoe doen jullie het dan wel, Christophe?
3: Samen met onze collega's en de collega's van de logistiek organiseren we natuurlijk extra waterrondes. Delen we ijsjes uit, maar dat is natuurlijk allemaal met dezelfde handen die ook in de zorg staan.
1: Ja, allemaal niet zo.
3: Mijn idee was dan eigenlijk van als scholen sluiten, als kinderopvang van kinderen sluiten, laat die mensen dan een keer langskomen in ons zorgcentrum als vrijwilliger om het werk van ons ook lichter te maken en om die extra drankrondes en ijsjesbedeling te doen.
1: Het is ook een mogelijkheid. Christophe, dank je wel voor je warme oproep bij deze toch wel. En veel goede moed daarin, man. Fijne ochtend.
3: Dank je wel.
4: Veer. De vakantie.
1: Ja, pittige verhalen die binnenkomen. Maar dit verhaal moet je ook nog even meemaken. Want wat is de reisbestemming van vandaag? Als je dat kan raden, kan je op reis naar de bestemming van op Brussels Airport met een vakantiebudget van €500. Zoek vanmorgen de vliegbestemming van de dag. Elke ochtend krijg je 4 tips. Die hoort in onze ochtendshow. Daarnet al een tip en nu hoor je er ook eentje. Want luister eens, deze song is heel belangrijk voor de vliegbestemming die we zoeken. Ja, topsong die we gewoon volledig gaan spelen. En er zit iets in verborgen.

0: Camille Broos is een beetje boos. Komt uit Knokke-Heist. Laat weten dat niet alle scholen sluiten. Ja, tuurlijk niet. Leerkracht in regio Brugge, daar wordt niet gesloten. Ja, er zijn een paar scholen die, die dicht doen, wat te begrijpen is natuurlijk. Hè. Ja, politie, moeten we daar ook geen rekening mee houden? Die hebben het ook heel warm, absoluut. Heel veel mensen die intussen ook al aan het raden zijn wat de reisbestemming zou kunnen zijn. Ja, deze song heeft daar heel veel, maar heel veel mee te maken. Uiteraard heeft het al te maken met het land dat we aan het zoeken zijn. Neem die tip maar letterlijk. Dat. Straks nog een tip. En waarom pak je je biezen? En wat zijn je biezen? We zitten los in de vakantiesfeer. En het is woensdag. Dan leer je altijd iets bij van onze taaltovenaar professor Chris de Wolf. Die is rond 7:40 live.
1: Aha.
0: Live bij ons, ja. En ben jij vandaag niet de kandidaat voor Punto Punto? Geen zorg. Je kan gezellig meespelen. Ook al kom je niet op de radio. Dat is leuk. Over een half minuutje.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 € per kilo. Lidl, dat kan tellen.
6: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Punto punto. Punto punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
8: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Wie wint er vanmorgen de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Davy de Pauw uit Berlaren. Dat weten we uiteraard zijn. Berlaren, Oost-Vlaanderen. Davy, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, ben je een sporter?
9: Vroeger meer. Nu de laatste tijd minder.
0: Ja, maar dit weer toch ook niet?
9: Nee, ik sport al genoeg op mijn werk eigenlijk.
0: Dus, hoezo? Wat doe je dan?
9: Daarbij houden. Ik werk bij Honda in Gent. En dat is de grootste distributiemagazijn. En ja, inkoming en outgoing van goederen over heel Europa.
0: Ja, maar waarom jij sport daar dan toch niet? Je werkt toch vooral, Davy?
9: Het is intensief werk soms.
0: Ah, vandaar, kijk. Maar vooral, de temperaturen gaan we het even niet over hebben. Jij gaat spelen, Davy. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul aan en bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes met de B, de C, de D, de F. Welke B is de sport waarbij je de keu tegen de speelbal moet stoten?
9: Biljart.
0: Welke C is een Italiaanse kruidenlikeur met een typische rode kleur?
9: Pas.
0: Welke D is een stad in Oost-Vlaanderen waar Margot van de regio woont?
9: Pas.
0: Welke E stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen, Davy?
9: Ezel.
0: Oh ja, dat nog net. Even overlopen. Welke B noemen we de sport waarbij je de keu tegen de speelbal moet stoten? Biljart. Welke C is een Italiaanse kruidenlikeur met een typische rode kleur? We zochten een Campari. Welke D is een stad in Oost-Vlaanderen waar Margot van de regio woont? Dendermonde. Oh. Welke E stoot zich geen 2 keer... Nee, het was... Sorry, het is fout. Welke E stoot zich geen 2 keer aan dezelfde steen? Een ezel, dat was juist. Maar... Davy.
10: Punto, punto.
0: Ach, jammer. Je kunt er gelukkig
9: niks aan te doen.
0: Geen probleem. Moet je vandaag naar Honda?
9: Ja, ik ben al onderweg, Peter.
0: Kijk, geniet ervan. Zet Radio 2 daar luid. En geniet van die prachtige muziek zoals van Jeremy Vrielink.

0: Die man, wat een song heeft hij gemaakt. Jeremy Vrielink op weg naar mezelf. Die man, die man. Ja, wat een weer heeft hij meegebracht. Herman Brand, ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hi.
0: Ho, ho, ho. Ja, heel veel mensen bijvoorbeeld, het zijn voorbeelden, hè, Bram. Petra bijvoorbeeld, die app nog. Ja, toch een pluspunt. Mijn reumatoïde artritis is veel milder met deze warme temperaturen. Krijg je dat weer?
1: Ja, oké, maar ja, je moet wel in de zetel blijven zitten omdat het gewoon te warm is om buiten iets te doen vandaag natuurlijk.
0: Ja, de postbodes die nu moeten rondchokken. Ja, we hadden veel succes allemaal. Goed, Bram, inderdaad. Wat krijgen we nog?
1: Wel, we krijgen dag 8 van de hittegolf en het was aangekondigd, het wordt een recorddag. Wel, om te beginnen hebben we al de warmste nacht gehad van 3 op 24 juni. Op dit moment liggen de temperaturen zo rond een 21 graden op de meeste plaatsen. En ja, het wordt dus ook de warmste 24ste juni. We gaan het

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando. Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
2: Temperaturen voor vannacht dan opnieuw zeer warm, hè? Recordwarm. Temperaturen liggen tussen 18 en 23 graden. En dan krijgen we morgen dag 9 van de hittegolf. En ook dan recordwarm weer met opnieuw tot 37 graden in het binnenland met heel veel zon. De piek hebben we dan nog niet eens gehad. Die volgt op vrijdag 8 of 39 graden dan op heel veel plaatsen in Vlaanderen. Ja. Met in de namiddag wel lokaal onweer. En dan naar het weekend toe. Wordt het echt drukkend. Hè? De luchtvochtigheid gaat nog wat meer omhoog. En dan gaan we toch wel op vele plaatsen onweer krijgen. Nu, op zaterdag is dat maar hier en daar, met dus nog temperaturen tot 37 graden. Ook zondag zitten we nog boven die 30 graden. Maar dan gaan er toch echt wel veel onweders gaan ontstaan in onze regio. En dan daarna gaat de afkoeling volgen. Dus maandag bijvoorbeeld zitten we onder die 30 graden. Maar nog altijd zomers warm met nog 27 graden dan.
3: Amai, amai, amai, amai, amai. Maar laat dit allemaal even binnenkomen. Nog mensen die zeggen van, ja, er wordt nooit iets gezegd van de bouwvakkers, dakwerken, baanaanleggers. Ja, ik denk dat iedereen er op dit moment last van heeft.
2: Ja, maar vooral kijk, denk ook aan de dieren. Hè. De dieren geven ze echt wat extra water of zo. Zetten wat waterbakjes buiten voor vogels en dergelijke. Want ook dat gaat nodig zijn. Hè.
3: Bram, jongen, ik zeg bij dit weer maar één ding.
2: Pijpen zonder broek aan.
3: Ja.
2: Een broek zonder pijpen aan vandaag.
3: Geniet ervan. Fijne dag. Dank je wel. Ja, ja, vierde vakantie. Doen we heel de week, hoor. Je kan een heerlijke reisbestemming winnen op die manier. 500 euro vliegbudget. Als je de reisbestemming kan raden vanmorgen. Ja, Doortje vraagt zich nog af. Moet ik nu al die reisbestemming appen? Nee, Doortje, moet je niet doen.
4: Moet je wachten, hè?
3: 8:30. Want er zijn wel tips, hoor. Een bestemming die vertrekt vanop Brussels Airport. Nog een extra tip. We zoeken niet meteen de stad of het land. Uh-huh. Wel vooral het natuurfenomeen waar je naartoe kan. Ja, er is een nieuwe tip binnengekomen voor die reisbestemming. Kijk nu even mee in de studio. Als je niet kan kijken, zal ik er misschien even mee rammelen. Ja, daar maak je ook weinig mee natuurlijk, maar het is zo... Zit bijvoorbeeld dit zit er wel op, kan ik wel laten horen. Ja, dat is een heel slecht ding. Dat is een soort, ja, je kan het sluiten.
4: Het sluiten en weer openmaken.
3: Dat, ja. Bekijk het gerust even. Kan via RT Canvas of gewoon via de app van Radio 2. Of VRT Max, dat is ook een ding tegenwoordig blijkbaar. Spaar dus de tips en om 8:30 deel je de

0: Tears for Fears, toch een beetje zonnig ook eigenlijk, hè? Everybody wants to rule the world. Weet je wat het is, hè? Met die warmte vreet je even een andere miserie in de wereld.
1: Dat, dat wel.
0: Hoe staat dat nu weer al met Ben en Sven? En wel, dat hoor je zien. 1:08. Straks wel een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
2: Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor hitte, behalve aan de kust. Het wordt zeer warm, met temperaturen tot 37 graden. En de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is ingegaan. Het wordt de warmste 24 juni sinds de metingen van het KMI. En op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6. Portugal heeft zijn tweede groepswedstrijd gewonnen van Oezbekistan met 5-0. Engeland-Ghana werd 0-0 en Kroatië won met 0-1. Van Panama.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Kirsten Simons. Vandaag geldt dus code oranje. Het wordt erg warm en daarom roept de overheid op om voldoende water te drinken, fysieke inspanningen te beperken en uit de zon te blijven. En meer gemeenten nemen ook maatregelen tegen de hitte. In Liedekerke sluiten de basisscholen donderdag en vrijdagnamiddag voor het welzijn van leerlingen en leerkrachten. Ook de lessen in de academies van Liedekerke worden tot en met zondag geannuleerd. En door de hitte sluit het Atomium in Brussel al om 2:00 in de namiddag. De maatregel geldt tot en met vrijdag. En ook de kermis in Tienen neemt maatregelen. De kinderdag verhuist van de namiddag naar de vooravond. Voorkramer Steve Severijns.
5: Alles wel gaat wel door zoals gepland, maar op een iets later tijdstip, vanaf 17, 18 uur tot dan 20, 21 uur. Het is toch nog laat licht, s'avonds en de vakantie is in aantocht. En we hebben ook gemerkt de laatste dagen met de hitte dat de mensen eigenlijk toch namiddag meer binnen blijven en nog niet echt naar de kermis afzakken en eerder tegen de avonduren. Dus in dat opzicht hadden we gedacht om de animatie iets later te zetten.
4: Ook vrijdag vindt de kinderanimatie plaats op de kermis in Tienen. Maar sommige kermiskramen die gaan wel al open om 2:00. En ondanks de hitte zijn ze in Halle al volop bezig met de kerstmarkt. Want die breidt dit jaar uit. Vorig jaar was de kerstmarkt volgens de stad een succes. En daarom zal ze nu langer duren. Al is het wel opgesplitst, zegt Schepen Mark de Mesmaker.
6: Nu was het dan een aaneengesloten periode. We hebben van veel standhouders de reactie gekregen van ja, die maandag, dinsdag en woensdag eigenlijk hebben we weinig omzet. En het is een beetje gek om hier voltijds dan aanwezig te zijn. En hebben ervoor geopteerd om 2 periodes te nemen. Van telkens van donderdag tot en met zondag. En dan zullen de chalets ook wat langer open zijn.
4: En er komen ook extra chalets op de kerstmarkt van Halle. In Schaarbeek en Sint-Joost-de-Noorden moeten horecazaken en winkels nog 3 maanden langer 's nachts sluiten. De maatregel was sinds 1 april ingevoerd om overlast tegen te gaan, zoals nachtlawaai. Tussen 1 en 6 uur 's nachts mogen winkels, maar ook bordelen niet open zijn. Er zijn wel uitzonderingen, onder andere voor de Koningsstraat in Sint-Joost, dat is de hoofdstraat. En in Schaarbeek wordt het sluitingsuur op vrijdag en zaterdag verlaat naar 3 uur. En Huldenberg zoekt een uitbater voor een zomerbar in de vroegere taverne Sint-Rochus. Toen de zaak leeg kwam te staan, heeft het gemeentebestuur het gebouw gekocht om het een gemeenschapsfunctie te geven. En nu wil de gemeente er dus een zomerbar inrichten. En daarvoor zijn ze dus nog op zoek naar een uitbater. Het weer dan nog. Vandaag wordt erg warm dus met veel zon en maximaal tot 35 graden. In de steden kan het zelfs iets warmer worden. Tegen de avond wel kans op lokaal onweer. Morgen wordt het nog warmer tot 37 graden. En op vrijdag kan het zelfs 39 graden worden. Wel kans op onweer dan. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Hallo, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: De problemen dan toch maar.
7: Ja, op de E40 naar de kust opletten. Er wordt gewerkt bij Wetteren. Er staat een kwartier file vanaf Erpenmeren. Op de E17 van Antwerpen naar Gent is alweer eens een ongeval gebeurd. Net voorbij Lokeren op de linkerrijstrook. 10 minuten aanschuiven daar. Dan naar Antwerpen valt het redelijk mee met een kwartier file van voor Kruibeke op de E17. Een tiental minuten vanaf Ranst op de E313. De Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten richting de Kennedy-tunnel. Dan net een telefoontje gehad van de lokale politie. politie in Antwerpen, want de een telefoontje, een WhatsAppje.
0: Ja,
7: verkeerslichten zijn defect op het grote kruispunt van de Singel met de Plantin en Moretuslei. Wees daar voorzichtig als je dat kruispunt nadert. Verder op de N16 naar Willebroek, een kwartier file rijden aan de werken in Temse. Dan naar Brussel, file zie ik van een kwartier vanaf Peutie op de E19, ook bij Halle op de E429. De binnenring rond Brussel vertragen zo'n kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Strombeek en in Zellik zijn ongevallen gebeurd blijkbaar. Op andere plaatsen alleen maar kleinere files.
3: Goedemorgen, morgen.
0: Dankjewel voor het prachtige appje van Christel de Vos uit Edegem. Ja, alle grap is over een lengte terzijde. Sven de Leijer is de perfecte vervanger voor Blokken. Het zal wennen worden zonder Ben als hij stopt over een jaar. Maar als iemand hem kan vervangen, is het Sven wel.
2: Ja, ik denk ook dat dat heel vlotjes gaat verlopen. Mensen gaan hem meteen omarmen.
0: Tuurlijk. Ja, stel je voor dat hij uit die Goeiemorgen Morgen deur staat.
2: Dat zou wat zijn.
0: Ja. Oh, jongens, toch.
1: Oh, yeah. Backstage Bavo.
0: Vriend van de Sterren, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Ja, er staat iemand achter onze Goedemorgen Morgen deur.
8: Zeker.
0: Ja, een kleine tip.
8: Kroon. Mooie tip.
0: Kroon.
8: Ja, ja. Kroon.
0: Ja, goede tip eigenlijk wel. Kroon. Ja, ik zie al een beetje blond haar wel. In Kroon.
8: Dat zou wel eens hoeken.
0: Straks.
9: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
10: Dat had ik even nodig.
9: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
11: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
12: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
13: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Ja, dat is de Goeiemorgen Morgen deur die een beetje zenuwachtig.
1: Want er komt nog niemand uit.
0: Nee, straks allemaal. Zoek vooral nog mee naar die bestemming. Kijk even mee naar de studiotafel voor die vliegbestemming van 500 euro. Want reizen, op reis gaan, dan denk je, we pakken even de biezen. Maar waarom pak je de biezen? En wat zijn de biezen? We zitten los in de vakantiesfeer en het is woensdag. Dan leer je altijd iets bij van onze taaltovenaar, professor Chris de Wolf.

0: Datje? Krisje Datje.
1: Niet dat je even aan het meedansen is met zijn balpen op het liedje. Chris, goedemorgen.
2: Dag Peter, dag Charlotte.
1: Hoi. De hele week vieren we de vakantie bij Goedemorgen Morgen. Vrijdag pakken we onze biezen en staan we op Brussels Airport. Ja, huisdialectoloog professor Chris de Wulf is daar niet, maar nu wel bij ons. Ga je op vakantie?
2: Ja, nog een paar weken, want er zijn nog wat examendingetjes te doen. Ja, maar dan ga ik ook eindelijk eens weg.
1: Ja. Gelukkig. Nu, er zijn veel uitdrukkingen voor op reis gaan of vertrekken, zoals je biezen pakken. Waar komt dat vandaan?
2: Wel, die biezen, dat zijn eigenlijk een soort matten. En je hebt ook een vergelijkbare uitspraak, je mat oprollen, dat gaat ongeveer over hetzelfde. Vroeger had je heel veel rondreizende kunstenaars en acrobaten die dan een mat neerlegden en dan een kunst lieten zien. Dan rolden ze die weer op, hun biezen ook, en dan waren ze weg. En ja, opkramen is er ook zo eentje. Marktkramers die hun dingen uitstallen, dan weer opkramen en dan zijn ze weg, als het werk erop zit. En zo heb je ook nog opdoeken, dat komt uit de zeevaart van zeelui die na een lange vaart de zeilen opruimen, opdoeken is dat. En dan zijn ze ook klaar en riepen de bie.
1: Allee, weer iets bijgeleerd. Maar, en heeft uit de voeten te maken dan ook iets te maken met een schoenmaker dan bijvoorbeeld?
2: Nee, maar wel met voetvolk, want dat komt uit de soldatentaal. Het is een verkorte versie van een oudere uitdrukking, zich uit de paardenvoeten maken. En soldaten die ontvluchten vaak het veld, het slagveld, om niet onder de voeten van de paarden te geraken. Dus eigenlijk een beetje deserteren, zou je ook kunnen zeggen. En een andere uitspraak, iets gelijkaardigs uit de soldatentaal, dat is de plaat poetsen. Dat betekent ook wegglippen of vertrekken. En dat verwijst naar de borstplaat, deel was van de uitdrukking. De uitrusting. Het gaat over uitdrukkingen van de soldaten. En het excuus was dat ze even hun borstplaat gingen poetsen, maar eigenlijk waren ze dan aan het wegdrukken.
3: Ik denk altijd aan een platenspeler, de plaat poetsen. Maar het is eigenlijk een andere plaat.
1: Heeft niks mee te maken weer. Ja. Oké, er nog eentje.
2: Ja, je hebt ook met de noterzon vertrekken. Dat is wel een speciale. De zon kunnen wij natuurlijk nooit op het noorden zien. Hè, maar je moet dat als een soort van beeldspraak zien voor middernacht. Net zoals de zuiderzon middag is. En ja, iemand die met de noderzon vertrekt, die vertrekt dus in het holst van de nacht. En niemand weet waar die naartoe is.
1: Oh, wauw, jongens, onwaarschijnlijk. Wat zeg jij dan als je vertrekt?
2: Salut aan de kost.
1: Dat is toch iets? Zeg jij dat ook?
3: Salut aan de kost, ja. Eigenlijk.
1: Is dat Oost-West-Vlaams of is dat echt...
2: Het komt overal voor. Ja, het is ook al heel oud. Ja.
1: Salut en de kost, vind ik goed. Hè? En waar komt dat dan weer vandaan, en de kost?
2: Wil je het weten?
1: Ah ja, tuurlijk ja.
2: Ja, wel, vroeger had je van die rondtrekkende bodes die vooruit gingen wanneer een toneelvereniging, rederijkers of zo, ergens gingen optreden en die moesten dat gaan aankondigen. Hè? Dus het programma komt eraan in al die steden. En vaak kregen ze daar dan, werden ze goed ontvangen, kregen ze een beetje eten, dat was dan de kost. En ook een muntstuk, soms wat geld. En dat muntstuk, dat is een naam voor een muntstuk. Een Franse soort munt, de saluut, de gouden saluut. Dat kregen ze dan. En dan mochten ze weer vertrekken naar de volgende plaats.
1: Salut, en de kost, weer iets bijgeleerd. Zalig toch wel. Dankjewel, Chris de Wulf. Ja, dit is de laatste week van Goedemorgen Morgen voor dit radioseizoen. Kom je dan in september terug?
2: Heel graag.
1: Maar de vraag is natuurlijk, komen wij in september terug?
2: Ik hoop het.
1: Ja, natuurlijk wel. Goedemorgen. Dankjewel, Chris.

0: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Het is een prachtige woensdag. Oké, het wordt heel warm, maar vooral leuk hoor. Wil je ook weg door Goeiemorgenmorgen naar een plek waar het misschien nog beter is dan hier? Luister deze week goed, want dan kan je op reis naar een bestemming van een Brussels Airport met een vakantiebudget van €500. Met een beetje geluk kan je ze misschien zelfs heen en terug naar New York in de juiste periode. Verzamel de tips. De tips.
1: Dus de tips.
0: Het waren goede tips, denk ik.
1: Het waren goede tips. Het is dus niet gemakkelijk.
0: Straks nog eentje. Spaar ze en om 8:30 deel je de juiste locatie in de app van Radio 2. We zitten heel goed in de reissfeer en daarom hebben we deze week alleen maar gasten die graag weg zijn. En kijk, zij is net terug van reis. Met een bekende muzikant. Ze was ooit Miss België en intussen is ze vol in de media gevlogen. Maak die goede morgen deur maar open voor Céline van Oitzel. Ja, Céline. Ja, ja. Neem de koptelefoon en de microfoon nog eens even bij je.
2: Amai, zo hoor ik elke ochtend wel in Spanje worden.
0: Dat is toch goed eigenlijk, ze straalt ook. Ja. Céline van Oitzel, goedemorgen, hoe gaat het?
2: Goedemorgen, heel goed. Ik kom hier echt met de deur in huis gevallen, hè, want ze heeft een beetje moeten vasthouden. Want anders daar zo op ging.
0: Ja, dat is een hele dure deur, vandaar dat we dat af en toe wel moeten doen. Zeg maar, ja, net echt terug met jouw meteoor van Griekenland. Hoe was het?
2: Oh, het was zalig, maar we hadden hier bijna niet gestaan. Ik overdrijf altijd een beetje, hè, maar toen we terugkwamen, was het heel veel onweer en we hebben nog meer dan een uur in de lucht moeten cirkelen boven z'avond.
0: Nee.
2: Ja. Ja. Eigenlijk viel dat wel mee, maar ik was zo bang dat ik het verhaal altijd een beetje uitvergroot.
0: Was je
2: los bang? Ja, maar Meteor was nog een beetje banger.
0: Is Meteor is echt officieel ook een broekscheiter?
2: Ja, hij kan het nu niet tegenspreken. Hij is wel aan het luisteren. Dus ik moet hem geven, maar ja, hij was wel een beetje bang, ja.
0: Amai, dat wist hij niet. Heeft hij ook hoogtevrees en zo?
2: Dat valt wel mee, denk ik.
0: Dat wel. Maar het lijkt me toch vervelend dat je moet blijven rondzitten.
1: Maar je weet ook niet wanneer je gaat landen. Dan.
2: Nee, er waren nog 7 vliegtuigen voor ons, dus ik dacht... Oh.
0: Amai.
2: Maar we made it.
1: En voilà.
0: Je hebt vooral het idee van, wanneer is die kerosine op? Ja, dan floep naar beneden. Oh, veel vragen over. Maar goed, Griekenland, echt jullie lievelingsland?
2: Nee, gewoon, ja, ik was er al eens geweest en ik wist dat het daar goed was. Dus ik dacht, kom, we gaan nog eens naar daar. Was heel fijn, maar ik vind het wel tof om verschillende dingen te zien, hoor.
0: Ja, wat is toch iets anders? Je hebt ooit meegedaan met Over de Oceaan.
2: Ja.
0: Ja, een grote botenprogramma op Play, waar je dan hoe lang op zo'n boot zit?
2: 21 dagen, om exact te zijn.
0: Die is wel veel, zo heftig.
2: Ja, maar ik beschouw dat misschien wel als de allermooiste reis die ik ooit gemaakt heb. Omdat je dat ook, ja, je doet dat ook maar 1 keer, dat hoeft ook geen 2e keer, maar dat was heel mooi, hè.
0: Hoor je nog mensen?
2: Ja, zeker. Riaat, daar heb ik nu net nog naar gestuurd, want wij moeten dringend nog eens afspreken. En Steven van Gucht, daar sms ik ook geregeld mee. Dat is een van mijn vrienden.
0: De viroloog. Cool.
2: Ja, viroloog. Van.
0: Die viroloog is nu heel... Klopt het dat hij stylingadvies vraagt?
2: Af en toe krijg ik wel eens een berichtje. Hij heeft onlangs een nieuwe zonnebril gekocht. Een hele mooie, zo die van Odette Lunette. En dan heeft hij foto's gestuurd en mocht ik mee kiezen.
0: Ja.
2: Hij stond met die allemaal even goed.
0: Ja.
2: Dat is een gemakkelijk model, hè, Steven. Maar ik heb toch meegeholpen en hij heeft wel geluisterd.
1: Geweldig.
0: Gemakkelijk model. Nu, hij kan het niet laten. Want had hij een belangrijke vraag. We gaan even live over naar een opgenomen beeld van Steven van Gucht. Luister en kijk even mee.
3: Céline, heel warm deze week. Ik weet dat jij daarvan houdt, ik iets minder. Wat betreft kleren, ja, ik draag dan eigenlijk altijd linnen hemdjes. Ik vind dat geweldig, dus daar heb ik eigenlijk geen vraag over. Wat ik wel een vraag over heb, wat doe ik met mijn kousen? Is het oké als ik bijvoorbeeld naar het werk ga, dat je dan eens geen kousen aandoe? Ik doe normaal altijd kousen aan. Meestal zijn dat mooie kousen met een deftig motiefje.
2: Oh,
3: maar ik heb bijvoorbeeld ook sportkousen. Of van die hele korte kousjes. Is dat oké of niet? Ik zou wel heel graag eens jouw advies daarover horen.
0: Ja, wat advies over de kousen van Steven. Wat zou je aanraden?
2: Hij mag alles. Hij mag alles. Ik zou het niet aanraden om sokken aan te doen in sandalen.
0: Nee. Ja.
2: Dat heb ik op een vakantie ook gezien. Maar ja, Steven staat mij alles. Dus doe gewoon een goesting.
0: Doe je goesting, Steven. Jongens, toch bij ons. Céline van Oitzel. Als je ook kledingadvies nodig hebt, is het moment natuurlijk. Hè. En nog een belangrijke vraag trouwens. Want ik zag heel veel foto's, heel veel beelden op jouw Instagram. Straks alles daarover.
2: Oké.
0: Eerst nog Ray Parker Jr. en Ghostbusters.

0: Ghostbusters van Ray Parker Jr.
1: Goedemorgen.
0: En bij onze Celine van Ooitsoel. Zeg Celine, over jouw reis met Joris, met Joris, ik heel veel beelden en foto's. Vroeg mij dan af, doet Joris dat dan allemaal, die foto's nemen van jou?
2: Nee. Och, arme mensen hadden al medelijden. Die jongen die moet de hele tijd foto's maken. Hij heeft er wel gemaakt, natuurlijk, voor herinneringen. Maar ik had een statief bij.
0: Oh.
2: Je hebt zo, ja, dat lijkt zo'n beetje op een matrak en dan kun je uitplooien. En dan ben ik gewoon zelf op stap gegaan. En dan ben ik zelf wat foto's van mijn eigen soms gaan maken.
0: Ja, kijk, we hebben nu nog beelden van
2: jezelf. Ah, ja.
0: Die beelden heb je allemaal zelf gemaakt.
2: Ik heb die alle drie zelf gemaakt.
0: Ja, want denk je van, Joris, die mensen moeten daar dan... Maar dat is dus echt een job, hè, dit. Wat je daar doet. Dus, allee, je kan er niet mee lachen, maar...
2: Maar ik vind dat ook leuk. Kijk, als ik op vakantie ga, dan maak ik sowieso foto's. Dit zijn echt fashionfoto's. Hè. Dat zijn niet de foto's die je aan familie laat zien. Dat is echt voor de kleren. Maar ik vind dat plezant om te doen. Het is goed weer. Soms kijkt eens iemand raar, maar dan hebben die ook weer een goede ochtend gehad. Dus.
0: Goed, hè, zeg. En je straalt, hè. Ik zei het daarnet al.
2: Dank je.
0: Want goed nieuws. Jullie zijn bijna een jaar samen.
2: Ja, dat klopt. De zomer is voor alles goed. Hè.
0: Hoe gaan jullie dat vieren?
2: Oh, dat weet ik niet. Ik denk dat Joris wel iets voorzien heeft. En als dat niet zo is, dan heeft hij dat nu gehoord en dan gaat hij wel iets voorzien. We hebben nog niks gepland.
0: Ja, hij is letterlijk aan het luisteren op dit moment. Hij appt nu. Ze ligt, hè. Ik heb alle foto's genomen.
2: Dat is Peter, ik zweer het. Niet waar!
0: De eerste discussie, de eerste kraken in de relatie zijn een feit. Ja, je maakt het hier mee. Goedemorgen. Nee, hij liet ook nog weten. Wauw, een mooi volk op jullie radio, zeg.
2: Allee, dan is het goed.
0: Kusjes van Meteor, Joris. Ja. Allemaal goed. Zometeen een heel helder gedachte van Celine van Ooitsel hier. Maar dus, als je zelf nog stijladvies nodig hebt om op reis te gaan bijvoorbeeld, je mag het altijd laten weten in onze app. Oké, Joris.
3: Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando.
8: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
9: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
10: Ik wacht op de solden, schat.
9: Ja.
11: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
13: Wie, ikke?
12: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
13: Maar echt?
12: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
13: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
12: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
13: Wow.
12: Op sunweb.be.
14: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En vooral, je hebt nog die ultieme tip nodig om die reisbestemming te vinden en dat budget van €500 binnen te halen. Het gebeurt straks allemaal. Goedemorgen.
15: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
0: Het is 8 uur, VRT Nieuws op Radio 2. Met Charlotte.
16: Goedemorgen. In bijna heel het land geldt code oranje voor de hitte. Ben Krabbe stopt met blokken en op het WK voetbal raakt Engeland niet verder dan gelijkspel tegen Ghana en Congo verliest van Colombia. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte, behalve aan de kust. Dat meldt het KMI. Het wordt zeer warm met temperaturen tot 37 graden en de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is ingegaan. Heel wat scholen schrappen daarom activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. En ook de ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hitteplannen, zegt Margo Kloet van Zorgnet Icuro.
17: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken, dat ze voldoende rusten. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
16: De hitte is ook een probleem in de gevangenissen, zeker in verouderde gebouwen. Daar kan er amper verkoeld worden. En in combinatie met overbevolkte cellen is dat niet evident, zegt Robbie de Kaaij van de Socialistische Vakbond.
18: Als een cel begint te stinken, omwille van het feit dat je er met 3 mensen op zit,
1: terwijl dat er eigenlijk plaats is voor één. En er is te weinig sanitair om iedereen elke dag te laten douchen. En dat moet ik u niet vertellen. Hè. Het minste incident onderling met elkaar, dat kan reden zijn tot escalatie van geweld op een cel. En je hebt personeelsleden die niet bij machten zijn om daar in deze omstandigheden een oplossing voor te vinden.
4: In ons land zitten op dit moment meer dan 13.600 mensen in de gevangenis, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor zo'n 11.000. In Gent is een jonge man gisteravond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij in moeilijkheden was gekomen tijdens het zwemmen. Dat gebeurde in een Scheldearm vlakbij een park waar een zwemverbod is. De man werd door omstaanders uit het water gehaald. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard in Dendermonde is ontslagen nadat hij betrapt was met alcohol in het bloed. Bij een politiecontrole legde hij een positieve ademtest af. Voor professionele buschauffeurs is er een nultolerantie, dus ze mogen helemaal niks drinken. Vorige maand veroorzaakte een andere chauffeur van dezelfde busmaatschappij nog een dodelijk ongeval in Buggenhout toen hij bij een overweg door het rood reed. Hij stierf zelf samen met een begeleidster en twee kinderen. Ben Krabbé stopt als presentator van Blokken.
10: Super tof dat jullie wel allemaal afgestemd hebben alweer op een aflevering van dit spel.
4: Hij zal nog één seizoen presenteren. Eind juni 2027 neemt Krabbé afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen van de quiz. Sven De Leijer wordt de nieuwe presentator. Hij is al zijn hele leven grote fan van Blokken op VRT1 en begon zijn tv-carrière als publieksopwarmer bij het programma. Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6. Portugal volgt op 2 punten van Colombia nadat Portugal gisteravond Oezbekistan versloeg met 5-0. En Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Na een ongelukkige eerste wedstrijd kreeg hij veel kritiek, maar hij antwoordde op het veld en kreeg achteraf lof van zijn bondscoach Roberto Martinez. Door terug te vechten en hard te werken heeft hij zo'n lange carrière, zegt hij.
18: What is impressive with him is the answer. The answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity.
4: Engeland raakte dan weer niet verder dan 0-0 tegen Ghana. In diezelfde groep klopte Kroatië Panama met 1-0. En Panama is zo al uitgeschakeld. En de rode duivel Jeremy Doku is terug in de Verenigde Staten. Hij was zondag naar Londen gevlogen om bij de geboorte van zijn eerste kind te kunnen zijn. Nu sluit hij weer aan bij de Belgische selectie in de voorbereiding op de derde groepswedstrijd. En die is zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
19: Hoog bezoek vandaag in Leuven, want de keizer en de keizerin van Japan bezoeken het bedrijf IMEC. Daarna gaan ze ook het langs de universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein. En ondanks de hitte zijn ze in Halle volop bezig met de kerstmarkt. Die breidt dit jaar uit, maar er komen ook chalets bij. Vandaag wordt het erg warm met veel zon en maximaal tot 35 graden. In de steden zelfs iets meer. Tegen de avond wel kans op lokaal onweer. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel hoor je hier binnen een half uur.
0: Kan je in de file gaan staan vanmorgen, Hajo?
20: Ja, zeker. Dat kan op de E40 naar de kust. Een kwartier van Erpenmeren tot Wetteren komt door werken daar. Dan op de E17 van Antwerpen naar Gent. Dikke problemen door een ongeval even voorbij Lokeren. Er staat ruim 3 kwartier file intussen vanaf Waasmunster al. Naar Antwerpen zie ik files van maximum een kwartier. Dat is op de E17 van voor Kruibeke en ook vanaf Massenhoven op de E313. Antwerpsring richting Nederland ook een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. In Antwerpen zijn nog steeds de verkeerslichten defect op het kruispunt van de Singel met Le Plantin en Moretus. Lei, heel druk kruispunt, dus verwacht daar hinder. Verder op de N16 naar Willebroek is het een kwartier aanschuiven, ook aan de werken in Temse. Verder naar Brussel, vooral drukte op de E19. 10-20 minuten bij, of vanaf Zemst liever op de E19. E314 ook een kwartier bij Holsbeek. Komt door een ongeval. Op andere snelwegen ook kleinere vertragingen van maximum een kwartier. De binnenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En dan nog eens 10 minuten van Wezenbeek tot Tervuren komt door een aanrijding. Buitenring ook een kwartier van Waterloo tot Tervuren. En tot slot een waarschuwing uit West-Vlaanderen. In Kuurne is er hinder door een defecte vracht op de N36, een drukke gewestweg. En dat is ter hoogte van de rotonde met de Kuurne straat.
0: dat is hem voorlopig?
20: Jazeker.
0: Ja, het is hem genoeg hoor.
20: Ja.
0: Bon, gelukkig hebben Céline van Ooitsel hier bij ons. Céline, wij hebben hier altijd een dansje, morgens vroeg. Het Goeiemorgen Morgen dansje.
2: Oh.
0: Mensen worden daar zeer vrolijk van. En jij doet mee.
2: Oké.
0: Ja, ah, doe maar mee.
2: En wat moet ik doen?
0: Ah, gewoon meedansen.
2: Oké, ja.
0: Ja, ja. Joris kan dat hoor.
2: Choreografie. Ja, dit is een pasje dat ik herken. Oh, dan we draaien rond.
0: Ja.
2: Oei, maar ik hang zelfs in mijn draad.
0: Ja. Dat zegt Joris ook altijd.
21: Die lacht de hele dag.
0: Ja.
21: Zie
0: je zo, wat een prachtige ochtend is dit zeg. Woensdagochtend, 35 graden op kop. Nu nog niet, hè. Rustig, stel je voor, man. Maar we kunnen er tegen, hè. Met de Spice Girls. Goedemorgen, Spice Up Your Life.

0: Spice Up Your Life van de Spice Girls. Bieverstraat uit Blankenberg is net wakker, precies. Wat lees ik juist? Ben Krabbe stopt met blokken. Oh nee, ja, het is vandaag 24 juni. En dit is de dag dat je dat hoorde op Radio 2. Gelukkig, Sven de Leijer, die neemt over
1: maar
0: over een jaar.
1: Een waardige opvolger, hè.
0: Tuurlijk. Ja. Sven van Hooytsel hier bij ons. Wat vind jij van dat nieuws?
2: Ja. Ja, wel, ik wou zeggen, ik vind het heel goed nieuws. Het is natuurlijk jammer dat Ben stopt, maar ik vind het ook echt een hele goede,
1: ja,
2: goede opvolger.
0: Ja, dat was een groot verschil, denk je.
2: In hoe ze presenteren of hoe ze eruit zien? Want ook daar vind ik het de perfect match. Ja, dat gaat anders zijn natuurlijk, ja, maar dat vind ik kei fijn. Sven heeft een hele leuke stijl, dus ik ben er zeker van dat kei goed gaat werken.
0: Wordt heel grappig, denk ik. Ja, welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Goed nieuws voor de fans van de podcast Peter van der Weijer en de Zandloper. Vanaf morgen een nieuw seizoen, ideaal om mee te nemen in de vakantie. Morgen een heerlijke naam die weinige interviews geeft, Ellen Kallebout.
1: Oh, leuk.
0: Hè? Ja, hij leert haar eindelijk goed kennen. En die zegt iets over Gert Verhoost, dat zie je niet aankomen. Wel goed, hè? Wel goed. Ja, ik vond het echt zalig. Maar dus nu, Celine, bij ons net terug van reis, Griekenland. Hoe hou jij het cool met deze temperaturen?
2: Hier, oh, ik zit best wel veel binnen. Ik ga heel graag wandelen, dus ik probeer heel vroeg of heel laat te gaan wandelen. En daartussen, ja, toch binnenverkoeling te zoeken, want buiten gaat het niet vinden.
0: Toch, hè, ja.
2: En water drinken, water, water, water.
0: Veel, veel belangrijk. We zitten in een reisfeertje deze week, dus mag je meediscussiëren met ons in deze sfeer.

0: Ja, jouw gedacht.
1: Als ik op vakantie ga, dan reserveer ik op voorhand mijn restaurants al.
0: Als ik op reis ga, reserveer ik op voorhand de restaurants al. Mm-hmm. Leg uit.
1: Ja, dat heeft wel een beetje context nodig, hè, want ik ben geen controlefreak die zo een heel script uitschrijft. Er is altijd plaats om nog te annuleren en zo, maar ik vind dat heel tof om al uit te kijken naar de vakantie, al dingen op te zoeken. En dat eten is toch een heel belangrijk deel van de reis, dat is genieten.
0: Dat is het enige wat je nodig hebt, ja.
1: En je wilt echt niet ergens zitten waar het op niks trekt, mm-hmm, of waar alles al vol zet zit. Dus ik heb dat allemaal al meegemaakt, dus vanaf nu reserveer ik gewoon op voorhand voor elke dag al een restaurant dat ik helemaal gescreend heb.
0: Top.
1: En als we dan die dag geen goesting hebben, ja, dan annuleren we dat, maar dan hebben we toch een backup.
0: Maar ben je een moeilijke in eten en restaurants?
1: Een moeilijke? Nee, ik lust alles, maar het moet proper zijn. Dat is het belangrijkste. Mm-hmm. En ja, ik vind het toch wel fijn om in een leuke setting te zitten. Dus ik ga wel op zoek op vakantie naar zo'n restaurants aan het water of waar het ergens mooi is om te zitten.
0: En ben je nog nooit in zo van die toeristenvallen getrapt?
1: Zeker wel. Dat is de reden waarom ik dit nu doe. Ik ben daar al ingetrapt. Ik kan me dat nog herinneren. In Italië, dat zag er online heel mooi uit. Nu, ja, kun je online echt gaan kijken in vlogs en zo. En is dat veel eerlijker?
0: Mm-hmm.
1: Wij zaten daar en dat was verschrikkelijk. Ja, dat was... Met een pasta kun je niet veel verkeerd doen, zou je denken. Zelfs ik niet. Daar konden ze dat.
0: Amai.
1: Op niks.
0: Oh. Ja, zo één ding ook. Blijf weg van TripAdvisor.
2: Ja.
0: Amai. Ja. Ooit een gedaan. Ja, prachtige zonsondergang. En effectief, het was een prachtige zonsondergang. Alleen je zat er met een triljoen mensen op elkaar gepakt. Dus let daar toch mee op. Alles op voorhand reserveren. Goed idee of niet. Deel jouw mening. Het kan in de app van Radio 2. Ja, ook jij, Joris van Rossum uit Vosselaar, blijft ons bestoken met berichten. Ik zweer het.
1: Ja, stalkgedrag.
0: Ja, dat is een beetje...
1: Ja, weet je wel, liefje.
0: Hou er mee op, man. Schrijf muziek. Goedemorgen, Jelly Roll.

0: Goedemorgen met onze Celine van Ooitsel, onze reisgast voor deze week. En ja, Celine, lees nog even voor. Wat is jouw gedacht?
1: Als ik op reis ga, dan reserveer ik op voorhand al mijn restaurants al.
0: Ja, toch een paar mensen die akkoord gaan, andere mensen die niet akkoord gaan, maar toch.
2: Ja, Francie zegt, ik zoek ook altijd alles op om te gaan eten. Het moet lekker zijn, de sfeer moet goed zijn, de inrichting ook heel belangrijk. En meestal maken we dan toch een topkeuze door een beetje op voorhand te zoeken. Ja. En Arno zegt, als ik op vakantie ga, dan kijk ik wel eerst ook op Google Maps om ook nog eens de locatie te zien, wat er allemaal rond is. Maar reserveren, nee. Dan voel ik mij verplicht om dan toch te gaan die dag. Maar jij doet het en je annuleert heel vlotjes, hè?
1: Ja, ik bel wel. Het is niet no-shows of zo, ik bel altijd wel, maar dat kan op vakantie. Iedereen wil gaan eten, dus dat zit direct terug vol.
0: Ja, sowieso, ja. En waar zoek je dan, waar zoek je dan je bronnen? Zeg, wat zijn je bronnen?
1: Wel, ja, Google Maps vind ik de goeie, want daar staan ook de sterretjes bij, dus daar kijk ik ook bij. En dan, ja, ik zit sinds kort ook echt veel te scrollen op TikTok, want daar zie ik eigenlijk best veel. Daar zit je echt alle beelden en daar zijn ze heel eerlijk. Allee, heel eerlijk. Ik bedoel toch, als het over je views gaat, zeggen ze gewoon hun gedacht. Dat vind ik wel fijn om op af te gaan.
0: Is het ook niet wat overhyped dan, dat je dan op plekken terechtkomt waar werkelijk al die TikTokkers dan...
1: Dat probeer ik niet te doen, want dat heb ik ook al gezeten, dat je daar dan ergens toe komt en je denkt, oh, heel mooi, en iedereen staat daar aan te schuiven voor een foto. Ja, dat is, daar heb je niks aan.
0: Ah ja, dan sta je dan met je statief.
1: Ja. En dan wil iedereen dat gebruiken. Nee.
0: Trouwens, we moeten nog even over terugkomen, want daarnet zei je van, ik neem al mijn foto's op reis zelf, met mijn statief, want Joris is dan bij jou, die doet dat niet, want jij neemt foto's van hem. We hebben toch een bewijs dat ook hij helpt met jouw foto's, want we hebben hier een beeld waar Joris met jouw statief in de handen staat. Dus kijk.
1: Ja, maar ik heb die er allemaal zelf in geduwd.
0: Ik vind het ook bijzonder dat jouw stem wel heel hoog gaat.
1: Nee, ik sta in mijn waarheid. Ik denk wat je wilt denken.
0: Ja, kijk, we hebben ook nog tips binnengekregen om ergens lekker te gaan eten. Gaan we straks nog even over doen. Na YouTube.

0: I still haven't found what I'm looking for van U2. Met Bono, toch een beetje de Joris van Rossum van Ierland. Toch eigenlijk? Allee, dat is niet waar. Joris,
1: dat zou ik graag horen.
0: Dat is tuurlijk wel, ja. Goedemorgen bij ons, Céline van Ooitsel.
2: Goedemorgen, morgen.
0: Onze reisgast voor vandaag. We zitten volop in die reissfeer. Zometeen ook de laatste tip voor de reisbestemming van vandaag.
3: Spannend, hè?
0: Die €500 vliegbudget. Ja, er staat een rug... Oh, heb ik gezegd een rugzak?
3: Ja, je hebt dat gezegd.
0: Ah, ik heb nu wel gezegd.
3: Ah, kijk, dat was een goede tip.
0: Maar dat is een tip. Het is een tip, ja. Straks nog de ultieme tip. Maar vooral, jouw gedacht van morgen was...
1: Ja, als ik op reis ga, dan reserveer ik op voorhand de restaurants. Hè.
0: Hilde Hooijbergs, die snapt het gedacht, maar is niet akkoord. Want als je dan toch geen zin hebt en je hebt gereserveerd dat je dan niet gaat, daar gaan zaken aan kapot. Die plaatsen zijn voorzien en houden ze vrij.
1: Ja, daar zit wel iets in. Ja, nee, daar zit wel iets in. Maar ik bel wel altijd op voorhand. Dus
3: ja, niet dat je niet komt.
1: Nee, het is niet dat ik... Ik bel ook geen uur op voorhand af. Hè. Het is wel de ochtend zeker dat ze nog een hele dag hebben. Maar er zit iets in, jawel. Ik moet misschien... Ja.
0: Klein beetje schuldig blijven.
1: Ja, klein,
0: maar wel,
1: ja.
0: Toch op voorhand reserveren en gewoon gaan. Dat is het. Paul Liekens uit Sint-Katelijne-Waver. Die zit op dit moment in Wenen. Paul, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoe warm is daar? Paul, hoe warm is daar?
4: Ja, warm. Het is hier ook heel warm.
0: Ja, ik merk het. Je bent is wat platgeslagen. Hoe doen jullie dat daar in Wenen met de restaurants, Paul?
4: Als wij aan het rondwandelen zijn, dan komen wij zo wat restaurantjes tegen. En wij gaan gewoonlijk dan binnen daar waar de Einheimische zit, de lokale bevolking.
0: Ah ja, op die manier, ja. Die je meestal niet vindt.
4: En reserveren hoeft dat niet, hè. Er zijn niet restaurants genoeg.
0: Op die manier. Kijk, op die manier kan je het ook doen natuurlijk. Op zoek gaan naar die ene plek waar de locals zitten. En dan daar reserveren natuurlijk. Nog iemand die laat weten, we hebben nooit in Genua het beste menu ooit gegeten, Fabienne. Het was de laatste avond voor een jaarlijks verlof. En we kregen daar een 7-gangen menu. Alles met truffel voor €25.
1: Oh.
0: Was op aanraden van iemand die daar woonde. Kijk, ja, dat natuurlijk. Hè.
1: Dat is het allerbeste. Dat moet je eigenlijk doen, ja.
0: Kijk, je bent terug van Griekenland. Waar gaat de reizen de volgende keer naartoe, Céline?
1: Ik blijf nu in het land. Het is hier heel goed weer. Dus ik ga af en toe nog eens naar de kust gaan. Maar ik heb nog wel een reis gepland. Op het einde van de zomer met mijn mama. En dan gaan we naar Ibiza.
3: Oh,

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Nu, even alles stilzetten, want dit is het moment dat je de ultieme tip krijgt. De ultieme tip voor...
1: Vier.
2: De vakantie.
0: Ja. We zijn al heel de ochtend bezig. Ja, beschrijf eens, wat zie je op dit moment, Charlotte, in de studio?
3: Ik zie iets staan met bandjes aan. Je kunt er van alles in stoppen. Je kunt het ook open en dicht doen.
0: Oké, dat is misschien een belangrijke. Ik heb ook gehoord dat Toto ergens een liedje gespeeld heeft hier.
3: Ja.
0: En ik heb nog een ultieme tip. Een tip waarmee je misschien iets meer zou kunnen ontdekken over de locatie. Ik zeg het, we zoeken niet een stad, we zoeken wel een natuurfenomeen waar je naartoe kan. Het is een bestemming die je kan doen vanaf Brussels Airport. En dit is de ultieme tip.
4: Er zijn een paar momenten geweest dat ik ook dacht, maar wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? Vind ik dit eigenlijk wel leuk?
0: Wat was dat? Waarover ging dat? Wanneer is dat allemaal gebeurd? Deel nu die reisbestemming in de app van Radio 2. Over een paar minuten dan bellen we jou. Welke reisbestemming zoeken we vanmorgen? Je kan een vliegbudget winnen van €500. En vrijdag kan je die verviervoudigen.
5: Elke dag telt voor twee.
0: Iets voor 8:30, zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte.
3: Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor hitte, behalve aan de kust. Het wordt zeer warm met temperaturen tot 37 graden. En de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is ingegaan. Het wordt de warmste 24 juni sinds de metingen van het KMI. En Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken op VRT1. Hij zal nog één seizoen presenteren. Eind juni 27 neemt hij afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen van de quiz. Sven de Leijer wordt de nieuwe presentator.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, ik ben Kirsten Simons. Hoog bezoek vandaag in Leuven, want de keizer en de keizerin van Japan bezoeken het technologiebedrijf IMEC. Daarna gaan ze ook langs de universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein. Nadat de bibliotheek tijdens de Eerste Wereldoorlog vernield werd,

0: hielp Japan bij de heropbouw en schonk ook waardevolle boeken. Professor Dimitri van Overbeke begeleidt het keizerlijk bezoek aan de bibliotheek.
1: Na de Eerste Wereldoorlog heeft Leuven beslist om de universiteitsbibliotheek opnieuw op het Ladeuzeplein op te richten. En de Japanse overheid heeft een commissie samengesteld om een precieuze collectie boeken te schenken aan onze universiteit. En die collectie bestaat nog altijd en de keizer zal een deel van die collectie in de bibliotheek komen bezoeken.
0: Het keizerskoppel trekt ook nog naar Brussel voor de koninklijke serres in Laken en de Japanse toren. Door de hitte nemen heel wat gemeenten maatregelen. In Tiene verhuist de kinderdag op de kermis van de namiddag naar de vooravond. Voorkramer Steve Severijns.
2: Alles wel gaat wel door zoals gepland, maar op een iets later tijdstip, vanaf 17, 18 uur tot dan 20, 21 uur. Het is toch nog laat licht, 's avonds en de vakantie is in aantocht. En we hebben ook gemerkt de laatste dagen met de hitte dat de mensen eigenlijk toch namiddag meer binnen blijven en nog niet echt naar de kermis afzakken en eerder tegen de avonduren. Dus in dat opzicht hadden we gedacht om de animatie iets later te zetten.
0: Het Atomium in Brussel sluit door de hitte al om 2 uur in de namiddag. De maatregel geldt tot en met vrijdag. En ook door de hitte is in Schaffen bij Diest het wegdek op de Beringenbaan naar omhoog gekomen. Voor verkoeling op het water kan je vanaf nu ook in Boort Meerbeek terecht. Vlakbij Café de Brug staat een automaat waar je kajaks en subs kan huren. Dat zijn grote surfborden waar je op kan staan. Zo kan je dan de Leuvense Vaart afvaren. Nu zondag kan je er terecht voor gratis uitleg en verfrissing. En ondanks de hitte zijn ze in Halle al volop bezig met de kerstmarkt, want die breidt uit dit jaar. Vorig jaar was de kerstmarkt volgens de stad een succes en daarom zal ze nu langer duren, al is het wel opgesplitst, zegt schepen Mark de Mesmaker.
3: Nu was het dan een aaneengesloten periode. We hebben van veel standhouders de reactie gekregen van ja, die maandag, dinsdag en woensdag eigenlijk hebben we weinig omzet en het is een beetje gek om hier voltijds dan aanwezig te zijn. En hebben we ervoor geopteerd om 2 periodes te nemen, van telkens van donderdag tot en met zondag. En dan zullen de chalets ook wat langer open zijn.
0: En er komen ook extra chalets op de kerstmarkt van Halle. Vandaag wordt het dus erg warm met veel zon en maximaal tot 35 graden. In de stad zelfs meer, tegen de avond kans op lokaal onweer. Morgen nog warmer tot 37 graden en op vrijdag kan het 39 graden worden. De kans op onweer blijft wel bestaan. Meer nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
4: Oh, mannetjes, de file is dan maar op een woensdag.
5: Ja, het is toch druk, hè. Die 17 van Antwerpen naar Gent bijvoorbeeld, nog steeds problemen even voorbij Lokeren door een aanrijding. Het is al een uur aanschuiven, zeg, vanaf Waasmunster. En door omrijders is er daarom ook 20 minuten vertraging op de N70 van Sint-Niklaas naar Lokeren. Verder naar Antwerpen files van maximum een kwartier, van voor Kruibeke op de E17 en vanaf Massenhoven op de Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier, van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. N16 naar Willebroek, 20 minuten erbij tellen aan de werken in Temse. Dan kijken we naar Brussel, daar zijn er files van een kwartier vanaf Zemst op de E19, verder vanaf Everberg op de E40 en op de E429 bij Halle. Op de E314 wel klein half uur bumperen van Aarschot tot Holsbeek, ook al door een ongeval. De binnenring rond Brussel, dat is plus 25 minuten tussen Grote Bijgaarden en Vilvoorde. Een kwartier op de buitenring van Waterloo tot Tervuren. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
6: Er zijn een paar momenten geweest dat ik ook dacht, maar wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? En vind ik dit eigenlijk wel leuk?
4: Jawel.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
8: Ik hoor weer elke boodschap.
9: Oma, ik moet pipi doen.
8: Ook de kleinste.
9: Allee, oma.
7: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
10: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want
11: dat had ik even nodig.
10: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
9: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
11: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
12: En ook uw budgetvakantiepech.
11: Wat?
12: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
11: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Ze zijn terug.
14: En de Tekstje nog.
15: Natuurlijk kijken we Tekstje nog.
13: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
14: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
13: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
16: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
17: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
16: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
17: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wouter van Aert, Wouter van Aert.
16: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
17: Jo, wat bedoel je?
16: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.

0: Margot. Die is niet alleen van de regio. Onze Margot die maakt straks mee een Radio 2 Spits. En op onze Instagram, want ook daar kun je geheimen ontdekken in de luchthaven. In elke video zit een tip naar een geheime bestemming. Straks op @goeiemorgen.morgen. Zo kan je ook een vliegbudget winnen. En deze week is op zoek naar die heerlijke luisteraars. Die hebben we toch, hè?
1: Maar ja, absoluut. Ze zijn zo lief allemaal.
0: Al die warme verhalen die binnenkomen ook vanmorgen. Maar dit jaar hebben jullie zo hard indruk op ons gemaakt. En een tijd geleden hebben we hier met Goeiemorgen Morgen een bloesemroute gereden, weet je dat nog? Heerlijk in Limburg. Het was nog niet zo warm, denk ik zelfs.
1: Nee.
0: Maar wel oké weer. En wel, er is dus een kind van gekomen. Margot ontmoet vandaag dus de bloesembaby. De wat? Ja, de bloesembaby. Margot van de regio, neem ons mee.
2: Vandaag ben ik nog eens op bezoek bij Vera en Doreen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, de mensen kunnen jullie kennen als de winnaars van de bloesemroute dit jaar. We zijn samen met ons gedrietjes en uiteraard ook met Jan Peumans door de bloesems in Limburg getrokken. Hoe was die ochtend voor jullie? Want voor mij is dat wel altijd een van de hoogtepunten van het radiojaar. Maar hoe was het voor jullie?
3: Die was onvergetelijk. We praten daar soms nog over.
2: Echt? Wat zijn jullie dan?
3: Oh, dat heel leuk was. Finnetje zat toen nog in mijn buik. Nu is Finnetje geboren. En dat was zo een laatste leuk uitstapje onder mijn mama.
2: Denk jij daar hetzelfde over, Vera?
4: Het was heel leuk. Heel leuk. We hebben ervan genoten.
2: Zalig. En je zegt het al, Finnetje zat toen nog in jouw buik. Effectief, jij was hoogzwanger. Intussen is Finn hoe oud?
3: Bijna 2 maanden.
2: En hoe is alles gegaan?
3: Dat is eigenlijk heel goed verlopen en we zijn blij dat hij bij ons is nu.
2: Absoluut, het is ook echt zo een klein schattig babytje. Het is echt inimini, hè, die voetjes, dat is zo schattig om te zien. Wisten jullie de naam direct?
3: Nee, we hebben samen overlegd en samen zijn we eruit gekomen en hebben gekozen voor Finn.
2: Oké, heel schoon. Ik weet nog, Jan Peumans was erbij en die heeft toen dus zijn ervaring als grootouder uitgebreid met jullie, of toch met jou, Vera, gedeeld. Ik weet nog dat hij zei, grootouder worden, dan heb je enkel de lusten, niet de lasten. En voor hem was dat een van de allermooiste momenten, zei hij, in zijn leven. De eerste keer grootmoeder, of grootvader. Jan Peumans als grootmoeder, dat zou bijzonder zijn. Hoe ervaar jij dat?
4: Voor mij is dat ook zo. Het is echt een superleuk cadeau. Ja? Superleuke ervaring, ja.
2: Fijn. Ja, nu, Doreen, voor jou is het de eerste keer een zomer die je tegemoet gaat met een baby. Hoe kijk je daar naartoe? Wat verwacht je ervan?
3: Oh, ik denk dat ik hetzelfde ga blijven doen. Zo samen uitstapjes doen. Finn is ook een super gemakkelijk kind, dus in dat opzicht kan ik hem altijd meenemen.
2: Hebben jullie leuke plannen?
3: We gaan volgende week naar de zee en we hopen binnenkort nog eens naar Centerparks te gaan samen.
2: Oké, heel goed. En als jullie naar zee gaan, kan ik jullie zeker de tip geven om eens bij ons bij Radio 2 langs te komen, want wij zitten weer heel de zomer in Blankenbergen. We hebben heel veel optredens. Ik denk dat Finn dat ook wel leuk gaat vinden.
3: Dat denk ik ook. We komen zeker nog eens langs.
2: Heel goed. Ik heb voor jullie nog een klein cadeautje. Dat is een Goeiemorgenmorgen drinkfles.
3: Super, dankjewel.
2: Exclusief. Ik zal het misschien aan oma Vera, of wat zeggen ze tegen jou?
4: Mimi.
2: Aan Mimi Vera geven. En Doreen, heb jij nog een zomers advies aan alle luisteraars van Radio 2?
3: Zeker, genieten met een goed aperitiefje op een zonnig terras.
2: Voilà.
0: Vind ik goed, hè, zo'n ding. Zeg maar, die drinkfles, die kun je bij ons ook gewoon nog verhalen. Check eens onze Instagram daarvoor.

0: pronostiek van sport, Xavier Taverne?
1: Wel, er is er de hele ochtendshow niet over gepraat, dus je weet waar Bavo staat, hè? Onder mij.
0: Backstage Bavo. Ben je gezakt in die pronostiek?
2: Ik ben op 10 uur tijd 2 plaatsen gezakt naar de 3e plaats. Dus proficiat. Tot nu, Xavier Taverne.
3: De vakantie.
0: Hey, boy, zal ik iets zeggen?
1: Je moet groot zijn in het verlies en in de winst, vind ik.
0: Ik heb dus mijn eerste correcte pronostiek gedaan.
1: Dat is heel goed. Je staat nu op plaats 1320.
0: Maar goed, hè?
1: Heel blij.
0: Ja, Portugal 5-0, ik wist het. Ik wist het sowieso. Ja. Goed, ja, we moeten door natuurlijk. Want hoe leuk moet het zijn dat je gewoon gezellig op reis kan op kosten van de radio live van op Brussels Airport. €500 vliegbudget te winnen. Als je goed naar deze show hebt geluisterd, dan heb je misschien de tips kunnen verzamelen. We hebben 2 luisteraars en dat is Patrick Meerschaat uit Markendal. Patrick, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Peter.
0: En we hebben ook Sophie Vuilsteken uit Waterloo. Sophie, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Peter.
0: Sophie, jij denkt Kilimanjaro. Waarom?
5: Ja. Wel, eerste tip vulkaan en tweede Afrika van Toto. Kilimanjaro is de enige vulkaan die ik ken in Afrika. Dus derde tip heb ik niet gehoord.
0: Okay.
5: En de vierde tip, Xavier heeft dan zo'n programma meegedaan voor een beklimming van de Kilimanjaro. Ik weet niet hoe dat programma heet, maar één van die programma's. Ja,
0: Oké, van die programma's waar je BV's allemaal aan het janken zijn. Klopt, ja. Patrick, goedemorgen. Ja. Jij denkt toch iets anders. Nyiragongo, leg uit.
6: Ja, dat is een van de gevaarlijkste vulkanen ter wereld. En dat ligt in het Nationaal Park van Congo.
0: Okay.
6: En dat ligt in Afrika. En dat is alleen bereikbaar, alleen door rugzaktoeristen. Ja.
0: We gaan het even overlopen. We hadden inderdaad de tip. Afrika. Dat klopte natuurlijk al. En dan hadden we ook nog dit stukje uit Blokken. Toevallig.
7: Welk 7-letterwoord betekent vuurspuwende berg?
0: Vuurspuwende berg, ja. Vulkaan was dat ook. Dus op dit moment zijn jullie nog allemaal gezegend. Hier staat een rugzak in de studio, dus ook dat was een tip. Maar dan...
8: Er zijn een paar momenten geweest dat ik ook dacht... Maar wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? Vind ik dit eigenlijk wel leuk?
0: Xavier Taverne, jij bent...
4: Ja.
0: Naar
4: ja.
0: welke berg gestapt in het programma De Rugzak?
9: De Kilimanjaro.
0: De Kilimanjaro! Ja! Sophie, proficiat!
5: Yay!
0: Helemaal juist hoor. Sophie, dat betekent dat jij morgen, niet maar overmorgen, live komt naar Brussels Airport om dat budget van €500 te verviervoudigen.
5: Super.
0: Ik denk het wel, ja.
1: Hoe heet dat programma, Sophie?
5: Ja. En het is niet ver voor mij, dus ik kan er vroeg zijn.
1: Sophie, hoe heet dat programma?
5: Ik weet het niet hoe dat programma heet.
0: De rugzak heet.
1: We halveren dat reisbudget.
5: Ah, dat is wel heel expliciet, ja.
0: Sophie, we zien elkaar vrijdag. Tot dan, hè, want Willy Sommers, die zal er ook zijn. Ja. Denk je dat hij de Polonaise zal aantrekken? Daar ben ik wel zeker van, zie. Oh, de rugzak, jongens.

0: En het is alleen maar heter aan het worden, want hij is er. Xavier Taverne, goedemorgen.
1: Ja, zeg maar zeker. Ja, ja, overal waar ik kom, gaan kleren uit.
0: Ja. Voorover valt het hier nog even mee, zo. Maar goed, vooral Xavier Taverne. Zometeen is er Win-Win, de show die je leven beter maakt.
1: Zo is dat al 420 afleveringen lang.
0: Is dat al zo lang?
1: Wel, ik heb het even, ja, ik heb het even uitgerekend. En ergens in het najaar gaan we onze 500ste aflevering
0: vieren. Ja. Ja.
2: Blokken, dat waren er 7000. Worden nog... ooit zoveel?
1: Ik heb nog even te gaan.
0: Komt goed, hè. Kamal Karmach komt langs.
1: Ja, Kamal Kamal Karmach. Sorry. En we gaan ook door de winkelfolders, want het is woensdag. En het is warm, jongens. Vergeef het.

0: Kraan. Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
2: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
2: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
0: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
2: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
3: Santé.
2: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
4: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
5: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
4: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
5: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
4: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Yo, wat bedoel je?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Op 1 en 3 juli is er weer de Ommegang. Het historische spektakel van het jaar op de Brusselse Grote Markt. Met als sieraad Bart van Loo en striptekenaar Frédéric Janin. Eregastland dit jaar is Japan. Bestel nu je tickets via ommegang.be. Met de steun van Radio 2, KBC Brussels, de Nationale Loterij, Hotel Amigo en het Ommegang Bier.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: Zometeen in Win-Win komt Kamal Karmach langs. Inderdaad, dat ging in één keer goed. We bladeren ook door de winkelfolders en we hebben het ook over wat je als consument mag doen met die hitte.
9: Elke dag.
10: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil in ons land tot 525 jobs schrappen. Ruim de helft van alle werknemers zou het werk verliezen. Terwijl er helemaal niet minder werk is, zegt Hans van Elsen van de christelijke vakbond ACV Puls.
11: Wij vermoeden, we zijn niet 100% zeker, maar alles wijst in de richting dat ze eigenlijk van de vaste contracten af willen en eigenlijk alle pakketjes bij zeer slecht betaalde zelfstandige chauffeurs te zetten. Als het gaat over de werkstelling, daar zien we echt een tendens, zeker in de logistiek, dat die allemaal verdwijnen voor heel precair slecht betaalde jobs, zelfstandige flexijobs, studentenarbeid. En dus er is minder en minder ruimte voor een kortgeschoolde om een goede baan te vinden in een sector als de logistiek.
10: Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beiaert in Dendermonde is ontslagen nadat hij betrapt was met alcohol in het bloed. Bij een politiecontrole legde hij een positieve ademtest af. Voor professionele buschauffeurs geldt er een nultolerantie. Vorige maand veroorzaakte een andere chauffeur van dezelfde busmaatschappij nog een dodelijk ongeval in Buggenhout toen hij bij een overweg door het rood reed. Hij stierf zelf samen met een begeleidster en twee kinderen. Vanaf vandaag krijg je via mail en in de app van Bpost te zien wie jouw pakje bezorgt. Bpost deelt voortaan de voornaam van de postbode. En daar is een goede reden voor, zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy.
12: Dat doen we omdat uit onderzoek gebleken is dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van zijn postbode niet kent. En dat terwijl toch bijna de helft van de mensen zegt dat ze die graag willen kennen. En dat ze hun postbode vaak fysiek tegenkomen. Daarom leek het ons een fijne en logische stap om dat eerste contact tussen de mensen en hun postbode eigenlijk te faciliteren.
10: En op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen van Oezbekistan met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en is zo de eerste speler ooit die kan scoren op 6 verschillende WK's. Tijdens de eerste match tegen Congo werd het nog verrassend 1-1 en kreeg Ronaldo kritiek. Congo heeft afgelopen nacht met 1-0 verloren van Colombia. Eerder kon Engeland niet winnen van Ghana, daar werd het 0-0. En Kroatië won met 0-1 van Panama. Panama is daardoor uitgeschakeld. Vandaag en morgen veel zon, temperaturen tussen 30 en 37 graden. Plaatselijk is er kans op onweer. Vrijdag nog warmer tot 39 graden. In de namiddag ook kans op onweer. In de loop van het weekend dalende temperaturen met nog altijd wat buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel, Charlotte.
10: Alsjeblieft.
8: Je hoort die temperatuur en je denkt, ja, leven we echt in deze wereld?
10: Zot, hè? Ja. Ja. Het is realiteit.
8: Het is realiteit. Ja, dan moet je denken, in Spanje is dat waarschijnlijk vanaf begin juni al. En dan zeggen zij nu, ja, het wordt 8 tot 49.
3: Oh jee, nee, alsjeblieft zeg. Het
8: zou niks voor mij zijn.
3: Nee. Oh.
8: Dankjewel, Charlotte en Hajo.
3: Ja, er zijn nog wel wat problemen op de weg.
8: Ja, wegdek dat helemaal weggesmolten
3: is. Dat valt voorlopig mee. Misschien later vandaag, wie weet. Hè. Maar het is vooral aanschuiven op de E17. Zie ik van Antwerpen naar Gent. Een kwartier bij Waasmunster. Heeft te maken met een eerder ongeval. De weg is wel vrij. Verder ook 20 tot 25 minuten van Beervelde tot aan het viaduct van Gent-Brugge. Daar staat een defecte vrachtwagen. De E40 naar de kust. Nog een kwartier erbij tellen van Erpenmeren tot Meer. Dat is al een beetje de richting kust, misschien wat drukte. Verder naar Antwerpen, 10 minuten vanaf Kruibeke op de E17... en een kwartier vanaf Massenhoven op de E313. Ook een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland, richting Borgerhout. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever is het stilstaan. Verder op de N16 naar Willebroek nog steeds. Die werken in Temse, 20 minuten file rijden daar. En dan naar Brussel, nog een kwartier erbij vanaf Peutie op de E19. 10 minuten vanaf Everberg op de E40. En verder door ook een kwartier van Everen tot in de Europese wijk. En op de E19 vanuit Bergen 3 kwartier aanschuiven van Senef tot Nijvel. Komt door een ongeval. De binnenring rond Brussel nog steeds een klein half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. De buitenring een kwartier, nog van Waterloo tot Ervuren. En op de kleine ring richting Zuid zelfs een half uur van Koekelberg tot aan Rogier. Op andere plaatsen alleen maar kleinere files.
8: Dankjewel, Hajo.
9: Win-win. Xavier Taverne.
8: Ja, mag en moet je nu werken als het zo heet is? En wat zijn je andere consumentenrechten? Dat en meer in deze show. En we gaan ook op zoek naar frisse aanbiedingen in de winkelfolder, want die zijn er wel degelijk. En Kamal Karmag is er na 9:30. Welkom.

0: Over een week of twee komt haar nieuwe album uit van Madonna. Op 3 juli zal dat gebeuren. Dat is dan volgende week vrijdag eigenlijk al. En Graham Norton, de bekende Britse presentator Graham Norton, heeft een interview van een uur gehad met Madonna in Londen. Dat interview dat wordt vrijdag uitgezonden op de Britse openbare omroep. En dat zal zowat het enige interview zijn dat Madonna geeft. Ja, dan wil je dat wel bij Graham Norton doen. Maar dat is allemaal voor later deze week. Eerst naar vandaag, want het is, en dat moet ik je niet vertellen, bloedje heet. Dat stel je zelf ook vast. Vandaag tot 37 graden, code oranje voor hitte in bijna heel België, behalve aan de kust. Nog tot zaterdag geldt die code oranje. En dat zou je te heet om te werken kunnen noemen. Zou je kunnen vinden, maar wat zijn je rechten eigenlijk op het werk? Mag je vanaf een bepaalde temperatuur eisen om thuis te blijven? Ja, en wat doe je met mensen die helemaal niet thuis kunnen werken, want zo zijn er wel heel wat. Denk maar aan vuilnisophalers of dakwerkers. En is het wel veilig voor hen om vandaag gewoon in de volle hitte hun werk te doen? Kunnen we vragen aan Lode Goderis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Professor arbeidsgeneeskunde en ook van de preventiedienst IDW. Ja, bestaat er iets als een minimale, maximale temperatuur in onze arbeidswetgeving waarbij dingen mogen en niet mogen?
1: Ja, er bestaat effectief een maximale temperatuur, maar die wordt gemeten met een speciale thermometer. Dus we gaan niet gewoon aflezen de temperatuur op een thermometer, maar wel op een WBGT-meettoestel. En eigenlijk gaat dus die temperatuur ook rekening houden met de luchtvochtigheid, of dat er direct zonlicht is, en ook met de wind.
0: Oké, dus niet de gewone thermometer die je bij thuis hebt hangen, misschien nog aan de muur, oldschool. Die is niet betrouwbaar voor wat dan wettelijk mag en niet mag. Moet echt met speciale gebeuren.
1: Ja, en je voelt dat ook aan. Een beetje vochtige warmte is natuurlijk zwaarder voor het lichaam dan droge warmte. En dus daar houdt eigenlijk de wetgever ook rekening mee. En een tweede correctiefactor is de job die je doet. Doe je licht administratief werk, dan lichtwerk, dan ligt die bovengrens op 29 WBGT gemeten graden. Terwijl bij zwaar werk, zoals in de bouw, ligt die grens al op 22 graden. WBGT gemeten.
0: Oké, dus nog even die temperaturen, 22 graden?
1: Ja, 22 graden WBGT gemeten. Om een idee te geven, het verschil voor een dag zoals vandaag, de temperatuur die je meet, zal ongeveer, die WBGT, zal ongeveer een 6 à 7 graden lager liggen. Dus effectief zullen vandaag bijvoorbeeld in de bouw die WBGT-normen overschreden worden.
0: Ja, en wat kan de bouwsector dan doen? Of wat kunnen mensen in de bouwsector dan doen?
1: Ja, eigenlijk gaat men bijvoorbeeld vroeger werken, want dan is het wat frisser, heb je nog minder direct zonlicht. Dus heel veel sectoren beginnen vroeger om eigenlijk die warme periode van de dag te gaan vermijden. Ook de werkgever wordt verplicht eigenlijk om verfrissende drank te geven, dus koud water bijvoorbeeld. En ook om schaduwplekken te voorzien en ook meer rustmomenten te voorzien. Dus klassiek 45 minuten werken, 15 minuten rust.
0: Ah, dat is wel verplicht. Dus niet gaan werken, ja, dat mag niet. Maar als die normen overschreden zijn, zoals vandaag het geval is, voor de bouwsector bijvoorbeeld, dan zal een bouwfirma extra dingen moeten voorzien op de werven waar zij aan de slag zijn. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Je kan tal van maatregelen gaan nemen om die temperatuur wat lager te krijgen, maar je kan ook wel wat extra rust voorzien of zoals ze zegt, wat vroeger beginnen. En eigenlijk ook een werkgever kan beslissen, ja, het is echt te warm om te werken, dus ik ga een tijdelijke werkloosheid inroepen, maar dat is uiteraard de beslissing van de werkgever.
0: Ja, nu natuurlijk met de bouw, je kan wel vroeger beginnen, maar er is ook zoiets als geluidsnormen, denk ik. En als je heel veel lawaai maakt, kan je niet vroeger dan 7 uur beginnen, ook al zou je dat misschien willen.
1: Klopt. Ja. Dat is waar dat er dan gekeken wordt naar anderen. Vandaar dat dan die rustmomenten of extra rust voorzien wordt. Of er dan toch gekeken wordt naar extra verluchting, ventilatoren, noem maar op. Maar het is zeker niet mogelijk in elke werkplek. Denk ook maar bijvoorbeeld, sta maar eens aan ovens. Dit zijn allemaal plekken waar dat het nu extra lastig wordt. En waarbij dat er goed moet gekeken worden van hoe kunnen we dit draaglijk houden voor de mensen. mensen. En dan zijn eigenlijk extra rustmomenten eigenlijk ook wel een werkbare oplossing.
0: Ja, want je zal maar een bakker zijn inderdaad, hè? Of in de buurt van een oven moeten werken, een verbrandingsoven bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Ja. Maar dat is eigenlijk werkgever afhankelijk. Dus het is de werkgever die beslist wat er al dan niet gebeurt. Mag je, als je nu bijvoorbeeld, hè, want je zegt als die norm overschreden wordt, dan is je werkgever in bepaalde gevallen, zoals in de bouwsector, verplicht om een aantal dingen te voorzien. Ja, als hij dat niet doet, mag je dan weigeren om te werken?
1: Ja, wet is wet. Hè. Een keer als bepaalde grenzen overschreden zijn en de werkgever neemt geen extra maatregelen, ja, dan kan je effectief gaan zeggen, kijk, hier wordt de wet niet gerespecteerd, net zoals bij andere wetgeving.
0: Maar je wil ook meestal je job niet kwijtraken natuurlijk, als je de enige bent die niet gaat werken. Ja, je komt in een beetje een verwrongen machtsrelatie op zo'n moment, denk ik, ook wel terecht.
1: Ja, maar daar als er niet uit geraakt, daarvoor zijn preventiediensten dan, om eigenlijk te gaan kijken, ja, er is hier discussie, we geraken er onder elkaar niet uit, kan je even komen meten en ons ook een advies gaan geven. Ja, als er echt discussie ontstaat, kan je ook de arbeidsinspectie ter hulp roepen. Maar dat is iets wat eigenlijk zelden tot nooit gebeurt. Iedereen heeft het warm en er is doorgaans heel veel begrip.
0: Wat met vuilnisophalers? Want ja, die lopen ook nog eens in de uitlaatgassen van de vrachtwagen waar ze op staan. Ja. Die ook extra warmte en vooral luchtverontreiniging met zich meebrengt. Wat kunnen zij doen bijvoorbeeld? Ook daar zijn denk ik wel regels voor als die normen waar we het in het begin over hadden overschreden worden.
1: Ja, klopt. Hè. Dus dat is ook relatief zwaar werken. Dus ook hier is opnieuw die drank voorzien, regelmatig rustmomenten voorzien. Maar ook de kledij, zorgen dat mensen een petje kunnen dragen, wat lichte aangepaste kledij zijn allemaal zaken die ervoor kunnen zorgen dat we beter beschermd zijn tegen die hitte. En zeker, ja, schaduw is eigenlijk wel een belangrijk beschermingsmiddel. Terwijl dat we soms denken, hup, alles uit. En we gaan met het blote bovenlichaam het dak op, is dat eigenlijk net niet aan te raden. Okay. Dus eigenlijk iets licht verfrissend hemdje aandoen is eigenlijk nog altijd beter dan een bloot bovenlichaam.
0: En wat met ook kantoorjobs, moet je daar speciale dingen voor zien? Want ja, daar is heel vaak airco ook wel, denk ik. En zo. Is het daar gewoon business as usual bij dit soort temperaturen?
1: Ja, daar ligt die WBGT-grens op 29 graden Celsius. Dat wordt eigenlijk in België eerder zelden overschreden. Dus, maar ook daar gaat men vaak wat flexibeler zijn, wat vroeger beginnen. Nu, veel kantoren zijn uitgerust met airco. En is soms ook wel een reden dat mensen niet van thuis uitwerken, maar net naar het kantoor komen, omdat daar wel airco is en thuis niet. Dus daar soms zie je de omgekeerde beweging.
0: Ja, want een paar jaar geleden heeft toen minister Chris Peeters ooit het thuiswerkalarm in het leven geroepen bij extreem weer in de zomer en in de winter. Is dat eigenlijk nog iets dat gebruikt wordt of is dat een beetje de dode letter intussen, dat thuiswerkalarm?
1: Ja, dit kan. Hè. Hier worden afspraken gemaakt, maar afhankelijk van wat is het meest comfortabel op kantoor of thuis. En als je thuis geen airco hebt en het is warmer dan op kantoor, dan zie je vaak dat mensen ook spontaan, ook al is het hun thuiswerkdag, dan kiezen om naar het kantoor te komen. Ja. Dus mensen zoeken eigenlijk wel van nature uit de beste oplossing en praten met elkaar hoe dat het werk kan geregeld worden. Ja. Schakel het tempo ook wat lager. Dat is ook wat we weten, dat je eigenlijk vanaf de temperatuur boven de 30 graden, dat we wat minder productief worden. We zijn ook wat minder alert. Dus we houden het ook wel wat veilig. En dus schakelen het tempo gewoon wat lager.
0: Een versnelling lager, dat hoor ik je graag zeggen, Lode Godier. Dat gaan we ook doen. Wat doet een professor arbeidsgeneeskunde in deze hitte vandaag?
1: Ik blijf binnen veel drinken en zoals gewoonlijk veel overleg en onderzoek voeren. Dus een dag zoals anders.
0: Een dag zoals anders, maar met meer drinken en dan vooral water. Lode Godier is, dankjewel.

Veel berichten in onze app, waaronder meer van Katjo uit Isichem. Ze zegt, mag ik via Win-Win veel moed toewensen aan politie, brandweer en veiligheidsmensen die de warmte moeten trotseren. Dat mag je zeker.

0: staat tegenwoordig in de Radio 2 Top 30 met Homewrecker. Maar lang daarvoor was er ook al Undressed van deze Somber. Wie op zoek is naar verkoeling en wie is dat niet deze week, die kan die misschien ook wel vinden in de winkelfolder. Bij Lidl vind ik een ijsblokkenmachine voor €65. Maakt 9 ijsblokken in 7 minuten, staat erbij geschreven. Ja, dat is wel heel snel. En ja, mijn diepvriezer maakt ook ijsblokken, maar wel niet in 7 minuten. Nog bij Lidl een slushy-maker. Wat is een slushy, hoor ik je denken? Wel, het is een ijskoud, half bevroren drankje. Dat bestaat uit fijn gemalen ijs dat dan vermengd wordt met siroop in allerlei fruitige smaken en vooral ook felle kleuren. Nu, het kost wel €150. Bij Aldi vind je een kleinere variant voor €19. Dat is wel een groot verschil. Op dit moment allemaal heel aanlokkelijke aankopen, maar onthoud ook dat de hittegolf liever niet eeuwig blijft duren. Enfin, dat hoop ik toch. De hittegolf, het gaat best wel moeilijk. Bij Aldi verkopen ze ook een oplaadbare mini-ventilator voor €6 deze week. Ook aan de huisdieren hebben ze gedacht, voor net geen €20 kan je vanaf zaterdag een verkoelend huisdierenbed vinden. Nu, ik moet zeggen, voor mij ziet dat er gewoon uit als een hondenmand. Wat is er dan precies verkoelend aan, Tine van Aldi?
1: Het zit hem eigenlijk in de stof van de mand. Dat is eigenlijk een verkoelende stof, om het technisch uit te leggen. Polyamide op een heel fijne manier geweven, dus met heel fijne garen. En die stof gaat ervoor zorgen dat dat een heel gladde stof is, dat eigenlijk de warmte van de vacht, van het huisdier, heel snel geabsorbeerd wordt en dan verdeeld wordt over de rest van het oppervlak. Dus je hebt geen elektriciteit nodig, geen water, geen koelelementen.
0: Allee, kom. Misschien zouden ze dat ook, al zouden ze dat in mijn formaat hebben, zo'n huisdierenbed, verkoelend huisdierenbed. Heerlijk. Ijsjes kan ook helpen natuurlijk, vooral met de botten van het ijsmerk Häagen-Dazs. Ze slingeren ze werkelijk naar je hoofd deze week. Zowel bij Albert Heijn, De Leize als Colruyt staan ze in promotie. Maar de korting is wel telkens anders. Bij Albert Heijn is het 2 plus 3 gratis. Bij De Leize 1 plus 1 gratis. En bij Colruyt krijg je 25% korting als je 2 verpakkingen koopt. Reken zelf maar even uit wat voor jouw specifieke situatie het voordeligst is. Als je alleen woont, ben je misschien beter met 1 plus 1 dan met 2 plus 3. Anders zit je met 5 potten ijs, maar no judgment als je die allemaal wil opeten. En geen paniek als je niet houdt van Häagen-Dazs, want de Hyper Carrefour geeft kortingen op andere ijsmerken. Kinder Bueno staat daar op 1 plus 1 gratis en Cornetto en Schepijs van IJsboerke. Daar krijg je 25% korting als je 2 pakken koopt. Ja, de zelfstandige ijsverkopers die hebben ook serieus last van deze hittegolf. Je zou denken het is warm, dus iedereen wil een ijsje, maar niemand is gek genoeg om zijn huis uit te komen in het midden van de dag, wanneer dat niet moet. Davy Broens heeft een ijssalon in Zonhoven of All Places en krijgt opvallend minder klanten over de vloer deze dagen.
2: Voor een ijsvaanter is het eigenlijk ook niet ideaal, die hele hitte temperaturen. We hebben liever een graad of 25. Dan zijn de mensen aan het fietsen en dan komen ze buiten. Tegenover nu blijven ze allemaal binnen zitten aan de airco. Hè. Hier begint het pas rond 8 uur echt dat de mensen terug durven buiten komen, denk ik, met de hitte.
0: Vorige week een mosselverkoper uit de Haringstraat in Oostende. Vandaag een ijsventer uit Zonhoven. Je zou bijna denken dat ze het erom doen. Tegen volgend seizoen zoeken we hier bij Win-Win een brouwer uit Bierbeek, een dakwerker uit Hoogstraten of een meubelmaker uit Boom. Maar goed, jouw brein is intussen misschien ook een slushy geworden van die hitte. En dan vraag ik me af, ga je eigenlijk anders winkelen door dat warme weer? Worden we allemaal wat dommere consumenten omdat onze breinen gewoonweg gesmolten zijn? Griet van Varenberg is docent sociale psychologie aan de Thomas More Hogeschool en zij kent het antwoord, Griet.
3: Wel, het is niet zo dat uit wetenschappelijk onderzoek duidelijk blijkt hitte maakt van ons domme consumenten die enkel nog irrationele aankopen doen, wel is het zo dat hitte ons beslissingsgedrag beïnvloedt. Wat wil zeggen dat we bij bepaalde taken die afweging vragen, dat de hitte daar gaat zorgen voor een verminderde cognitieve capaciteit en concentratie, waardoor we als gevolg minder doordachte keuzes zullen maken, minder zullen wieken en wegen, waardoor inderdaad de kans op irrationele aankopen waarschijnlijker kan worden.
0: Maar kijk, het is nu eenmaal superheet ook, hè. Laat je gaan, gun jezelf die impuls aankoop, irrationeel zijn mag. En dan weet je in ieder geval hoe dat komt. Je kan het gewoon op de hitte steken. En vergeet ook niet, als je nu denk ik wil nog veel uitgeven, de koopjes komen eraan in nog 1 week en dan zijn de koopjes in het land.
4: Radio 2. Win-win. Xavier Taverne.

Mijn Spaans is eerder beperkt. Ik heb het toch even opgezocht wat het wil zeggen. Súbeme la radio wil eigenlijk gewoon zeggen, zet de radio wat luider, zet het wat harder. En dat mag met deze van Jelle van Daal. Ik liep

0: Jelle van Daal en Kleuren in de Regen. Na 9:30 is Kamal er na het nieuws uit jouw buurt en ik heb een cadeau voor hem.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet je van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
3: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
4: Ja, zit er zeker, want het is echt...
3: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
4: Ah, en wat kost dat ongeveer?
3: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
4: Ah.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: 30 ideeën voor pastaschotels.
6: In Libelle Lekker naar...
7: De 5 beste beleggingen van het moment.
6: In Trends. Of naar
7: Belgische politiek achter de schermen.
6: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Elke dag telt voor 2.
10: Het is 9:30, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Kirsten Simons. In Lubeek krijgen familieleden van bewoners van een assistentiewoning voortaan 2 weken de tijd om het pand te ontruimen na een overlijden. In het verleden was dat maar 5

0: dagen. Veel te kort, vindt oppositieraadslid Hugo Simoens.
1: Eigenlijk is dat niet menselijk. Alles komt op u af. De begrafenis moet geregeld worden. De familie komt samen, koffietafel. Ik probeer nog tussendoor wat te rouwen. En dan zit de gemeente al met een deegklopper achter u van eenmaal de flat moet plegen binnen de 5 dagen. Dus daarom dat we eigenlijk gezegd hebben, kijk, laten we ons die termijn optrekken naar 2 weken. Dat geeft de mensen de tijd om die flat rustig leeg te maken en zich niet te moeten afjagen, zodat er ook tijd is voor rouw en menselijkheid.
0: Zowel oppositie als buurtbewoners gaan in beroep tegen de vergunning voor de bouw van 17 sociale woningen in Huizingen. De provincie keurde die vergunning goed, ondanks 400 ingediende bezwaarschriften. De nieuwe sociale woningen zouden gebouwd worden op het terrein van het voormalig eetcafé Het Groen Blaffe Turken. Maar volgens oppositie en buurtbewoners is het project te groot voor de buurt. De kerkhofmuur rond de Sint-Pieterskerk in Langdorp in Aarschot wordt gerestaureerd. De eeuwenoude muur langs de oever van de Demer staat op instorten. Dankzij steun van de Vlaamse overheid wordt het metselwerk nu hersteld en de funderingen versterkt. En omdat er toch gegraven moet worden voor die nieuwe funderingen, zullen archeologen meteen ook de ondergrond onderzoeken. Mogelijk komen ze zo meer te weten over Langdorp en de Sint-Pieterskerk. De keizer en keizerin van Japan bezoeken vandaag Leuven. Samen met onze koning Filip bezoeken ze eerst het technologiebedrijf IMEC. Daarna gaan ze ook langs de universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein. Japan hield na de Eerste Wereldoorlog mee met de heropbouw van de bibliotheek en schonk ook waardevolle boeken. Professor Japanologie Dimitri van Overbeke begeleidt het keizerlijk bezoek aan de bibliotheek.
2: De overgrootvader van de huidige keizer heeft de bibliotheek bezocht in 1921. De collectie en die bibliotheek die is ook wel bekend, ook bij het keizerhuis natuurlijk. En zij komen voor de eerste keer deze bibliotheek bezoeken. Dus ze hebben het zelf maar van horen zeggen. En het zal wel een unieke gelegenheid zijn om ook de visibiliteit, niet alleen van de universiteit en de bibliotheek, maar ook van die boekencollectie in Japan mogelijk te maken.
0: Het keizerkoppel trekt daarna naar de Koninklijke Serres en de Japanse Toren in Laken. En Boutersum lanceert de Baldermunt. Dat is een digitale geschenkbon bij de lokale winkels. Het gemeentebestuur wil zo de lokale handelaars steunen. De Baldermunt kan ook gebruikt worden op gemeentelijke evenementen en werkt via een app. Erg warm vandaag met veel zon en maximaal tot 35 graden. Vanavond kans op een lokaal onweer. Morgen nog warmer tot 37 graden en vrijdag zelfs 39 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Ja, en dan maar hopen dat als je in de file staat ergens dat de airco niet stuk is of dat je er überhaupt één hebt. Want
4: ja,
3: er zijn
4: zeker.
3: Ook auto's die er geen hebben. Dat lijkt me heel heftig.
4: Het lijkt me. Dat zou ik zou het niet overleven.
3: Ik zou het ook heel moeilijk vinden.
4: In elk geval op de E17 van Antwerpen naar Gent. Daar vertraag je nog een half uur van Lokeren tot aan het viaduct van Gent-Brugge. Daar stond een defecte vrachtwagen, maar die hebben ze net kunnen wegtakelen. Dus de rijstroken zijn weer open. Naar Antwerpen nog kleine vertragingen van zo'n 10 minuten vanaf Kruibeke, bijvoorbeeld op de E17 en ook vanaf Randst op de E313, ook 10 minuten op de ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout. En wie er nog last heeft van de hitte en de warmte, dat zijn verkeerslichten blijkbaar, want er zijn defecte verkeerslichten gemeld op het kruispunt van de Noorderlaan met de IJzerlaan in Antwerpen. Voorheen ook al het kruispunt met de Plantin-Moretuslei met de Singel, dus daar is de politie het verkeer aan het regelen.
3: Oké.
4: Ja, dan de N16 naar Willebroek, daar nog een kwartier erbij tellen aan de werken in Temse. Verder naar Brussel nog 10 minuten vanaf Vilvoorde op de E19. En vanuit Bergen op diezelfde, of die andere E19, dus 1 uur aanschuiven door een ongeval bij Nijvel. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
3: Dankjewel, Hajo.
5: Win-win. Xavier Taverne.

0: Ik zal je nog meer vertellen. Het is ook veel te warm om ook een liefdeslied te gaan schrijven. Waarom zou je dat in godsnaam doen? Blijf uit mijn buurt.
1: Weet je dat Pommelien Thijs er al mee bezig is?
0: Ah, dat zou wel iets.
1: De mens blijft maar schrijven.
0: Ze doet het ook heel goed. Het zal ongetwijfeld ook weer een hit worden die we dan van voor naar achter mee gaan zingen.
2: Win-win.
0: Je hoorde hem al even. Kamal Karmaag, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Vader van drie intussen.
3: Ja, zot hè.
0: Ja. Hoe is het?
3: Ik voel me ouder worden. Zou dat een ding zijn? Dan moet je eens onderzoeken met Win-win. Ik ben fysiek niet ouder geworden, maar ik denk dat je zo bij elk kind dat je hersenen zo steeds meer het allemaal een beetje loslaten. Het hoeft niet meer. Bij elk kind dat ik erbij heb gekregen, dacht ik, ah ja, ik hoef geen coole kleren meer aan te doen. Dat is oké. Ik hoef geen coole auto meer aan. Het is oké. En nu denk ik, ik mag kaal worden. Het is oké.
0: Maar je staat hier dan toch weer in een leuke outfit, vind ik.
3: Ja, maar omdat ik ben bijgekomen. Dus die salopetten, die zijn verlengd.
0: Maar het is een leuke salopet.
3: Dankjewel.
0: We hadden jou nog een cadeautje beloofd. En dat is er ook. We hebben voor jou een...
3: Leuk.
0: Dat heet een rompertje in mooi Nederlands. En er staat op, oeps, meer dan een win-wintje.
3: Hé, hey, maar mijn kind heeft dat van mij. Ze. Die laat geen winnen niet meer. Ze. Dat zijn nucleaire aanvallen.
0: Maar gaat het goed verder met...
3: Alles gaat goed. Die zijn al op reis vertrokken. Of die zijn al in Marokko.
0: Oké.
3: Dus ik dacht, hey, ik doe deze voor de Vlamingen. Hoe meer Marokkanen ik altijd terug kan sturen naar Marokko, hoe beter.
0: Ja, ze komen terug waarschijnlijk.
3: Dat is wel spijtig.
0: Ja.
3: Oh. Nee, spijtig. Je was hier allemaal. Nee.
0: Ik heb je in de val gelokt. Goed, we gaan het hebben over No Yap. Dat is een nieuw programma. Enfin, een nieuw programma loopt al een tijdje op Catnet. Een nieuwe aflevering vanavond om 17:30. Ook op VRT Max. Daarin beantwoordt een groep kinderen van andere kinderen vragen. En ze gaan op onderzoek uit. Vanavond mag je als kind geld verdienen en werken. Matthias, de bedenker van het programma, was hier enkele weken geleden al te gast om het te hebben over No Yap. En hij probeert in de aflevering van vanavond bij verschillende horecazaken en go-kartverhuurders aan de kust een job te pakken te krijgen. Dat lukt hem niet. Maar hij en het No Yap team slagen er wel in om op een andere manier centen te verdienen. Kijk en luister even mee.
4: Zou uw auto soms willen wassen?
5: Willen wassen?
4: Ja.
5: Amai, jullie mogen dat zeker doen.
4: Ja? Ja?
6: Ik heb echt geen enkel idee hoe je een auto wast.
7: Ik ook niet, maar je moet gewoon doen.
4: Wilt u uw auto wassen?
8: Ja, terwijl ik in de winkel zit wel.
4: Oh
8: hè?
4: Ja. Alright, let's go.
6: Mogen wij uw fiets misschien wassen?
9: Ik kan dat doen.
4: Dag mevrouw. Zouden wij soms jouw fiets mogen wassen?
6: Ja. Zeg, komt iemand mij helpen?
0: Ja, dat zien we dus in No Yap. De kinderen gingen fietsen en auto's wassen op de parking van een supermarkt. Kamal, je hebt drie jonge kinderen. Ze zijn heel erg jong, maar ik sluit toch niet uit dat je ze al aan het werken hebt gezet. Of nog niet?
3: Nee, we zijn dat sterk aan het overwegen. Ik ben nu een carrièrepad eigenlijk al aan het plannen vanaf hun 12. Dus ik heb ze nog wel even een marge gegeven. Ja, dat wel, ja.
0: Ja, maar ook opletten dat je niet in de rechtbank terechtkomt. Laat ons eens kijken naar wat de wet zegt. Wat zeggen de regels over werken voor kinderen?
3: Wel, allee, of een kind geld mag verdienen, XAV. Ik moet wel eerlijk zijn, met de huidige energiefactuur is dat geen vraag niet meer, maar ik denk meer en meer een noodzakelijke strategie. Maar nee, er is een heel duidelijk verbod op kinderarbeid in ons land. Het principe is eigenlijk algemeen. Het is ten strengste verboden voor kinderen om arbeid te doen of te laten verrichten, voor kinderen onder de 15 jaar. Werken en geld verdienen, dat mag wel vanaf 15 jaar, als je de eerste graad van het middelbaar hebt afgerond, of vanaf 16 jaar. Dan is ongeacht uw eerste graad. Maar er zijn wel uitzonderingen. Wanneer kan het wel? Wel, ze noemen dat werkzaamheden die binnen de opvoeding of vorming vallen, of waarvoor een individuele afwijking werd verkregen. Zo noemt dat dan dus bijvoorbeeld...
0: Expliciete toestemmingen.
3: Voilà. En bijvoorbeeld meedoen met musical, meedoen met theater, meedoen met een televisieprogramma. Okay. Vaak is het ook wel in de context van talent, balletvoorstelling. Dan kan het wel. Dus eigenlijk is dat wel grappig. Mijn kinderen mogen dus in theorie wel figureren op tv. En zo was ik dus al nadenken. Hè. Ik heb drie kinderen en een rechtstreekse lijn met de bazen van de VRT. Dus ik dacht, ik ga die laten werken, hier bij ons. Ja. Hè? Maar toen dacht ik, ja, mijn facturen betalen ze ook nooit. Dus toen heb ik het toch losgelaten. Dus die zitten nu bij VTM.
0: Want daar betalen ze wel de facturen.
3: Ja, maar wel veel te weinig. Nee. En belangrijk bij de uitzonderingen, het geld dat daarmee verdiend wordt, dat ziet de FOD Financiën als beroepsinkomen.
0: Dus het is belastbaar.
3: Ja, het is wel belastbaar. Dus ik dacht, ik dacht zo zeker onder 15 jaar, ja, laat die kindjes maar doen. Nee, maar het is wel beroepsinkomen. En ze zeggen zelfs dat het FOD zegt, ja, die inkomen van een minderjarig kind, die vallen onder voogdij van de ouders en die moeten dus via een aparte belastingsaangifte worden ingediend. Dus ik was daar wel van geschrokken. Allee, je moet je even voorstellen, je kind danst één keer een balletvoorstelling en plots heeft die 5-jarige al een belastingsaangifte.
0: Ja, bizar, hè?
3: Ja, is crazy. Ja, ja. Welkom in België. Het enige land waar je sneller een aanslagbiljet hebt dan je zwemdiploma. Dus, allee, maar sommige roerende en onroerende inkomsten hebben, bijvoorbeeld interest op een spaarrekening, als je dat hebt, zo heet van die pamperrekening, of zelfs een aandeel hebben of inkomsten uit bijvoorbeeld vastgoed, die vallen wel automatisch onder de aangifte van de ouders. Dus eigenlijk moeten de fiscus een beetje zien, gelijk je schoonmoeder. Zelfs als die niet uitgenodigd is, komt die
0: toch. We weten dus dat het alleen mag vanaf 15 jaar, als je de eerste graad van het middelbaar hebt afgerond, of vanaf 16 jaar, tenzij je een uitzondering hebt gekregen. Ja. Ik vat het nu heel kort samen. Dat zijn onze kinderen, of de kinderen in NoJab op Ketnet, zijn dat helemaal niet. Dus die gingen op zoek naar andere manieren om geld te verdienen. Auto's wassen, honden uitlaten van voorbijgangers. Maar dat zijn toch ook inkomsten. Hoe zit dat dan?
3: Heel goede vraag. Want ja, ze kregen daar ook wel geld om iets te doen. Is het aan arbeid, ja of nee? Mm-hmm. Maar eerst vond ik het sowieso al raar. Uw hond laten uitlaten door complete vreemde voorbijgangers.
0: Heel raar. Maar het is wel een ding.
3: Ja, ja, inderdaad. Ja, en wij zijn dat ook gaan vragen. Het heeft heel lang geduurd voordat we een antwoord hebben gekregen. Mm-hmm. En ze hebben daar eigenlijk gezegd, ja, daar is nu niet echt wetgeving rond. Wanneer is iets kinderarbeid en wanneer niet? Wanneer kan je het plaatsen onder vorming? Want ik stond al klaar. Hè. Ik wou alle drie mijn kinderen gewoon allemaal laten car washen. Heel de zomervakantie lang. Hè. Ik dacht zo, de baby car wash, dat lijkt mij wel plezant. Dat gebruiken we de jongens als spons. Hey, dus, maar naar het schijnt is daar geen wetgeving rond. Maar wordt zoiets wel concreet en geval per geval en binnen de context bekeken. Dus als je kinderen concrete structureel zou inzetten, ja, dan zouden ze daar zeker wel een stokje voor steken.
0: Dus als het structureel wordt, dan, ja, dan moet de FOD-financiën tussenkomen. Maar als het eenmalig is, of de arbeidsinspectie, maar als het eenmalig...
3: FOD-financiën komt sowieso!
0: Ja, die komt sowieso, de schoonmoeder, ja, die is sowieso. Dus die moet je aangeven. Als je daar heel vaak inkomen uithaalt, moet je dat eigenlijk aangeven.
3: Ja, dat klopt, inderdaad. Ja. En op een gegeven moment is het ook wel effectief hoe dat je geld gaat verdienen. Hè? Want ik was daarover aan het nadenken. Als ik, vanaf 15 jaar mogen ze dus geld verdienen, mogen ze allerlei lichte werk doen. Hè? Dus de 15-jarige Xavier, die hebben ook nog eens een heel specifieke context. Dus je mag werken vanaf 15 jaar eerste graad secundair. Mm. Maar als je 15 jaar bent, dan zijn er ook nog eens specifieke regels. Je mag niet zomaar alle soorten jobs doen. Dus effectief, ik moet even zien hoe dat ze het zeggen. Daar is een KB over. Niet industriële arbeid van lichte aard. Klinkt vaag, klinkt ook niet als lichte zeden. Maar hulp aan onthaal bijvoorbeeld, of de vestiaire, de winkelrekken vullen in een supermarkt, dat mogen 15-jarigen wel. Ook belangrijk, op schooldagen mogen 15-jarigen maximaal 2 uur werken. En daarbuiten max 8 uur. En ze mogen dus ook niet werken tussen 20 uur en 6 uur.
0: Amai.
3: Dus weinig werk, geen zwaar werk en sterk gereglementeerde uren. Op je 15e ben je ambtenaar.
0: En wat met alles wat na 15 komt, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja.

0: Gers Pardoel en ik neem je mee. Ja, daarnet hadden we het over kinderen en geld verdienen. Vanaf een bepaalde leeftijd mag je echt poen beginnen pakken. Als kind mag je eigenlijk niks, tenzij je een uitzondering hebt gekregen. Vanaf 15 mag het, als je je eerste graad secundair onderwijs achter de rug hebt. Maar onder strenge voorwaarden, nooit langer dan 2 uur per dag op een schooldag. En daarbuiten ook maximaal 8 uur. En het werk dat je mag doen, dat is ook zeer gelimiteerd. Dus daar moet je allemaal over nadenken. Maar dan... Dan komt het, hè.
1: Ja, dan komen we bij de studenten. Zo het klassieke, de klassieke vanaf 16-jarige.
0: De studenten.
1: De studentenjob. Dus die staan los van die 15-jaar-regels. En eigenlijk is dat echt wel voordelig. De meeste mensen kennen dat wel, maar die regels zijn de laatste jaren sterk veranderd geweest. En nu is het zo dat een student een urenpakket krijgt van 650 uren.
0: Per jaar.
1: En voor die uren betaal je veel minder sociale bijdrage. 2,71%. In plaats van de 13,07 die wij allemaal zouden... Ja, dat is gigantisch veel. Op je bruto loon, hè, dat is nog voordat alle rest er wordt afgetrokken. Ja. Dus echt van het bruto wordt dat eraf gehaald. En even voelen wat dat betekent. Hè, dus de staat houdt normaal op het loon van een volwassene 13% in. Hè, voor die zelfs maar aan de belastingen begint. Dus dat is super interessant. Eigenlijk ook raar, vind ik. Hè. Als je niet... Hè, er is nu iemand, toch garme 55 jaar, die werkt al heel zijn leven. En de staat komt 13,07, alles afpakken. Die meneer heeft een afbetaling en een burn-out. Dat is geen belastingstelsel, dat is leeftijd. Maar de echte adder, dat zit niet in de bedragen, dat zit eigenlijk in de plafonds die je niet ziet aankomen. Want ga je over die 650 uur, dan mag je nog max 80 uur bijwerken met een gewoon contract. Maar doe je nog meer, die maand, dan verliest je je groeipakket voor dat maand. Ja, en dan wordt wel heel erg veel geld natuurlijk. En dan zijn we dat gewoon kwijt. Twee, er is ook een maximumbedrag. Ze hebben mij doorgegeven €22.385. Nu, ik vind dat wel heel veel, maar het is wel nog na aftrek van sociale bijdrage en zo verder en zo verder. Dus dat moet er allemaal nog af. Hè. Dus ga je daarover, dan ben je niet langer fiscaal te lasten van je ouders. En dan krijgen kinderen, niet jij, maar je ouders, hè, dus niet de kindjes, een veel dikkere belastingsbrief.
0: Ja, dus daar moet je echt goed over nadenken. Hè. Als je dat wil doen, kijk naar het aantal uren dat je mag werken. Kijk ook naar het bedrag dat je mag werken.
1: Ja, inderdaad.
0: Want vanaf een bepaald moment gaat die som omhoog. En als je kinderen dan inderdaad, of van je ouders liever het groeipakket verliezen, ja, dan moet je thuis toch wel even een gesprek over hebben natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, babbel daarover. Want als je boven je 650 uur werkt, hè, dan betaal je zo, dan ga je sowieso meer afleggen. Als je meer werkt, ja, dan zit je misschien of naar alle waarschijnlijkheid boven je belastingsvrije som. Ja, en dan moet je meer belastingen betalen, want je verliest dat. Je kinderen, of je verliest je groeipakket. En die kinderen betalen daar sowieso al meer belastingen op. Dus ja, het is bijna voordeliger om dan ook te stoppen vanaf die 650 uur. Dus dat moet goed uitgerekend worden. En bijkomend is het ook, nou ja, dat geld, dat gaat dat, het groeipakket is voor de ouders. Ja. En eigenlijk door een geldtransfer van de ouders naar de kinderen.
0: Dat is eigenlijk wel waar, ja.
1: Ja, dat is eigenlijk het gesprek dat je moet voeren. Ik ga zeggen hoe ik het ga oplossen.
0: Ja, want jij hebt er 3, dat kan heel lucratief worden over een jaar of 10.
1: Ah wel, dus ik was aan het denken, als die 16 jaar zijn en het gemiddelde studentenbrutoloon is €14 per uur. Ja. Maal 650 uur is €9.100.
0: Top.
1: Maar 2,71% eraf en ik hou afgerond €8.500 per jaar per kind over. Maal 3 is dus €25.500 dat mijn kinderen samen bijeenharken. Manneke, dat is mijn hypotheek, hè. Dus laat uw kinderen, als je 3 kinderen hebt, laat die gewoon al hun uren doen. Laat die dat thuis afstaan. En uw huis wordt betaald door de kinderen. Kinderen kosten huis, niks ervan. Ze brengen een huis op.
0: Ze mogen daar niks van houden van jou. Niks. Ze mogen niks houden. Het moet allemaal naar de groepspot van de familie Karmach.
1: Ja, en dan mogen ze al blij zijn. Allee, ik denk dat we er te weinig bij stilstaan. Hoeveel dat kinderen kosten. Hè. Eigenlijk, als je blij bent met de geboorte van een kind, dat is eigenlijk geen blije gebeurtenis. Hè. Allee, economisch gezien...
0: Economisch is het een grote verlies.
1: Kost dat geld? Weet je wie blij moet zijn met de geboorte van iets? Een boer met een kalf. Want dat brengt geld op. Dus lieve ouders die nu luisteren naar de radio, als jij zegt tegen je kind, kalf, dat was een compliment.
0: Doorgedreven liefkozingen.
1: Ik zal nog wel zeggen dat ze op studentatwork.be kijken om de uren in de gaten te houden. Nee, mocht je kinderen willen uitbuiten, dat kan via studentatwork.be. Nee.
0: Luister, kinderen,
1: houd het in de gaten. Nee. Houd het allemaal in de gaten.
0: Studentatwork.be. Kamal, het was weer heel fijn om je dit jaar bij ons te hebben. Bij Win-Win op de radio. En we zien jou in het najaar ook bij Win-Win op TV. Want dat komt eraan, een nieuw seizoen, het vierde seizoen van Win-Win op TV. En je gaat nog 1001 andere programma's maken. En je bent al bezig bezig met je eindejaarsconferentie.
1: Ja, ik ben er al mee bezig. Ja. Ja,
0: en heb je al een titel?
1: Nee, dat is elk jaar mag ik even. Ja, dat is, ik vraag
0: ah,
1: me
0: ja, maar, okay.
1: Ja, ja, ja, ja. En de tickets zijn nu al bijna uitverkocht. Ik denk, dat is echt waar. Alleen in Antwerpen nog een paar, zo in de Stadsschouwburgen, in Gent en in Hasselt.
0: Nee.
1: Klaar. Klaar. Ja, dus ik ben wel heel blij. Maar nu ga heel veel aandacht naar mijn kinderen. Hè. Die zijn, allee, zeker mijn derde. Dat is echt duur. Nu waren we nu over bezig. Want zij is 3 jaar en die kostte mij al 800 euro. Ik had dat eens uitgerekend aan pampen en dingen. 800 euro voordat je thuis bent. Dus dat is 800 euro voor 3 kilo. Hè. Mijn dochter is duurder dan Wagyu beef.
0: Maar ze is ook hopelijk een stuk liever.
1: Dankjewel.

0: Barbara Dixon, back to you. En zometeen zijn Anne en Daan er op je radio. Enfin, Anne is er al. Waar is Daan? Ja, te laat, hè, zoals altijd.
1: Elke dag telt voort mee.
2: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max.
1: Radio 2.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Jo, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Maak elk.
7: Wat eten we? Ik heb honger.
6: Momenten, Max.
8: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe, een beetje ambetant.
7: Oh.
8: En grote honger natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
6: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
8: de max.
9: Helema.
2: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
10: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
11: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
10: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
12: Op 1 en 3 juli is er weer de Ommegang. Het historische spektakel van het jaar op de Brusselse Grote Markt. Met als heraut Bart van Loo en striptekenaar Frédéric Janin. Eregast dan dit jaar is Japan. Bestel nu je tickets via ommegang.be. Met de steun van Radio 2, KBC Brussels, de Nationale Loterij, Hotel Amigo en het Ommegang Bier.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Heb je slecht geslapen door de warmte? Kijk dan eens rondom jou. Ongetwijfeld zijn daar ook een aantal mensen toegetreden tot de Wallenclub. Om maar te zeggen, je bent niet alleen.
1: Elke dag telt voor twee.
13: Het is 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De stad Gent is schuldig bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 stierven toen ze onder een omgevallen boom en afgewaaide takken belanden. Twee andere mensen raakten daarbij gewond. En de twee bomen waren al jaren in slechte staat, maar niemand had dat opgemerkt. Volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad Gent.
14: Door haar gebrekkig parkbomenbeleid verkeerde de stad Gent in totale onwetendheid omtrent de staat van tientallen, misschien zelfs honderden parkbomen op haar grondgebied. Deze onwetendheid klemt in het bijzonder voor de parkbomen gesitueerd aan een wandelpad of op een speelterrein, waar er, naar het oordeel van de rechtbank, een verhoogde zorgvuldigheidsplicht geldt.
13: De stad Gent wordt nu schuldig verklaard en moet een schadevergoeding van €270.000 betalen aan de slachtoffers. Vanaf vandaag krijg je in de app van Bpost of via mail te zien wie jouw pakje bezorgt. Bpost deelt voortaan de voornaam van je postbode. Na een geslaagd proefproject in Oostende komt het er nu in het hele land, zegt woordvoerder Mathieu Goedevroy.
15: Uit het pilootproject in Oostende, waarbij de postbodes al een tijdje met de voornaam langskwamen, zal ik maar zeggen, is gebleken dat meer dan de helft van de mensen dat een meerwaarde vond, dat ze het makkelijker vonden om een gesprek aan te gaan met de postbode en dat ze die naam ook van de eerste keer onthielden. En bovendien lag daar ook de vertrouwensscore van de postbode hoger.
13: De Verenigde Naties zullen beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Persische Golf. Ze zaten er al vast sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari, omdat de zeestraat van Hormuz geblokkeerd was. In totaal zitten er nog zo'n 900 schepen vast achter die straat van Hormuz, waaronder ook verschillende Belgische schepen. Door mijnen die nog in het water liggen, moeten schepen via de kusten van Iran of Oman varen, wat het aantal schepen, dat kan doorvaren toch wel beperkt, zegt Loïc van Staaij van de Belgische Koninklijke Redersvereniging.
5: Dit weekend is er alleszins een mijn gespot, dus ik denk dat het risico wel redelijk reëel is. En dat zorgt ervoor dat op dit moment de scheepvaart nu langs territoriale water moet gaan. Er is een route langs Oman en er is een route langs Iran. Dus dat zorgt ervoor dat er minder doorvaart is.
13: Nu is er dus een akkoord tussen de VN, Iran, Oman en de VS om dat allemaal soepeler te laten verlopen. Iran wil wel nog dat er tol kan gevraagd worden om door te kunnen varen. Iets wat volgens de VS helemaal niet kan, omdat de straat van Hormuz een internationale waterweg is. Vandaag en morgen veel zon, temperaturen tussen 30 en 37 graden. Plaatselijk is er kans op onweer. Vrijdag nog heter tot 39 graden. In de namiddag opnieuw kans op onweer. En in de loop van de weekend blijft dat zo, maar dan dalen de temperaturen wel een beetje. Meer in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen, 115 kilometer file op de E17 van Antwerpen naar Gent. 20 minuten vertragen van Lokeren tot Destelbergen. Daar is de weg weer vrij. Langzaam naar Brussel op de E19 vanuit Bergen. Anderhalf uur. Anderhalf uur. Van Senef tot Nijvel komt daar door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Op de kleine ring richting Zuid een kwartier van Koekelberg tot Kunstwet. In Brussel is het Paleizenplein gesloten door een staatsbezoek. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. In Antwerpen zijn de verkeerslichten defect op het kruispunt van de Noorderlaan met de IJzerlaan. Wees daar dus voorzichtig. Op de N16 naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werken in Temse en op andere plaatsen kleinere vertragingen.
9: Heb jij ook slecht geslapen afgelopen nacht?
13: Nee, waarom?
9: Ah, je klinkt zo streng, vind ik.
13: Ja, maar dat is omdat het woensdag is.
9: Ah, het is strenge woensdag, oké.
16: Radio 2. Radio 2, Anne en Daan.
17: Anne Rijmen en Daan Mazet.
0: Goedemorgen, lieve vrienden. Team Linnenhemdje is present in de studio. Gewapend met water, interessante gasten, maar vooral verkoelende platen. Zeer welkom op strenge woensdag. En als je nog wat hitte motivatie zoekt, we doen dit samen, hè, jongens. Samen door die hittegolf. I'll be there for you, streng of niet. Dit zijn de Rembrandts. Goedemorgen.

0: The Rembrandts and I'll Be There For You. Waar gaat de wereld toch naartoe op deze woensdagvoormiddag? We smelten weg waar we staan. En dan maken ze ook nog eens bekend dat Ben Krabbe stopt met blokken te presenteren.
1: Ja.
0: Jongens toch.
1: Ja.
0: Dat is zo'n moment dat je altijd gaat weten waar was ik toen ik dat vernam. Is toch zo. Ben Krabbe en blokken, dat is zoals Anne en Daan.
1: Ja,
0: maar dan 30 jaar langer.
1: Ja.
0: Ben je ooit naar een opname van blokken geweest, Anne?
1: Nee.
0: Heb je ooit mogen meespelen met blokken? Want soms is dat ook met bekende Vlamingen.
1: Nee.
0: Ook niet?
1: Nee. Ik heb Switch gedaan.
0: Nou ja, Switch,
1: ik, hetzelfde,
0: ja.
1: Man. Ja.
0: Ik ben ooit als kind naar een opname van blokken geweest, samen met mijn ouders. En ik herinner mij vooral, één, dat die televisieset veel kleiner is dan dat je denkt.
1: Ah ja.
0: Dus dat staat allemaal veel dichter op elkaar dan dat je denkt. En dat ze zeer streng zijn tijdens het finale spel. Je weet dan dat de winnaar van de quiz
1: moet
0: dan bij Ben gaan staan. En het publiek mag dan niets zeggen. Moet muisstil zijn. Je mag ook niet fluisteren onderling. Hè, want dan, wat doe je heel snel als een quiz op tv is? Dan ga je zo mee beginnen.
1: Speel je mee, ja.
0: Wacht, het tweede woord is een tweede letter is een S. En, ja. Zo, dat begin je te doen. Dat mocht je in het publiek niet doen. Want ze hadden schrik dat de kandidaat dat dan zou opvangen.
1: Ah, ja,
0: en dan is,
1: ja,
0: het dan is het niet geraden. Ja. En dan werd je ook uit de studio gezet. Moest er een nieuw finale spel gespeeld worden. Want dan was dat zeg maar gesaboteerd. En ik weet nog dat er twee mensen echt naar het publiek aan het kijken waren, wie is hier aan het fluisteren?
1: Massig. En Ben zegt toch ook zo, we vragen het aan de jury. Zit daar echt een jury aan zo'n tafel dan?
0: Dat is een man, hè. Die zit daar inderdaad. Ik herinner mij dat in een donker plekje dat hij zo zit met zo'n bureaulampje.
1: Oeh.
0: Ja, zo herinner ik het mij. Hè. Maar
1: ook een strenge woensdag daar.
0: Ik denk dat daar altijd strenge woensdag is.
1: Allee, zeg.
0: Ja, dat herinner ik. Maar kijk, end of an era.
1: Ja, en Ben Krabbe stopt, maar Sven De Leijer gaat het overnemen.
0: Goed, hè.
1: Heel goed.
0: Geknipt voor de job.
1: Ja, want wij zijn fan van Sven.
0: En die kan al een beetje met de blokken spelen. Want ja, met zonen in huizen...
1: Dat is waar.
0: Dan worden er heel wat blokken gebouwd, hoor.
1: Ja. Radio.

0: Gunter Neefs en stilte voor de storm. Wat is er gebeurd? Ik heb iets gemist.
1: Oh.
0: Caroline de Becker hier ook in de studio. Wat heb je gedaan, Anne?
1: Ja, ik had mijn handen ingesmeerd met zonnecrème omdat ik met de fiets was. En ik wil nu mijn hoofdtelefoon opzetten en dat schuift uit mijn handen recht op mijn neus.
0: Ja, dat...
1: Ik denk dat ik naar huis moet.
2: Zeg.
0: Ça va?
1: Wat verdekken.
0: Moeten we naar de medische dienst?
3: Nee. Hebben we dat niet allemaal al eens meegemaakt? Zodat dat u...
1: Ja, ik elke week, Caroline.
0: Ja, voor de mensen thuis, zo'n hoofdtelefoon, die spant zo wat tegen.
3: Ja.
0: En als je dat dan...
3: Ja, opentrekt.
0: Opentrekt en dat vloept uit je hand, dan kletst dat tegen jouw gezicht weer. Het is niet de eerste keer dat bij jou gebeurt.
2: Ja, nee, nee.
3: Ik denk dat we een mooi online filmpje gaan te zien krijgen straks.
0: Ah, hopelijk was het in beeld. Maar goed, lieve vrienden, het einde van het schooljaar komt eraan. De examens zijn denk ik zo goed als overal voorbij. Dat wil ook zeggen dat het einde van het radioseizoen eraan komt. En dan klinkt Radio 2 vanaf volgende week een beetje anders. Binnenkort maken we ook weer radio vanuit Blankenbergen. En Camping Caroline is terug met Caroline de Becker. Goedemorgen, Caroline.
3: Hallo.
0: Vanaf 11 juli, weer elke zaterdag voormiddag op de radio. Voor wie niet mee is, wat is Camping Caroline?
3: Het concept is 3 uur lang met 1 bekende Vlaming door zijn of haar zomers gaan. Dus als kind, als puber, met al die vakantielieve herexamens enzovoort. Als volwassene ook de vakanties die hij gedaan heeft, de reizen die hij ons aanraadt. En dan het derde uur is die DJ op mijn campingdisco. Dat is alle zomerplaten komen van mijn gast dan.
1: Ah, tof. Zeg, wie komt er deze zomer allemaal langs? Want ja, zijn... Je doet het nu toch al voor de 4e keer, denk ik?
3: 5e keer, denk ik.
1: 5e keer al?
3: Ja, dacht het.
1: Zijn er nog bv's over?
3: Ja, absoluut. Ja, en ze komen allemaal graag. Dat is leuk, omdat iedereen heel graag over zijn zomers als kind en zo praat. En de vakantie. En het is zo'n heel fijn programma, vind ik nu zelf eerlijk gezegd. Het is ook leuk om te presenteren. Maar het is Kelly Pfaff die langskomt. Altijd en daar ben ik heel benieuwd naar, want die is natuurlijk vroeger met haar papa heel veel WK's gaan afschuimen. Of heel veel... die heeft in Duitsland, in München gewoond.
0: Ja, ja.
3: Luc Appermond, Barbara Sarafian, Karel Meesters ben ik ook benieuwd naar, want hoe ga je op reis, of hoe reis je rond? Die heeft heel veel gereisd als je niks kan zien.
0: Ja.
3: Hoe herinner je die reizen dan? Elisabeth Lucie Baten komt langs, Tom Bonen.
1: Ook tof.
3: Maar heeft hij heel zijn jeugd op zijn fiets gezeten, dan wordt dat heel eentonig, maar ik denk het niet. En Bokkie de Rapper.
0: Dat gaan goede verhalen zijn. Dat weet ik nu al.
1: Naar wie kijk je het meest uit? Of ben je daar nog zenuwachtig voor dan?
3: Nee, zenuwachtig ben ik niet. Maar ik denk, ja, natuurlijk, Karel Meesters ga ik heel boeiend vinden, denk ik. Luc Appermond kijk ik ook naar uit, omdat je vaak met gasten die iets ouder zijn, die hebben de zomers van vroeger heel anders beleefd. Zo de jaren 50, 60, 70. Die rust en die eindeloze zomers en de mama die altijd thuis was en bij elkaar binnenspringen en verdwijnen in de velden en 's avonds met spinnenbeten terug thuiskomen. Die verhalen zijn zo waardevol. Dat is zo fijn.
0: En ook... Als Luc begint te praten, dan hang je aan die mens zijn lippen.
3: Ja, dat is zo. Dat is waar.
0: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja, ik vraag altijd of dat Luc mij zou kunnen adopteren, maar daar gaat hij nooit op in.
3: Hij luistert altijd naar Radio 2, dus bij deze is de vraag gesteld.
1: Luc, ik sta nog altijd open voor adoptie.
3: Ja, het is wel een heel netjes huis, moet je heel proper
1: daarom
3: houden. Hè?
1: Ik denk ook niet dat je daar zelf moet opruimen. Dus alweer een reden om te geadopteerd te worden door de kapper.
0: Goed, Caroline, je hebt het al een aantal jaar gedaan. De jury moet nog even opzoeken of het 4e of het 5e seizoen is.
3: Ja.
0: Maar je hebt al heel wat seizoenen achter de rug. En daar zijn je al wat dingen uit opgevallen. Wat die bv's dan allemaal vertellen over hun zomers. Daar gaan we het straks over hebben.
4: 4 dagen. 4 tips. 4 reisbestemmingen.
5: 4. De vakantie. En ga op reis met Goeiemorgen Morgen. We verstoppen elke dag
4: 4 tips
5: in de show die je naar een vakantiebestemming leiden. Als jij die kan raden, maak je kans op een mooi budget voor een vliegreis vanop Brussels Airport.
4: En vrijdag vieren we 4 keer.
5: Dan spelen de 4 winnaars de ultieme finale tijdens onze live-uitzending op de luchthaven. Word jij de grote winnaar, dan verviervoudigen wij jouw vliegbudget. En kan jij het hele gezin meenemen.
6: Deze week op Radio
4: 2.
7: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel... Wattje van Aert, Wattje van Aert.
6: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Yo, wat bedoel je?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
2: Lachen, jongen. En deurtje dicht. Michael Jackson en Thriller. Camping Carolien komt terug op jouw radio elke zaterdagochtend vanaf 11 juli op Radio 2 met Carolien de Becker, hier aanwezig in de studio. Dag Carolien.
3: Goedemorgen.
2: Hi. Carolien, jij komt ons al wat opwarmen voor het nieuwe seizoen hier op ons perceeltje van de camping.
3: Ja.
2: Welkom in de sleurhut van Annendaan.
3: De sleurhut.
4: Carolien, je vertelde net al in dat je in je programma altijd graaft naar het vakantieverleden van bekende Vlamingen.
3: Ja, of zomerverleden, gewoon thuis,
4: ja,
3: zomers.
4: Het zomerverleden, ja. Je doet dat ook altijd met een snelle vragenronde.
3: Ja, ja, om eens te kijken, wat zijn die persoonlijkheden van die BV's? Want vaak heb ik zoiets van, goh, met u zou ik toch niet op vakantie kunnen gaan.
2: Wie? Maar, namen noemen?
3: Nee, ik ga geen namen noemen. Maar pas op, wacht. Ik ga even... Wie ik superleuk vond, was Pascal Nasus. Echt. En zo'n boeiende verteller. Maar ik zou niet met Pascal op vakantie willen gaan. Want die wil ten ene dag dit doen, de andere dag dat. Dan wil hij een kookcursus doen, dan gaat hij naar daar. Sorry, ik ben al moe als ik er naar luister.
2: Ja, voor jou is dat geen vakantie.
3: Nee, dan zou ik zo liever met Bart Peters naar zijn vakantiehuisje in Spanje gaan en daar zo gewoon, ja, de dagen op elkaar laten lijken. Zo de dagen die overvloeien, zijn kinderen die langskomen. Straks zijn kleinkinderen. En dan, ja, zo'n dingen. Zo tot middagdutjes doen.
4: Ik zou kunnen meegaan, denk ik, met Bart Peters. Ja.
3: Dus ja, die persoonlijkheden is wel grappig, want je sleurt die ook gewoon mee op vakantie. Hè? Ben jij zo heel uptight en netjes en alles moet in orde zijn, ja, dan ga je dat ook op vakantie zijn. Hè?
2: Ja.
3: Dus dat vond ik wel, dat is wel grappig om te zien. Dus die snelle vragenronde, die haalt heel veel naar boven. Dus ik dacht, misschien moet ik jullie eens testen met zo'n snelle vragenronde. Eens kijken, want jullie zijn al eens naar Calpe geweest, hè? Hoe was dat?
2: Ja, dat was een werkvakantie.
3: Maar jullie konden nog praten tegen elkaar daarna of zo?
4: Ja. Ja. Ja.
2: Maar ik denk wel dat wij verschillen wat vakantie betreft.
3: Ja?
4: Ja, als jij het regelt, volg ik gewoon, hoor. Dat weet je toch.
3: Ah, wacht. Jij bent toch de neurotische... Zullen we eens testen?
4: De neurotische? Wat is dat nu?
3: Zullen we eens testen?
2: Maar jij bent ook zo geen strandligger, hè?
4: Oh, nee.
2: Ja, en ik ook eigenlijk niet. Dus ja, zwart. Test maar, ja?
4: Ja, doe maar.
3: Oké. Okay. Zullen we eens gaan? De snelle vragenronde.
4: Oké.
3: Okay. Antwoord snel en efficiënt. Valiezen netjes in compartimenten gepakt of ik gooi er alles last minute wel even in?
2: Dat eerste.
4: Ah, de eerste.
3: Ja. Drie uur op voorhand op de luchthaven of een uur op voorhand toestuurd?
2: Ah, daar gaan wij verschillen.
4: Drie uur op voorhand.
2: Wat? Jij? Allee, jij bent toch van last minute aankomen?
4: Ja, maar niet op de luchthaven met kinderen. Ik heb zo moeten rennen voor mijn leven om een tussenvlucht te nemen. Dat wil ik nooit meer meemaken.
2: Oké, ja, ik ben ook altijd veel te vroeg. Nog liever vier uur op voorhand zelfs.
4: Ja, dat is waar.
3: Oké. Okay. ID-kaarten en vliegtickets netjes in een plastic mapje bij één persoon. Of waar is iedereen zijn identiteitskaart?
4: Ah, de laatste.
2: Ja, ik ben dan toch eerder dat eerste. Ja.
4: Ik werd ooit een rugzak vergeten op zo de handbagageband, weet je wel? En je neemt dan die roltrap in Zaventem naar beneden. Je gaat even door de parfumerie en je denkt... Oh, ik mis hier iets. Lag die rugzak daar nog en er is geen enkele lift die terug naar daar gaat. Dus je moet op de roltrap in tegenovergestelde richting naar boven spurten in de hoop dat je rugzak daar nog staat.
2: Ah ja, ik ben dan diegene die 600 keer checkt, zit mijn identiteitskaart nog altijd in mijn broekzak. En zo drie minuten later nog eens. En dan nog eens. Ja. Ja.
3: De reis helemaal uitgestippeld met restaurants en al. Of we hebben grof een idee en we zien wel waar we belanden.
2: Dat eerste. Sowieso.
4: Nee, ik zie wel wat het... Ja.
3: Een degelijk restaurant uitkiezen of de lokale barak met TL-lampen en gelakte rat als lokale delicatessen?
4: Ja, ik vind dat de lokale barakjes met de plastieke stoeletjes eigenlijk meestal het beste van eten zijn.
2: Ik vind dat een moeilijke. Ik heb dat al eens gedaan en dat kan heel goed meevallen, maar ik heb dat ook al eens gehad dat keihard tegenviel. En dan ben ik toch meer geneigd om naar de degelijke zaak te
4: gaan. Ja, maar ik heb dus een man die alles googelt en alle reviews leest.
2: Ja, dat ben ik dus, hè.
4: Hij al wandelen...
3: Oh, oh, wacht eens even, jongens. Easy.
2: Ja, maar ik lees ook alle reviews en daar baseer ik mij dan toch.
4: Ah ja, mijn liefdes ook.
2: Ja.
4: Allee. Ik volg gewoon daar.

0: Laatst, en om het af te leren, ik heb al een idee van jullie. Met je ouders op reis, hè, zo 3 generaties samen of... Nee, toch liever niet.
1: Ja, ik vond dat wel tof. We hebben dat ooit een keer gedaan met mama en papa en de zussen en de kleinkinderen allemaal samen gaan skiën. Ik vond dat echt dolle pret.
2: Ja, we hebben dat al jaren niet meer gedaan, maar dat was wel heel tof. En het staat wel op de planning om nog eens te doen met mijn ouders en dan met hun kleinkinderen allemaal samen een huisje in Frankrijk.
0: Ja, die ouders luisteren natuurlijk mee, dus wat kan je zeggen? Hè?
2: Ja, die ook nee, maar nee, dat is oprecht, dat weten ze.
0: Oké. Okay.
1: Ja,
0: ik denk, jullie gaan elkaar goed aanvullen. Hè? Die ID's die gaan allemaal netjes bij Daan terecht kunnen. En dus we gaan rampen kunnen voorkomen, maar ik denk dat er veel ruzie gaat zijn op vakantie, jongens.
1: Echt?
0: Jij met voorspelbaarheid. Jij wil het loslaten.
2: Ja, maar Anne volgt
1: al. Ik volg gewoon.
0: Dat is waar.
1: Ik vraag ook gewoon altijd waar gaan we eten.
0: We boeken een nieuwe kalpe. Het is goed.
2: Ja, die is zelfs al geboekt. En je kan daar nog voor inschrijven als je wil, want er is nog plaats via het Radio 2-kanaal op 14 Max.
1: Ja, zeker doen. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Ook op de buitenring tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. In Brussel is het Paleizenplein afgesloten voor een staatsbezoek. Naar Brussel is er op die E19 vanuit Bergen 1,5 uur file van Senef tot Nijvel. Maar de weg is er wel vrijgemaakt. Op de E17 naar Gent is in Destelbergen de weg vrijgemaakt. 10 minuten erbij, dus Beervelde en Gent-Brugge. Verder naar Kortrijk is het uitkijken voor een ongeval aan de afrit in Deerlijk. Daar is de rechterrijstrook dicht. Dan op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. In Antwerpen zijn de verkeerslichten defect op het kruispunt van de Noorderlaan met de IJzerlaan. Op de N16 naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werken in Temse en op andere plaatsen als die er nog zijn, zijn er kleinere vertragingen.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: We hadden het over reizen met volwassen kinderen en of mijn ouders aan het luisteren zijn. Ik heb al een hartje gekregen op WhatsApp van mijn mama, dus ze luistert.
0: Oh.
2: Love you!

0: Elton John, Camping Caroline is deze zomer terug op Radio 2 over de vakanties en de zomers van bekende Vlamingen. We hadden het net over reizen met volwassen kinderen. Daan, jij zou het nog eens graag met je ouders en alle kinderen gaan.
1: Ja,
0: wij doen dat ook wel eens. Ga jij nog mee met je ouders op reis? Of gaan jouw kinderen ondertussen misschien al kleinkinderen mee? Weet je wel, een hele hoop. Stuur maar door in de Radio 2-app.
2: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
3: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
2: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
4: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
5: Radio 2, WK Koorts.
2: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Het is Amazon Prime Day, met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: Voor mij is dit een zomerplaat, jongens. Ik zou me in de Radio 2 zomer iets 1000 stemmen als ik van jou was. Die lijst hoor je volgende week hier bij Radio 2. Aan het begin van de zomervakantie van 2026. Stemmen kan via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En na die zomer iets 1000 hoor je weer Radio 2 aan zee. Anne, we mogen weer naar Blankenbergen.
1: Ja!
0: Ja, en Carolien de Bekker is ook terug met het zomerprogramma Camping Carolien.
2: Ja, ik mag op mijn camping zitten met mijn sletsen aan en mijn gast in de studio, hè?
0: Ja, je hebt ons net enkele vakantiedilemma's voorgelegd. We hadden het over volwassen kinderen mee op reis nemen of als volwassen kind mee op reis gaan met je ouders.
1: Ja.
0: Wordt nog veel gedaan, zie ik in de app vooruit.
1: Ja, zeker. Vivian zegt van ja, wij mochten vorig jaar mee met de dochter, haar gezin en de 3 kleinkinderen. 2 kamers was goedkoper dan 1 grote familiekamer.
0: Ja. Oh.
1: En dan Pieter, die zijn partner vroeg voor de grap, mijn schoonouders mee naar Thailand.
0: En nu gaan ze allemaal samen naar Thailand?
1: Ja, ja. De dag nadien bellen ze, we zouden eigenlijk toch allemaal willen meegaan. Dus die zijn ook met een hele hoop geweest. Schoonouders, hè.
2: Ja, ik zag dat ook bij de gasten van Camping Carolien. Goede Liekes bijvoorbeeld, die gaan met haar volwassen kinderen elk jaar op reis. En die betaalt dat dan allemaal. En ook voor de lieve erbij.
1: Wat?
2: Je zal maar verkeren met die dochters van Goede Liekes. Dan ga je op zo van die fantastische reizen. Namibië, dit en dat.
1: Oh, ja. Zeg, dat kan ik al niet voor mezelf betalen.
2: Ah, maar ik denk dat daarom heel veel twintigers nog mee op vakantie gaan met hun ouders. Omdat A, gezellig is.
1: Ja.
2: Die hebben een veel betere band met hun ouders, veel nauwer. En ook omdat die ouders die betalen bijna altijd alles.
0: Ja, maar dat hoeft ook niet, hè. Toch?
2: Nee, ik vind als je je eigen gezin hebt, dan betaal je voor je...
0: Dat vind ik ook.
1: Pas op wat dat gezegd, hè.
2: Ja, nee, maar dat is...
1: Ja.
0: Maria stuurt, wij gingen elk jaar met de kleinkinderen een weekje naar Nederland. Telkens de laatste week van augustus. We hebben dat 10 jaar gedaan. En ook Greet gaat op vakantie met de kinderen. Dag, Greet.
3: Goedemorgen.
0: Hallo.
2: Ah,
0: wie neem je dan allemaal mee?
3: Mijn 4 kinderen, 4 schoonkinderen en 9 kleinkinderen.
1: Goed.
0: Wacht. 9 kleinkinderen, 8 volwassenen en 19. Jij dan er... Met hoeveel zijn jullie dan?
1: 19.
3: 19.
2: Ah, ja. Oh. Toch niet allemaal in één huis gereed?
3: Jawel.
1: Wow.
3: In één groot mooi huis. Zelfs met de zwembad erbij.
2: Oké, ja.
1: Zeg, en zijn de taken dan verdeeld? Of, ga je, of is dat één iemand in de keuken voor de hele hoop?
3: Normaal gezien heb ik jaren zelf de keuken beheerd. Maar sinds het verleden jaar. En nu ben ik gisteren pas geopereerd aan een karteltunnel. Dus gaan ze veel moeten helpen dit jaar.
2: Ja, ja, mijn ouders zeggen dat ook. Van, het is gedaan, hè, met ik die altijd kook. En ik snap dat ook. Dat is, de rollen moeten een beetje goed verdelen. De afspraken moeten heel duidelijk zijn op voorhand, vind ik.
0: Ja, zeker als je een vakantiehuis hebt. Als je natuurlijk naar een B&B of een hotel gaat,
2: ja,
0: dan moet je gewoon maar aanschuiven natuurlijk.
3: Ja. Oh nee, want dat is niet betaalbaar. Mijn 19e B&B of een hotel, dat is niet betaalbaar.
1: Nee, dat gaat niet, dat is waar. Ik vind ook dat we goede afspraken moeten maken als je dan toch bijvoorbeeld de keuken overneemt en je bent een ajuin aan het snijden. Dat de moeder niet zegt...
2: Je moet dat zo doen. Ja.
1: Laat mij met rust.
2: Je blijft toch altijd kind van je ouders. Hè? Ook al ben je bijna zelfs 50 jaar.
1: Ja. Je blijft kindje.
3: Voor mami en papi is het super heerlijk voor Hans die bende te zien goed overeenkomen.
1: Ja,
3: en
1: ja,
3: iedereen helpt iedereen.
1: Ja.
3: Ik ben zo gelukkig daarmee.
1: Oh, dat
2: is echt mooi.
1: Oh, ja.
0: Zee, en waar gaat de volgende reis met de hele bende naartoe?
3: Ieper. Allee, dicht, Zonderbeek. Dicht bij Bellewaerde.
0: Ah, maar dat is of altijd goed, hè. Veel fietsen daar, dat is mooi, hè.
2: Oorlogsgebied. Super tof.
3: Oké.
0: Nee, is heel mooi.
3: En iemand is in vrede dat we gaan, niet.
0: Oh, man, mooi. Allee, Greet, groetjes aan de hele familie, de rest van de 18. En ja. Veel plezier, hè.
2: Goeie vakantie.
3: Dankjewel.
0: En ook voor jou, Carolien. Veel plezier op Camping Carolien deze zomer.
2: Dankjewel. Jullie ook. Doe het goed zonder elkaar. Geniet ervan.
1: Ja.
0: Dat gaat helemaal
1: dat
0: goed.
1: Gaat goed.
4: Radio 2, Anne en Daan. Elke dag telt voor 2. Radio 2.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Misschien moeten wij, Anne, samen eens op vakantie gaan met onze twee gezinnen. Dan zoek jij misschien ook de nooduitgang, zoals Meteor doet.
1: Ik denk heel snel.
0: Wat hadden het erover met Caroline de Becker, naar aanleiding van Camping Caroline, wat terugkomt. Veel mensen die nog met volwassen kinderen op reis gaan. Fijn om te zien, toch hartverwarmend.
1: Ja, dat is fijn. Het was mooi wat er net gezegd werd.
0: Oké, okay. Maar wij gaan dat dus voorlopig niet doen. Buiten Kalping.

0: Michael Bublé en Just Haven't Met You Yet. We hadden het net met Caroline de Becker hier in de studio over vakantieverhalen eigenlijk. En of dat je nog op reis gaat als volwassen kind met je ouders. Dat wordt massaal gedaan, zie ik in de app van Radio 2. Veel mensen die zelfs met kleinkinderen ook nog op vakantie gaan.
1: Ja, Joël zegt ook van mijn ouders, die zijn nu 50 jaar getrouwd. En in plaats van een feest te geven, gaan we met z'n allen naar Noorwegen. Ja, goed idee, want mijn ouders waren ook 50 jaar getrouwd. En toen ik de rekening van het etentje zag met de hele familie, toen dacht ik ja. Daar waren we ook voor even naar het buitenland kunnen gaan.
0: Kleine boodschap naar de ouders. En ik denk ook qua herinneringen dat je daar misschien meer aan overhoudt.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
4: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
7: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering raakt.
6: Ja, maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
8: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
9: En Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
6: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
10: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
11: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. 'Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
12: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
13: De Frisco's, die zijn er al.
12: Frisco's.
13: Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
12: Frisco's.
13: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
14: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Welke leerkracht is bij jou blijven plakken vroeger de afgelopen dagen? Zo heeft Maria het zo meteen over de mama van Bart Herman.
15: Hola!
1: Ja,

0: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De stad Gent is schuldig bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een heel zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 stierven toen onder een omgevallen boom en afgewaaide takken. Twee andere mensen raakten gewond. De twee bomen waren al jaren er slecht aan toe, maar niemand had dat opgemerkt. En volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad Gent.
1: De rechtbank oordeelt op basis van bovenstaande overwegingen dat het gebrekkig beleid van de stad Gent in zaken de opvolging, het toezicht en de controle van parkbomen, in het bijzonder voor wat betreft parkbomen die door hun locatie een verhoogd veiligheidsrisico inhouden voor de bezoekers van de parken, dat dit een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid uitmaakt in orde van de stad Gent.
0: De stad Gent wordt nu schuldig verklaard en moet een schadevergoeding van €270.000 betalen aan de slachtoffers. Er bestaat een wettelijke maximumtemperatuur vanaf wanneer het niet meer toegelaten is om te werken. Die temperatuur wordt wel op een speciale manier gemeten en ligt gemiddeld zo'n 6 à 7 graden lager dan wanneer je met een gewone thermometer zou meten. Dat legde professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis uit in Win-Win.
2: Eigenlijk gaat dus die temperatuur ook rekening houden met de luchtvochtigheid, of dat er direct zonlicht is en ook met de wind. Je voelt dat ook aan, hè? Een beetje vochtige warmte is natuurlijk zwaarder voor het lichaam dan droge warmte. En dus daar houdt eigenlijk de wetgever ook rekening mee.
0: Voor kantoorwerk ligt de grens op 29 graden, voor zwaar werk zoals in de bouw al op 22. Werkgevers zijn ook verplicht om hittemaatregelen te nemen, zoals verfrissende drank, genoeg schaduwplekken en extra rustmomenten. Door de hittegolf gaat Lago zijn zwembaden langer open houden. Vier zwembaden in Beveren, Bredene, Sint-Truiden en Gent blijven zelfs open tot 11 uur 's avonds of middernacht. 10 andere zwembaden openen wat vroeger of gaan later dicht dan normaal. En afgelopen nacht heeft het Oekraïense leger meer dan 300 drones afgevuurd op verschillende steden in Rusland, waaronder Moskou. De meeste drones zijn onderschept door de Russische luchtafweer, maar er zijn ook 3 doden gevallen. Omgekeerd heeft Rusland ook luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Oekraïne bestookte ook een energiecentrale op de Krim. Dat is het schiereiland dat door Rusland bezet is. De stad Sebastopol daar zat een tijd lang zonder stroom. Vandaag en morgen veel zon, temperaturen tussen 30 en 37 graden. Plaatselijk kans op onweer, vrijdag nog warmer tot 39 graden. En ook in de namiddag blijft onweer mogelijk. In de loop van het weekend dalen de temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte, het is 3:11 en er staat 79 kilometer file. Op de E17 van Gent naar Kortrijk komt er 20 minuten file bij tussen Waregem en Deerlijk. De file is daar vrijgemaakt, dus dat is goed nieuws. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Brussel is het Paleizenplein afgesloten voor een staatsbezoek. Op de Antwerpsring nog een kwartier extra richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. In Antwerpen zijn de verkeerslichten defect op het kruispunt van de Noorderlaan met de IJzerlaan. En op de N16 naar Willebroek komt er een kwartier file rijden bij aan de werken in Temse.
4: Radio 2 Anne en Daan.
5: Anne Rijmen en Daan.

0: Pia Even. Ja, natuurlijk! De Romeo's. Volgende week wordt een nieuwe leerkracht van het jaar bekendgemaakt. Onderwijsmagazine Klasse deelt die titel elk jaar uit. Dat is altijd een leerkracht die opvalt, die ervoor gaat, die bij de leerlingen blijft plakken. En wij vroegen ons wel eens af welke leerkrachten zijn bij jou blijven plakken. Heel veel goede herinneringen aan de schooltijd, dat zien we in de Radio 2-app. Trace die zegt bijvoorbeeld, mevrouw Veranneman, die heeft mij de liefde voor het toneel aangewakkerd door me te laten deelnemen aan voordrachttoernooien. Karin, daar is dat meester Walter, die is blijven plakken. Hij speelde vroeger accordeon voor hen, vertelde gedichten en had ook erkenning. En nog meer, ze had er een crush op. En Markita die zei, ja, ik zat op de meisjesschool en plots kregen we les van een meester Hubert. Het was een zalige leerkracht, hij kon ook goed lesgeven en maakte alles een grapje. En dat waren alle andere juffen natuurlijk niet gewoon. Hij wist alles wat correct was, wat het leerproces betreft. En hij kende zijn leerlingen erg goed. Mm-hmm. Later zijn haar eigen kinderen naar dezelfde school gegaan en was hij er ook directeur.
1: Ja, dan laat hij ze wel achter in vertrouwde handen natuurlijk, als je er zo'n goede band mee had. Maar goed, wat heeft Maria met de mama van de zanger Bart Herman? Goeie vraag. We gaan ze stellen naar Maria zelf. Dag Maria.
2: Goeiedag, Anne.
1: Hi. Ja, het is Daan nu. Maar...
2: Het is Daan.
1: Allemaal hetzelfde, Maria. Zeg, je hebt dan in de les gezeten met de mama van Bart Herman.
2: Dat is inderdaad zo. Die mevrouw heeft mij lesgegeven. Het was een fantastische leerkracht, ongelooflijk. Die leefde echt mee om het mee. Ik heb ook mijn liefde voor mijn taal van haar doorgekregen. Ze gaat Nederlands. Maar ik spreek van 60 jaar geleden. Dus ik heb Bart toen in de tijd nog, Bartje, in de tijd nog gezien. Hij was een jaar of 2 of 3 dan.
1: Ah ja, ja.
2: Want we zijn al bij haar thuis geweest. Met de hele klas. Ja, ja. Dat was, en zij is ook nog bij mij thuis geweest. Die kwam gewoon. Die school was in Marken, deelgemeente van Kortrijk. En ik woonde in Sint-Juliaan, bij Ieper. En in die tijd waren er nog geen autostrades. En daar kwam zij met haar kever tot bij ons voor eens te kijken hoe dat wij leefden. Want ik was daar op internaat en zij kwam eens kijken hoe dat bij ons was.
1: Maar fantastisch, 60 jaar terug in de tijd. Fijn dat je zoveel herinneringen hebt aan mevrouw Herman dan, de beste leerkracht die je ooit hebt gehad. Lees ik in de app van Radio 2. We gaan iets minder ver terug in de tijd, naar 35 jaar geleden. Dag Fanny, goedemorgen.
3: Hallo Daan.
1: Hi, je hebt goede herinneringen aan jouw leerkracht godsdienst, die ze stevig blijven plakken bij jou. Waarom?
3: Omdat ze blijft nog steeds plakken. Ik heb er nog een super contact mee. Zij was jong, afgestudeerd. Ik was toen ook nog jong, een tijd geleden. En zij omarmde haar leerlingen alsof het haar eigen kinderen waren. Zij was super cool, super chill. Terwijl jij in die periode totaal geen contact mocht hebben, eigenlijk privé of in de klas, een band scheppen met de leerkracht en de leerlingen onderling. Ja. Toen was dat not done. En daarachter is mijn zoon daar naar school geweest. En heeft hij er ook les van gekregen. Oh. Het Nederlands is hem dan met de paplepel ingegeven. Want toen was het Nederlands. Mm-hmm. Hij heeft een eigen schoolkrant mogen oprichten van haar. Ze hebben een superband. Want hij wordt nu papa. En ze is nog steeds begaan met hem. Met de andere zonen. Ze heeft nog altijd contact met onze hele familie. Wij met haar. En zij is... Op een schoolcontact is zij de enige leerkracht van de hele school die buiten komt overladen van cadeaus van de leerlingen.
0: Maar dat zegt dus wel natuurlijk genoeg.
1: Zo kan je zien wie de populairste leerkracht is, wie er op het einde van het schooljaar met de meeste cadeaus naar huis
0: komt. Ja, absoluut. Dat zijn de leerkrachten die blijven plakken.
1: Fantastisch mooie verhalen. Fanny en Maria, dank je wel daarvoor. Dit is Mark Amber, Marcone en Walking in Memphis.

0: Ja, in the middle of the pouring rain. Dat zit er voorlopig niet aan te komen, tenzij een ongeval. Onweer, links of rechts. Wanneer komt die verkoeling? Er is maar één vrouw die het weet. En dat is Sabine. Zometeen hier bij ons in de studio, helemaal live. Met de laatste weerkaarten.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet je van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Lokerse feesten. Dat is 10 dagen feest met onder andere Lenny Kravitz. Maar ook met Tom Odell, Softcell, The Human League, Diana Ross, Oscar and the Wolf, Editors en Pommelien Thijs. Lokerse feesten op de Grote Kaai in Lokeren van 31 juli tot en met 9 augustus. Samen met Radio

0: Ik heb dit nummer leren kennen in de vorm van Gigi D'Agostino. Weet je dat nog? Moeten we dat even op? Wacht, ga ik dat snel vinden? De Riddle. Secondje, hè, dames en heren.
1: Is dat dan met die piet daaronder?
0: Zo weet je dat het live is.
1: Is dat dat?
0: Wacht. Ja, ik heb het gevonden. Wacht, hè. Een beetje doorspoelen?
1: Ja. Ah, ja.
0: Ik wil zeggen, de 90's zijn terug, maar ik denk dat dit van begin jaren 2000 is.
1: Ik denk het ook.
0: Is goed, hè. Hier ben ik veel op gegaan, hoor.
2: Ja.
0: Ja, jongen, dat werd dan op de kermis gedraaid en zo. Maar wat, jongens. Zo meteen Sabine in de studio met de laatste weerkaarten. Dit is Mark Ambor.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: En voor de rest van Vlaanderen en Brussel 34 tot 37 graden. Die 36, 37 graden is vooral voor de steden. En dan met geen zuchtje wind. Dat is echt de uitzitten, denk ik. Verkoeling zoeken, veel drinken en niet bewegen, zoiets. En dan vanavond en vannacht eigenlijk blijft die hitte nog lang nazinderen. Het wordt een tropische nacht. Dat wil zeggen dat de temperaturen boven boven 20 graden blijven. Ook aan de kust blijft het wel warm met 20 of tot 22 graden. Ook in sommige Ardense valleien. Of op het platteland, buiten de steden. Maar in de grote steden is dat 23 tot 26 graden.
4: Goh, wauw.
3: Dus dat is erg warm. En dan morgen opnieuw een zeer hete dag. Dus trouwens vandaag, het hitrecord van 1976, dat was ook zo'n memorabele zomer. Dat was 32,8 graden. Dat gaan we al gauw verpulverd hebben, denk ik. Ja. Ook morgen gaat het warmer worden dan het vorige dagrecord van 76. Dat was toen 33,6 graden. We gaan morgen richting 36, 37, misschien lokaal opnieuw een 38 graden. Dus morgen misschien zelfs nog een tikkeltje heter. Aan zee gaan ze wel al vroeger die zeebries krijgen. Dus dat brengt al wat sneller verkoeling. En in het binnenland ook, want we zitten nu onder de hittekoepel, dat hoge drukgebied. En we krijgen een kern boven de Noord, waardoor we een zwak tot matige noordoostelijk briesje krijgen. En dat voelt dan net iets aangenamer aan, om toch nog iets positief te zeggen.
4: Een soort haardroger in je gezicht.
3: Het voelt iets koeler aan. Omdat dan het vocht op onze huid verdampt dan sneller. En dan voelt dat koeler aan.
4: Ja, ja.
3: De temperatuur blijft even heet natuurlijk. Voor vrijdag nog altijd veel zon, wat hoge sluierwolken, meer niet. En trouwens ook donderdagnacht wordt het alweer zo een warme nacht in grote steden. 26, 27, misschien 28 graden.
4: S'nachts!
3: Jawel!
4: Maar jongens toch.
3: En dus overdag, vrijdag, doen we er nog een graadje bij. Dus vandaag tot 37, morgen tot 38, vrijdag tot 39. Dat is dan voor de Kempen wel, maar kom. Snikheet, tegen het einde van de namiddag of avond kan lokaal een warmteonweer losbarsten, maar dat is dan vooral voor de Ardennen. De kans wordt veel groter in het weekend. Zaterdag ook nog dus die hitte tot 34 tot 39 graden voor het centrum het oosten van het land. In het westen minder heet, maar toch ook 28 tot 33 graden.
4: Mm-hmm.
3: En in de loop van de dag krijgen we vanaf de Franse grens, vooral voor het westen van het land en voor de Ardennen lokaal, en vandaar dus dat daar de temperaturen ook wat lager liggen, kans op onweersbuien. Zondag overal. Dus opnieuw vanaf de Franse grens regen- en onweersbuien. En dan verwachten we ze overal voor het hele land. De scherpste kantjes van de hitte zijn er dan wel af. 28 graden hier voor Brussel. En nog 30 graden voor het zuidoosten van het land. En 24 graden voor de kuststreek. Dus, en dan wordt het allemaal wat draaglijker, denk ik. Maandag en dinsdag rond 25 graden. De kans op een onweersbui maandag is klein. Dinsdag wordt die wat groter. En ik kijk al uit naar woensdag. 22 of 23 graden.
5: Oh, dat is meer. Ja, dat is ons weer, Sabine.
3: Ja, dat is zeker mijn weer.
4: Ja. Want het is, zeg het nog eens.
3: Pokken heen.

0: Katy Perry aan Firework. Ze staat binnenkort trouwens op Werchter Boutique, zeker, hè,
1: ja,
0: Katy Perry?
1: Ja, zaterdag.
0: Ah, nu zaterdag al?
1: Ja, zaterdag.
0: Misschien is ze al in het land. Hey, Katy.
2: Ja.
0: Love you.
2: Ja, I can have your phone number. Op de Antwerpse ring, een kwartier extra, richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel, iets voor de tunnel, is de linkerrijstrook versperd door een ladingverlies. Richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne, op de N16 naar Willebroek, een kwartier, file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Oudergem en Jette. Op de binnenring 10 minuten tussen Anderlecht en Vilvoorde. In Brussel is het Paleizenplein afgesloten en op de E17 van Gent naar Kortrijk is een deerlijk de weg vrijgemaakt.
0: En nu de nieuwe single van Laura Tesoro.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
1: Ben ik overbeschermd? Nee.
0: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
2: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
0: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
3: De Chromebook is voor huiswerk.
0: Alles goed?
4: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
0: Alles goed?
4: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max. Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
5: Dat gaat niet nu.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
6: Excusa, señoras.
4: ...net een lift naar het strand had beloofd.
6: Batteria plata. Completa.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
8: We love you, Belgium!
7: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.

0: de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
1: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, okay, maar waar?
1: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De 5 beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Radio 2.
9: Radio 2.

0: You Can Start Me Up, zingen de Rolling Stones. Nou jongens, we zijn net het omgekeerde aan het doen, want examens zijn voor bijna alle leerlingen voorbij. Einde van het schooljaar komt eraan en ook het einde van het radioseizoen. Dat wil zeggen dat je Ann en Daan een tijdje gaat moeten missen. Ja, ik weet het. Maar het goede nieuws is, in september zijn we terug.
1: Ja. En in de zomer zijn we er ook, maar dan gewoon niet samen.
0: Nee, dan zitten we in Blankenbergen.
1: Ja, ja, want daar gaan we dan op zoek naar de Radio 2 Zomerhit. Dat is vooral met de Vlaamse artiesten. Zij met de meest catchy, herkenbare song, meezingers en de meeste stemmen zal dan de Radio 2 Zomerhit winnen. Maar er zijn natuurlijk ook de zomerhits wereldwijd die je op de radio hoort. Hè? En van die nummers die je dan elk jaar in elk land terughoort, ook elke zomer, de soundtrack van de zomer dus.
0: Eigenlijk is dit zo Radio 2 Zomerhit, maar dan internationaal.
1: Ja, ja, ja. En daar zijn een paar kanshebbers. Denk nu bijvoorbeeld maar aan Watermelon Sugar en As It Was van Harry Styles.
0: Ah, dat was,
1: As It Was. Ja, die heeft nu een nieuw nummer dat kans kan maken. En dat is Dance No More. Dus ik wil het eventjes aan jou laten horen. Hoe vind je de vibe? I love it.
0: Ja?
1: Wat denkt u?
0: Ja, het is de eerste keer dat ik het hoor. Ik moet altijd zo even erin komen. Hè. Maar ja, zo het ritme zit er wel in. Hè. Cocktail in de hand.
1: Ik vind het
0: goed. Mocktail erbij.
1: Ik vind het goed.
0: Ik hoor het
1: ja,
0: wel.
1: Ja. Okay. Er is ook een aparte categorie onder de zomersongs. Het WK-lied opnieuw voor Shakira. Waka Waka had ze al gehad. Deze keer samen met Burna Boy. Het refrein klinkt een beetje als een mix tussen Italiaans, Japans, Spaans, Frans en Engels. Vertaald is dat eigenlijk gewoon kom aan, kom aan.
0: En dat al die talen in dat nummer.
1: Allemaal, ja, luister maar.
0: Dit is wel heel zomers, hè?
1: Heel zomers, heel Shakira ook.
0: Ja, vind ik tof, hoor, hè? Het. Ja, ja, ja, ja,
1: ja,
0: ja,
1: ja. Maar dan hebben we nog een oude die elke zomer terugkomt. Lush Life van Zara Larsson. Dat is al een nummer uit 2015. Maar dat blijft elke zomer terugkomen. Dat klinkt ook very catchy. Jazeker!
0: Ja. Er is zo'n dansje op, hè? En ja. dat zie ik op sociale media heel veel terugkomen.
1: Goed, hè? Ze komt ook deze zomer naar Pukkelpop. Vorige maand ook wel een nieuw nummer uitgebracht, Midnight Sun. Maar Lush Life gaat het altijd beter blijven doen, denk ik wel.
0: Oké, dus ook dat wordt mogelijk een zomerhit in 2026.
1: Ja, gaat wel weer. Ja, ja, ja. Maar de zomerhit van dit jaar zou ook wel eens uit 2011 kunnen komen. Dus nog ouder dan Lush Life. Namelijk On The Floor van J-Lo.
0: Maar wacht jongens. Ik was in 2011, zeg je?
1: Ja.
0: Toen was ik op vakantie met mijn beste kameraden. Canarische eilanden ergens. En in de clubs werd toen dit nummer belachelijk veel gespeeld. Alles komt terug.
1: Ah, wel ja. En nu komt het zeker terug door de reeks Off Campus. Dat is een serie op de streamingdienst. Dat is een romantische dramaserie over ijshockeyers. En in die show zit een scène waar hoofdpersonage Ellie zit te genieten en te dansen in haar eentje. En die scène werd dan weer zo'n gigantische hit dat zelfs zangeres J-Lo erop reageerde. Gevolg, het leverde het nummer van Lopez en Pitbull alweer een terugkeer op in de internationale hitlijsten. Zeer populair op TikTok. En dan weet je, dat blijft plakken.
0: Kijk jongens, 15 jaar geleden en het is mogelijk terugkomende zomer ja. als zomerrit. On the Floor van Jennifer Lopez. Het is een beetje jammer dat Jennifer Lopez niet naar Blankenbergen komt. Dat kan ik nu al verklappen.
1: Ja, had ik al wel gedacht.
0: Ja, we hebben geprobeerd, maar ze kon niet. Ze kon niet. Ze wou heel graag komen, maar helaas.

0: een beetje in het rond poepen en dan achteraf gaan zeggen: ik was het niet, it wasn't me, Shaggy, dat is de korte inhoud. We hebben nog een hittedienstmededeling gekregen van Martien in de app van Radio 2.
1: Ja, Martien zegt: denk bij deze warmte ook eens aan de beestjes. Zet wat water voor de vogels, voor de kippen, de katten en honden. Houd ze binnen, denk ook aan de pootjes op een hete terras of zo. Dus ook aan de dieren, denk ik.
0: Ja, en Anne en Daan loves de diertjes, dus draag er ook zorg.

0: Lina Marleen en Sitting Down Here. Het is bijna 12 uur. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan? Dat Camping Caroline met collega Caroline de Becker terugkomt deze zomer. Elke zaterdag tussen 8 en 11. De radioshow die je mee terugneemt naar de zomers en de vakantietijden van bekende Vlamingen. En Caroline checkte of Anne en ik goed zouden viben tijdens een zomervakantie. En de conclusie was...
1: Zeer goed. Zolang Daan alles regelt en ik gewoon maar moet volgen, is alles best voor mij.
0: Zoals altijd dus. En we weten ook dat onderwijsmagazine Klasse maandag de nieuwe leerkracht van het jaar bekend maakt. En wij hoorden hele fijne schoolverhalen over leerkrachten die echt het verschil hebben gemaakt en die zijn blijven plakken.
2: Doei.
3: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
3: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
9: Grando, Grando, Grando.
0: Ze zijn terug.
10: Ken je tekstje nog?
11: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
0: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
10: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
0: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
12: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
13: Ford.
14: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes. Nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
16: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Zometeen nemen we een frisse duik in het nieuws uit de regio. Maar eerst het nieuws van 12 uur. Tot zo.

0: 12 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De stad Gent is schuldig aan de dood van een vrouw van 63 en een kleuter tijdens een zware storm. En in Frankrijk is voor het eerst iemand besmet met het Ebola-virus. De stad Gent is schuldig aan de dood van een Duitse toeriste van 63 en een Oekraïense jongen van 5. In november 2023 werden zij allebei geraakt door een omvallende boom en afgewaaide takken tijdens een zware storm. Volgens de rechtbank kon dat gebeuren omdat de stad de bomen te weinig controleerde. Dat vertelt Filip Heijmans.
1: Er zijn in deze zaak geen winnaars natuurlijk. Ik zal u niet verbergen dat ik ontgoocheld ben in deze uitspraak.
2: Louis de Grote, de advocaat van de stad Gent, is verbaasd. Volgens de rechtbank is de stad schuldig aan de dood van twee mensen en de verwondingen van twee anderen. De bomen die op hen vielen waren al jaren in slechte staat.
3: Dit betekent dat beide bomen in dermate slechte staat waren dat de schade zich vroeg of laat ook zonder stormweer had kunnen voordoen.
2: Een normale, voorzichtige stad moet volgens de rechtbank een goed beleid hebben om bomen te controleren. En dat had Gent niet.
3: Door haar gebrekkig parkbomenbeleid verkeerde de stad Gent in totale onwetendheid omtrent de staat van tientallen, misschien zelfs honderden parkbomen op haar grondgebied.
2: De advocaat van de stad kijkt of hij in beroep gaat, want deze uitspraak kan ook voor andere gemeentes gevolgen hebben.
1: Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht onder een degelijk bomenbeleid.
0: De brandweer gaat mogelijk vanaf zaterdag staken. De vakbonden willen zo protesteren tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Die kiest voor een echt afbraakbeleid, zegt Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
4: Er komt een statuutswijziging voor brandweer die momenteel op tafel ligt, waarbij wij ons niet kunnen vinden, omdat dit een platte besparing is op brandweer, die als gevolg heeft dat de veiligheid en de dienstverlening naar de burger zal verminderen. En dit is voor ons onaanvaardbaar.
0: Er bestaat een wettelijke maximumtemperatuur vanaf wanneer het niet meer toegelaten is om te werken. Voor kantoorwerk ligt die grens op 29 graden, voor zwaar werk bijvoorbeeld in de bouw al op 22. Die temperatuur wordt wel op een speciale manier gemeten en ligt gemiddeld zo'n 6 à 7 graden lager dan wanneer je dat met een gewone thermometer meet, zei professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis vanmorgen in Win-Win.
5: Eigenlijk gaat dus die temperatuur ook rekening houden met de luchtvochtigheid of dat er direct zonlicht is en ook met de wind. Je voelt dat ook aan, hè? Een beetje vochtige warmte is natuurlijk zwaarder voor het lichaam dan droge warmte. En dus daar houdt eigenlijk de wetgever ook rekening mee.
0: Werkgevers zijn ook verplicht om hittemaatregelen te nemen, zoals het uitdelen van verfrissende drank, genoeg schaduwplekken en extra rustmomenten. En verkoeling zoeken blijft ook belangrijk bij die temperaturen. Door de hittegolf gaat Lago zijn zwembaden langer openhouden. 4 zwembaden in Beveren, Preden, Sint-Truiden en Gent blijven zelfs open tot 11 uur 's avonds of middernacht. En 10 andere zwembaden openen wat vroeger of gaan later dicht dan normaal. En ook in Bretagne, dat is in het uiterste westen van Frankrijk, slaat de hitte toe. Daar zitten zo'n 70.000 gezinnen zonder elektriciteit, want door de hitte is een transformator vlakbij de stad Brest kapot. Daardoor is het elektriciteitsnetwerk deels verstoord en volgens de lokale overheid zullen de problemen pas ten vroegste vanavond opgelost zijn. Nog in Frankrijk heeft iemand voor het eerst ebola, dat zegt het Franse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een dokter die net terug is uit Congo, waar al langer een grote uitbraak is van het ebola-virus. Dat virus geeft griepachtige symptomen zoals koorts, spierpijn en keelpijn. En bij ergere klachten moet je ook braken en krijg je diarree. Volgens de Franse gezondheidsdienst is de dokter opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis en is de kans op een uitbraak van ebola in Frankrijk echt zeer klein. En in Antwerpen raakt het festival Life is Life op Linkeroever maar niet uitverkocht. Nochtans treden er dit weekend en maandag enkele wereldsterren op, zoals Robbie Williams en Nick Cave. Er zijn nog veel tickets te koop, ook op de tweedehandsmarkt. Een van de redenen is dat er een overaanbod aan festivals is in ons land. En daardoor kopen muziekliefhebbers ook steeds later tickets, zegt professor cultuurmanagement Dirk de Korte.
6: Blijkbaar zijn we met z'n allen na corona trager in reserveren of nemen we veel meer last-minute beslissingen. Heeft ook te maken met een ander gedrag van reserveren bij een jonger publiek. Jongere mensen beslissen later over de besteding van hun vrije tijd. Behalve als het dan echt over die hele grote festivals gaat, de Pukkelpop, de Werchters, want daar zie je dan wel dat dat redelijk snel uitverkoopt.
0: Ja, en misschien zit het hete weer er ook voor iets tussen. Het blijft heel warm bij temperaturen vandaag tot 37 graden, aan zee tot 32 graden. En donderdag blijft het ook zo warm. Vrijdag doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we lokaal tot 39 graden. In de namiddag is er dan wel kans op een onweer. Dit nieuws begon in de rechtbank. De stad Gent is schuldig aan de dood van een vrouw van 63 en een kleuter tijdens een zware storm. De stad had bomen beter moeten controleren en verzorgen. Gent moet een schadevergoeding van €270.000 betalen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Sophie.
8: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Weet wat er leeft in jouw buurt.
8: Jana Smeets.
7: En we proberen het hoofd koel te houden. Iets dat de inwoners van de woontorens van Sint Maartensdal ook met man en macht proberen. Maar simpel is dat niet. Dat hoor je zo. Heel goedemiddag.

0: Ik zou hem eigenlijk niet mogen draaien, want hier moet je gewoon op dansen. 24K Magic van Bruno Mars. Dan krijgen we het nog warmer. En het was al warm, maar nu wordt het extreem warm. Luisteraar Martien stuurt in de app dat we ook aan de dieren moeten denken met deze hitte. Zet een kommetje water voor de vogels, stuurt ze. En hou je honden en katten binnen. Goeie tips van Martien. En ik denk dat we allemaal wel tips kunnen gebruiken om het fris te houden. Zeker de inwoners van Sint Maartensdal, want dat zijn de sociale woontorens in het centrum van Leuven. Met een hoogte van 115 meter zijn die woontorens de hoogste gebouwen van Leuven. En je weet wat ze zeggen, warmte stijgt. Dus hoe warm moet het daar wel niet zijn? Reporter van VRT Nieuws, Evert Wouters, die ging eens even voelen.
1: Hoe warm is het hier op dit moment volgens jou?
2: Ik denk 39 graden. Het zweet druipt natuurlijk constant van uw voorhoofd af.
3: Op dit moment is het iets voor 11 en is het in mijn keuken, waar een radiogestuurde klok met thermometer hangt, 27,1. En ja, ik ben dus bang dat dat tegen vanmiddag boven de 30 zal zijn. En dat dat de komende dagen er niet gaat op beteren. Maar hoe kleiner en hoe hoger dat je zit, want ik zit pas op tweede, hoe warmer het wordt.
4: Ik woon op het 14e verdiep, een kleine flat in de hoogste toren van Sint Maartensdal. Bij mij thuis is het 28 graden. Frisser wordt het niet, ook niet in de avond. Dus in de loop van de dag zal er misschien nog een graad bijkomen. En dat blijft dan zo tot morgenochtend.
1: Hier binnen valt het op dit moment nogal mee, maar je hebt hier een airco geïnstalleerd.
5: Ja, gelukkig is dat. Maar dat is maar 2 graden minder.
2: Het is warm, ik pak 's avonds en in de ochtend een koude douche. Dat is al iets. Oftewel, mijn deur openzetten van de gang, want in de gang is het koel. Dan kan de koelte van in de gang naar binnen komen.
3: Hier is min of meer raambekleding beschikbaar, maar dat is helaas voor de buren die heel krap gebudgeteerd zitten, niet altijd mogelijk. En ja, daar zal het ongetwijfeld nog warmer zijn.
1: De minister van Defensie, Theo Francke, die had een oproep gelanceerd om gewoon te genieten van die warmte. Misschien het zwembad op te zoeken, om de barbecue aan te steken. Wat vindt u daarvan? In uw situatie is dat misschien niet zo evident?
3: Ja, ik wil graag genieten, maar met een rolwagen, want ik ben rolwagengebruiker, is het iets minder gemakkelijk om zo maar een zwembad binnen te stappen, laat staan daarin te springen. En ik neem toch wel aan dat meneer Franke met zijn inkomen gemakkelijker een budget kan vrijmaken om te gaan genieten.
5: Ik hoop dat het rap terug winter wordt.
0: Ja, en ik denk dat die meneer niet alleen is, dat hij hoopt dat het snel terug winter wordt. Want met deze temperaturen, dat gaat er misschien een beetje over. Maar kijk, we mogen niet klagen, want als het regent, dan zijn we ook niet tevreden. Laat gerust eens weten hoe jij hiermee omgaat. Heb jij plannen om vanmiddag ergens af te koelen? Misschien ga je wel naar de bioscoop, want daar, heb ik mij laten vertellen, is airco. Daarover hoor je straks meer.

van de beste nieuwe soulstemmen van het moment. Olivia Dean, een Britse zangeres. Nog heel jong is ze. Dit was met haar hitsingle Man I Need. En als jij ook uitkijkt naar de winter, zoals die meneer die je net hoorde. Die meneer die woonde in de sociale woontorens in Sint Maartensdal in Leuven. Daar is het heel erg warm op dit moment. Nu, het is overal natuurlijk heel erg warm. En die man kijkt dus uit naar de winter. Wel, als jij ook uitkijkt naar de winter, dan heb ik iets om je echt op te verheugen. Niet alleen op de kou, maar ook op de Redpack Best of Christmas. Een concert op 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De Radio BNE Redpack Best of Christmas. Met een affiche met onder andere Helmoet Lotti, Yannick Bovie, Lies Kleimans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana. Die komen daar allemaal meezingen met onze VRT Big Band. De beste kerstnummers. En jij kan dat aanschouwen. Jij kan daarbij zijn. Je kan gewoon heel simpel nu al je tickets daarvoor bestellen via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

0: Ja, let's not get physical, want dan krijgen we het nog warmer. Dit was Olivia Newton-John.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
3: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
3: Allee.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: Suzanne en Freek halverwege. Vandaag krijgt de stad Leuven bijzonder bezoek, want de keizer en keizerin van Japan komen naar de studentenstad. Gisteren bezocht de Japanse keizer nog Brussel en vandaag bezoekt hij de Leuvense Universiteitsbibliotheek en daar is een speciale reden voor.
1: In de eerste weken van de Eerste Wereldoorlog hebben de Duitse troepen het centrum van Leuven platgebrand en de Universiteitsbibliotheek was daar ook bij. Na de Eerste Wereldoorlog heeft Leuven beslist om de Universiteitsbibliotheek opnieuw op het Ladeuzeplein op te richten. En de Japanse overheid heeft een commissie samengesteld om een precieuze collectie boeken te schenken aan onze universiteit. En die collectie bestaat nog altijd en de keizer zal vandaag een deel van die collectie in de bibliotheek komen bezoeken.
0: Ja, professor Japanologie Dimitri van Overbeke, die je juist hoorde, die begeleidt het bezoek van de Japanse keizer. En ook enkele Leuvense studenten zullen hun beste Japans bovenhalen in een gesprek met die keizer. En wat die dan tegen elkaar zullen vertellen, ja, dat is voorlopig nog geheim, want die studenten mogen er op voorhand helemaal niets over vertellen. We zullen dus moeten wachten tot straks om 4 uur. Dan zal de Japanse keizer op het Ladeuzeplein in Leuven aankomen.

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: een ideetje van luisteraar Brigitte. Om af te koelen, stap een kerk binnen. In Machelen is blijkbaar de kerk opengezet. Gewoon om mensen daar te kunnen laten afkoelen. Sonny, zou jij toen nu in een kerk gaan zitten?
1: Tuurlijk, dat is zeker een vast een goed idee. Nu, ja, eigenlijk zouden de kerken altijd moeten open zijn overdag. Hè,
0: ja, is dat ook niet?
1: Maar ze doen dat niet, soms uit schrik van diefstal.
0: Ja, dat is natuurlijk ook weer waar. Nu, ik vind dat er altijd zo'n gek geurtje hangt in een kerk. Dus ik weet niet of ik...
1: Maar zo'n beetje wier ook, dat is toch heerlijk?
0: Ja, smaken verschillen, Sonny.
1: Oké.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Zo werd het half 1, VRT in Zuid-Vlaams, Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemiddag. Een jonge brandweerman heeft gisteravond een drenkeling kunnen redden uit het kanaal in Brussel. Aan shoppingcentrum Dox kwam een persoon in het water terecht. De brandweerman, die op dat moment niet aan het werk was, en een andere voorbijganger, aarzelde niet en sprongen in het kanaal om het slachtoffer te redden. En dat is ook gelukt. We zijn trots op onze jonge medewerker, zegt Walter Driehoek van de Brusselse brandweer.
1: We zijn heel fier. Ja, het is eventueel ook kunnen beperken tot het lanceren van een reddingsboei dat langs de kade hangen. Dus men is effectief in het water gesprongen na een grondige risicoanalyse, veronderstel ik, om die persoon te hebben.
0: In Elsene, nog in Brussel, is een jongen van 14 jaar op heterdaad betrapt toen hij drugs aan het verkopen was. Ook de koper werd opgepakt. Mensen in de buurt klagen al een tijdje over dat drugsdealers voor steeds meer overlast zorgen in hun wijk. Daarop besliste de politie om vaker te patrouilleren en dus met resultaat. De minderjarige drugsdealer had verschillende zakjes cannabis bij, klaar om te verkopen en ook €280 cashgeld. Door de hitte is de indoor schaatsbaan van Liedekerke morgen en vrijdag uitzonderlijk open. Normaal gezien is de schaatsbaan in juni enkel in het weekend open. Maar de hittegolf brengt daar nu verandering in. Scholen zijn welkom om te komen afkoelen, zegt Koen Doker van de schaatsbaan in Liedekerke.
2: We verwachten sowieso wel wat volk. Ook omdat de middelbare scholen, veel van die leerlingen zitten vandaag thuis. Dus van die doelgroep verwachten we ook wel heel wat bezoekers. Er is al een kleuterschool die vrijdag komt schaatsen, die eigenlijk een buitenactiviteit had gepland. En die met de kleutertjes toch liever een koelere omgeving willen opzoeken.
0: In Kortenberg kunnen ouderen, maar ook andere mensen die nood hebben aan verkoeling, vanaf vandaag terecht in de ontmoetingsruimte van het lokaal dienstencentrum. Die heeft airco en is deze week telkens open van 9 tot half 5. Door de hitte worden ook enkele evenementen afgelast, zoals de buurtsportdag in Meerbeek. De opnames voor het tv-programma Play That Song, met optredens van bekende artiesten zoals Gary Hacker, nu vrijdag in Kortenberg, gaat wel nog door. Maar met maatregelen zoals een grote tent en parasols om schaduwplekken te creëren, maar ook gratis water en gratis zonnecrème voor de bezoekers. In Lubbe krijgen familieleden van bewoners van een assistentiewoning voortaan 2 weken de tijd om het pand te ontruimen na een overlijden. In het verleden was dat maar 5 dagen. En dat was veel te kort, zegt gemeenteraadslid Hugo Simons.
3: Eigenlijk is dat niet menselijk. Alles komt op u af. De begrafenis moet geregeld worden. De familie komt samen, koffietafel. Ik probeer nog tussendoor wat te rouwen. En dan zit de gemeente al met een deegklopper achter u van eenmaal de flat moet plegen binnen de 5 dagen. Dus daarom dat we eigenlijk gezegd hebben, kijk, laten we ons die termijn optrekken naar 2 weken. Dat geeft de mensen de tijd om die flat rustig leeg te maken en zich niet te moeten afjagen, zodat er ook tijd is voor rouw en menselijkheid.
0: En in Lennik wordt de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland dan toch uitgezonden op een groot scherm. Aanvankelijk was dat niet de bedoeling door het vroege uur. De wedstrijd begint al om 5 uur 's morgens, maar de organisatie toont de wedstrijd nu

0: Och, en er zijn heel wat redenen voor, want voor je het weet is het wel de laatste wedstrijd van onze Duivels. Hè? Organisator Jasper Rampelberg.
1: Ah, wel, de vorige wedstrijd was er toch wat vraag van de supporters die er waren van allee, waarom doet het dan niet? Wij gaan komen. Ja, ze geven van 's morgens al mooi weer. Het scherm is sowieso gehuurd voor een maand, dus het staat er. De mensen die het bier willen vliegen, die mogen. Maar we gaan zeker ook koffie voorzien, koffiekoeken en broodjes spek met eieren.
0: Supporters zijn welkom zaterdagmorgen vanaf 16:45 in de dekenijtuin van Lennik. Veel zon vanmiddag, we halen vlot 35 graden of meer. En zeker tot zaterdag maximaal rond 37 graden.
2: Ja, ai, ai, ai. Ja, cool houden, hè, Sonny.
0: Zo is dat.
2: Nog een ijskoffietje drinken.
0: Misschien toch naar uw kerk.
2: Of naar de kerk gaan, inderdaad. Of de kelder, dat is misschien wat makkelijker.
0: Ja, dat is goed.
2: Dankjewel, Sonny.
3: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Weet wat er leeft in jouw

0: Don't Feel Like Dancing, want het is te warm. Mensen zoeken op allerlei mogelijke manieren verkoeling. Dat merken ze ook bij Cinema Z in Leuven. Dat hoor je zo meteen.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
3: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: Zeg de Vos.
6: Ja, Lemmis.
5: Wat gooien we straks op de barbecue?
6: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
5: Een goeie visje.
6: Of een lekkere langoustine.
5: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmis.
9: Radio 2.
2: Radio 2.

0: Nieuws. Er zijn vandaag mensen die schuilen in een kerk. Onder andere de kerk van Diegem is vandaag open voor iedereen die wil ontsnappen aan de hitte. Andere mensen brengen de dag door in hun kelder. En nog anderen gaan naar de bioscoop. Jonas Cantoro, goedemiddag.
1: Goedendag.
0: Van Cinema Z. Jullie krijgen opmerkelijk veel aanvragen van scholen die een coole filmzaal willen bezoeken.
1: Ja, klopt. Deze week krijgen we plots meer aanvragen dan anders. Het is sowieso een populaire periode, zo het einde van het schooljaar, om nog met de school naar de film te komen. Maar we kregen plots inderdaad voor vooral deze vrijdag een aanvraag van scholen die gepland hadden om naar een waterplek te gaan, maar zelfs dat vonden ze te warm. Dus zoeken ze de koelte en de donkerte van de cinemazaal op, blijkbaar.
0: Is het daar dan echt veel koeler?
1: Wel, wij zitten met de cinema hier ook onder de grond. Dus je hebt hier geen ramen of zo waar de zon op staat. Dus we zitten eigenlijk in een natuurlijke koelte onder de grond, in een bunker noemen we het soms wel. Dus dat helpt wel. Er kan geen niet hele dag warme lucht binnenkomen. Dat helpt zeker, ja.
0: Er is zelfs geen airco. Het is gewoon omdat jullie echt onder de grond zitten.
1: Ja, klopt.
0: Oké, amai. Dat is misschien een ideetje voor toekomstige huizen. Maar ja, merk je ook dat het bijvoorbeeld 's avonds drukker is? Buitenscholen, gewoon bezoekers die de koelte willen opzoeken van een filmzaal?
1: Ik heb die indruk wel. Je kan het natuurlijk nooit met zekerheid weten dat het de hitte is dat mensen beu zijn. Maar ik heb de laatste week toch wel de indruk gehad dat de cijfers terug een beetje naar omhoog gaan. Dat mensen misschien toch de hitte beu zijn. Dat ze niet elke avond buiten willen zitten of zo. Ik durf dat wel te stellen dat je dat effect weer merkt, ja.
0: Ja, want ik denk normaal gezien als de zon goed schijnt, dat mensen niet zo trekken naar een cinemazaal, hè?
1: Nee, je merkt dat in België, vind ik altijd heel duidelijk. Zo de eerste keer dat het goede weer is, dat het terrasjes weer is, dan heb je altijd een heel harde dip. Maar eens dat we daar weer aan gewend zijn, dan komen ze wel graag terug naar de cinema. Ik kan het natuurlijk altijd combineren ook met een terrasje erna of ervoor.
0: Inderdaad, dat is misschien nog het beste. Zeg, heel eerlijk Jonas, hoe vaak per dag ga jij zo even in de bioscoopzaal zitten om even af te koelen?
1: Goh, moest ik kunnen, zou ik het voortdurend doen, uiteraard. Ik zou iets liever doen dan de hele dag films kijken. Maar ik duik er toch minstens per dag even een keertje in of zo. Al is het maar om. Maar ook hier op ons kantoor zit ook een beetje onder ons, dus ook daar valt het best mee.
0: Ah, kijk eens aan. En krijg je zo geen vragen van vrienden en familie die vragen van: oh, mogen wij daar even een uur komen zitten om af te koelen?
1: Die vraag heb ik nog niet gekregen. Nee.
0: Misschien na dit gesprek wel. Dat ik mensen op gedachten heb gebracht. Ja. Maar dus, als we willen afkoelen, dan weten we dus waarheen. Cinema Z in Leuven, onder de grond, lekker koel. Jonas Cantoro, dankjewel.
1: Graag gedaan. Dag.

0: Nutbush City Limits van Ike en Tina Turner. En daarvoor hoorde je Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Heel goedemiddag, Erik.
1: Goedemiddag, Jana.
0: Ik weet al wat jij gaat zeggen. Het is warm en het wordt alleen maar warmer.
1: Ja, ik was net aan het kijken naar de huidige temperaturen. Omdat het dagrecord is 32,6 en ik denk dat we dat ondertussen gebroken hebben. Want ik zie overal temperaturen boven 32,6 op dit moment in Vlaams-Brabant. Ja, en het warmt nog een uur of drie op. Dus dat betekent dat we uitkomen straks rond 35, 36 graden in de schaduw in Vlaams-Brabant. In echt stedelijke gebieden kan dat misschien nog 1 of 2 graden bij zijn zelfs. Met maar een zwak veranderlijk windje en voor de rest heel veel zon, nog steeds. Hele kleine kans op een hitteonweer in de late aan de middag, maar waarschijnlijk zal dat niet het geval zijn. Volgende nacht koelt het niet echt af. Ik heb minima morgenochtend rond 22, 23 graden op het platteland. En in de steden zakt het niet onder 25 graden, vrees ik. Ik heb daarover trouwens een nieuw woord geleerd van mijn Nederlandse collega's. Die spreken van een plaknacht.
0: Een plaknacht, als het, dat is mooi gevonden.
1: Mooi, hè? Ja. Dus niet blijven plakken op café, maar gewoon van de warmte in je bed.
0: Ja.
1: Een plaknacht. Morgen donderdag, copy-paste van vandaag. Dus opnieuw temperaturen rond 5, 6, 7, 38 graden. Met wel iets meer wind. Hè. Dat zorgt dan voor een beetje verkoeling misschien. De nacht naar vrijdag wordt het dan nog warmer. Dan zakt het nergens onder 25 graden. Het record, wat is het record van laagste minimumtemperatuur voor... Kul was, wat heb ik hier opgezocht? 24,5, dat is de hoogste minimumtemperatuur ooit gemeten in Ukkel. Dus het zou best wel eens kunnen dat we dat record morgen vroeg breken. Vrijdagochtend breken. Vrijdag gaat het dan naar 38, mogelijk zelfs ergens 39 graden. Of het absolute record van 41,8 in Begijnendijk in 2019. Of dat gaat breken, weet ik niet. Maar we zullen er toch dicht tegen aankomen, vrees ik. Zaterdag nog altijd zonnig met dan temperaturen rond 37, 38 graden. Met wel een wat grotere kans op een hitteonweer later namiddag. En als dat zaterdag niet is, dan zou het best wel eens zondag kunnen zijn. Want dat ziet er vooral na de middag dan nogal onweerachtig uit. Dingen die vanuit Frankrijk tot bij ons komen bij nog altijd een 30 graden zoiets. Maar daarna, begin volgende week, maandag, dinsdag, zakt het naar 25 graden. En de woensdag 22, 23 graden.
0: Zo koud.
1: Oh ja, dat wordt anders dan denk ik dat.
0: Het einde van de plaknachten dan dus volgende week.
1: Ja, eindelijk. Inderdaad.
0: Ja, tot morgen, Erik.

0: Op 1 en 3 juli is er weer de Ommegang. Het historische spektakel van het jaar op de Brusselse Grote Markt. Met als hieroud Bart van Loo en striptekenaar Frédéric Janin. Eregastland dit jaar is Japan. Bestel nu je tickets via ommegang.be. Met de steun van Radio 2, KBC Brussels, de Nationale Loterij, Hotel Amigo en het Ommegang Bier.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Binnenblijven, schaduw zoeken en luisteren naar Radio 2 Hitmix. Als dat geen goede tips zijn voor zometeen tussen 1 en 4.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Frankrijk is voor het eerst iemand besmet met het ebola-virus en kinderfestivals bij ons nemen extra maatregelen door de hitte. In Frankrijk is iemand besmet met het ebola-virus, dat zegt het Franse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een dokter die net terug is uit Congo, waar al langer een grote uitbraak is van dat virus. Ebola geeft griepachtige symptomen zoals koorts, spierpijn en keelpijn. En bij ergere klachten moet je ook braken en krijg je diarree. Stijn Verkruijsen, een eerste besmetting in Europa. Wat zegt Frankrijk daarover?
1: Volgens de Franse gezondheidsdienst is de dokter opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis en is zijn toestand stabiel. Hij is ook onmiddellijk geïsoleerd na aankomst en er wordt nu gezocht naar de mensen met wie hij nog contact had daarvoor. En die mensen zullen 21 dagen in quarantaine moeten. Sowieso is de kans op een echte uitbraak in Frankrijk in Europa zeer klein, net omdat onze Europese gezondheidssystemen zo goed zijn. In Congo is het aantal besmettingen intussen wel snel aan het uitbreiden, tot meer dan 1000 nu en bijna 300 doden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verspreidde een ebola-epidemie nog nooit zo snel als nu in de eerste maand.
0: De stad Gent is teleurgesteld dat ze schuldig is bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 belanden onder een omgevallen boom en afgewaaide takken en overleefden dat niet. Twee andere mensen raakten gewond. Volgens de rechtbank waren de bomen al jaren in een slechte staat en controleerde de stad te weinig. Louis de Grote, de advocaat van de stad Gent, bekijkt of hij in beroep gaat.
2: Dat is een enorme verrassing voor ons, of toch zeker voor mij in die zin, dat we altijd van nodig zijn geweest dat dit geen strafzaak betrof en dat dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. In die zin gaat van dit vonnis natuurlijk ook wel mogelijk een zekere precedentswaarde uit. Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten in deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht onder een degelijk bomenbeleid.
0: De brandweer gaat mogelijk vanaf zaterdag staken. De vakbonden willen zo protesteren tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Een van de grootste bezorgdheden is dat er een nieuwe soort brandweervrijwilliger komt. Een hulpverlener die vaak lichtere interventies kan uitvoeren zonder dat hij de volledige brandweeropleiding heeft doorlopen. Die mensen krijgen ook een lagere vergoeding dan de huidige vrijwilligers, zegt Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
3: Dit is voor ons onaanvaardbaar, omdat vrijwillige brandweerlieden, dat die hebben eigenlijk twee motieven. En dat is zoveel mogelijk interventies doen en daar financieel nog een kleine compensatie voor ontvangen. Nu neemt men net die twee zaken weg van die volledige brandweerman, waardoor dat wij vrezen dat ook die mensen na verloop van tijd zullen afhaken. En waardoor dat men eigenlijk geen vrijwillige brandweer meer zal hebben in België.
0: In het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeke in Oost-Vlaanderen is de aftrap gegeven van het Ketnet Zomerfestival. Meer dan 5000 mensen worden daar deze namiddag verwacht, vooral gezinnen met jonge kinderen. En met de hitte zijn er extra maatregelen genomen, zegt Xelia Kenis van de organisatie.
4: We hebben eigenlijk nog allerlei laatste maatregelen genomen, zoals extra paraplu's, extra schaduw, nevelkanonnen, gratis drinkwater, zonnecrème ter beschikking. Dus er is heel veel extra gebeurd om iedereen veilig te houden. En zeker omdat het met kinderen is. Er is ook een extra grote EHBO-afdeling. Moest dat nodig zijn, dat daar toch zeker bemanning genoeg is.
0: Ook Pennenzakkenrok in Mol neemt voor morgen extra maatregelen door de hitte. Ook zij kiezen voor extra hulpverleners, zegt Doreen Hofkes van Pennenzakkenrok.
5: Alle hulpdiensten zijn hier altijd aanwezig, maar we hebben nog extra medewerkers gevraagd. Het Rode Kruis patrouilleert ook maand aan om genoeg te drinken, goed in te smeren, af en toe de schaduw op te zoeken. Als ook onze presentator gaat het afroepen, op de ledschermen komt het. We gaan er mij allemaal voor zorgen dat het hier heel veilig gaat verlopen.
0: Pennenzakkenrok is voor het eerst gespreid over 2 dagen, morgen en vrijdag. Zo is het minder druk en kunnen er meer kinderen komen. En in Antwerpen raakt het festival Life is Life op linkeroever, maar niet uitverkocht. Nochtans treden daar dit weekend en maandag enkele wereldsterren op, zoals Robbie Williams en Nick Cave. Er zijn nog veel tickets te koop, ook op de tweedehandsmarkt. Volgens festivalkenner Stijn van de Voorde Hier is, heeft dat een verklaring.
6: Een nadeel is voor hen dat ze heel hard afhangen van headliners. En de headliners nu in dit geval zijn allemaal namen die groot zijn en die ook absolute headliners zijn, maar die niet uniek zijn. Waarbij je zeker ook zal weten, die konden ook op Graspop staan, of die konden ook op Werchter staan, of die kunnen ook in sommige gevallen ook op Pukkelpop staan. En als het nu niet is, dan is het volgend jaar wel. En als je dan keuzes gaat moeten maken, dan ga je vooral voor iets kiezen waarbij je toch het gevoel hebt dat je naar iets uniek gaat.
0: En misschien zit het warme weer er ook wel voor iets tussen. Het blijft heel warm bij temperaturen vandaag tot 37 graden, aan zee tot 32 graden. Ook donderdag nog warm. Vrijdag doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we lokaal tot 39 graden. In de namiddag is er wel kans op een onweer. Dit nieuws begon in Frankrijk. Daar is een eerste besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die uit Congo terugkeerde. Daar woedt het virus volop. De man is meteen geïsoleerd. De kans op een verdere verspreiding is dan ook zeer klein. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
7: Op de E403 van Kortrijk naar Brugge is het ruim 20 minuten file rijden tussen Sint-Eloïs Winkel en het parkeerterrein in Oekene. Eén rijstrook is versperd door een ongeval. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de A12 vanaf Hoevenen, op de E19 van voor Kleine Bareel. Ook 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 40 minuten vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En ook op de buitenring tussen Dilbeek en Vilvoorde. En er rijden geen treinen tussen Kortrijk en Oudenaarde.
8: Radio 2 Hitmix.
0: Anja Daams.
7: Laatste woensdag van de schoolvakantie. Horen daar ook pannenkoeken en hopelijk een ijsje bij. Zeer goeiemiddag.

Old Town Boy van Bronski Beat. Wat een hete vandaag. Het is echt geen weer om veel uit te spoken vandaag. Gewoon naar de radio blijven luisteren, dat is voldoende. Dit is Tom Dice.

0: Voor haar blijft toch de grootste hit van Jean Thomas. Hè. Zometeen Take That.
1: Klasse gaat weer op zoek naar de leraar van het jaar. Maar Anne en Daan gaan op zoek naar de leraar van je leven.
2: Ah, wel ja, welke leerkracht is echt blijven plakken? Wie is zo belangrijk geweest tijdens jouw studies?
3: Ja, of nu voor je studenten thuis? En hoe kan je als leraar het verschil maken?
2: Wij zijn benieuwd naar alle mooie verhalen en tips.
1: Je hoort het deze week bij Radio 2 Anne en Daan.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
5: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
6: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
5: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
8: Ah, ik zat eens op zoek.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt daar, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Nou, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
9: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
10: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
9: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
10: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wouter van Aert. Wouter van Aert.
9: Ja, je hoort het. Deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Jo, wat bedoel je?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
11: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.

Oeh, Lieselot, dat zijn goede vooruitzichten. Lieselot Terry laat hier weten in de app van Radio 2 dat ze volgende week naar Dublin gaat, naar een concert van Take That. Laat zeker weten, Lieselot, hoe het geweest is daar in Dublin. Hè. Trouwens, ik heb nog een ander fijn concertje in het vooruitzicht. Wel voor veel later natuurlijk, hè? Want gisteren lieten in de app van Radio 2 al een paar mensen weten dat ze inderdaad gereserveerd hebben voor 8 november in de Elisabethzaal in Antwerpen voor de Radio Bene, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas. En gelijk hebben ze, want het is de allerlaatste keer dat je kan gaan luisteren naar de mooiste Red Pack Evergreens, gezongen dan ook door de crème de la crème van de Vlaamse showbiz. Dus wil je erbij zijn, kan je tickets scoren via het Radio Beni-kanaal van VRT Max voor optredens van onder andere Helmoet Lotti, Yannick Bovie, maar ook Kleimans en Van Geel, Loredana, Barbara Dex en deze madame. Dit is Lies.

0: Die van Impact, die hebben geen instrumenten nodig. Hè. De a cappella versie van Mia van Gorky. En zo meteen wil ik het ook nog heel graag hebben over de Radio 2 Zomerhits 1000 van volgende week. Maar eerst vertellen waar het moeilijk gaat op de weg. Hè.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
0: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
2: Op de binnenring tussen Deelbeek en Zaventem, de linkerrijstrook is daar dicht door een defect voertuig. En rijden geen treinen tussen Kortrijk en Oudenaarde.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant.

Je moet er goed in zijn, in zo'n pokerface trekken, à la Lady Gaga. Ja, ja, vanaf volgende maandag dan is het zover. Hè. Volop genieten van de Radio 2 Zomerhit 1000. Benjamin, Caroline en Michael die tellen dan samen met jou een hele week lang af van de nummer 1000 naar de ultieme zomerhit op nummer 1. En die hoor je dan volgende zondag. Stemmen kan nog tot morgen via het Radio 2-kanaal op

VRT Max. Zou ik zeker doen, want als je stemt, dan maak je kans op een gezinsticket voor Mini-Europa. En wat zie ik zo in de top 3 van Steven Lippens uit Kortrijk? Steven, je hebt duidelijk een zeer brede muzieksmaak. Op nummer 3 wil Steven heel graag Desireless en Voyage, Voyage horen eindigen op zondag. Dolce Vita van Ryan Paris op nummer 2. En zijn nummer 1 is voor de Miami Sound Machine en hun Conga.

0: Goeie keuze, Steven, als nummer 1 voor de Radio 2 Zomerhits 1000 volgende week. Die conga van de Miami Sound Machine past echt bij de zomer, hè. Zometeen nog een speciale. Dan mag Bart Peters nog eens stoeven met zijn kleindochter.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
3: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
4: Radio 2, WK-koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oké, actie!
10: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau. Koop je tickets via kinepolis.be. De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
11: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
12: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
13: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Radio 2.
4: Radio 2.

schattig en ook waar. Hè? Ja, zijn oogjes blinken als hij praat over de bevalligste. Zijn kleindochter Bart Peters. Zometeen Dan Hartman nog in Radio 2 Hitmix. Die wil het nog een beetje warmer. Maar eerst deze hier van Bryan Adams. Can't Stop This Thing We Started.

Ook wel een goeie voor volgende week voor de Radio 2 Zomerhits 1000. Dan Hartman, die terug een beetje vuur wil in de relatie. Nou wel, want voor de rest is het warm genoeg. Hè. Maar goed, heb je gisteravond tussen 6 en 8 geluisterd naar Radio 2? Oh la la, ja, wat ik daar gehoord heb. Als je in Gent woont en als je achter je wagen een briefje gevonden hebt de voorbije dagen, achter je ruitenwisser, niet meteen beginnen vloeken, want het zou wel eens een uitnodiging kunnen zijn voor een concert van Lien de Douwe. Ze heeft namelijk valse boetes laten maken die achter de ruitenwissers gestoken van de auto's in Gent. En dat briefje dat is dan goed voor een uitnodiging van haar akoestisch concert nu vrijdag in Gent. Een concert waarin je dan dit nummer zonder twijfel zal horen.

Plankgas gaat helemaal niet over te hard rijden, maar gaat wel over het feit dat je echt voor iemand kiest. Dat je iemand echt helemaal vertrouwt. Dat vertelde ze gisteren trouwens, Linde Douwe, bij Karen in Radio 2. Olala. Vanavond is het weer zover, hè, tussen 6 en 8. En dan krijgt Karen Wim Soetaar over de vloer.

0: Silence in the Stream, Kenny Rogers en Dolly Parton.
1: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
2: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels
4: in Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment
4: in Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen
4: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Ook straks nog veel muziek op je radio. En voor Gary Hager is dat beter dan goed. Dat hoor je na 2 uur hier in Radio 2 Hitmix.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Mocht je er nog aan twijfelen, het is vandaag de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. Het vorige record uit 1976 is al verbroken, vertelt weervrouw Sabine Hagedoren.
1: We zitten nu al ruim boven 33 graden in Ukkel. Dus het vorige dagrecord, het warmterecord van 1976, dat was 32,8 graden, is al scherper gesteld. En het wordt nog heter. In de loop van de namiddag halen we nog maximaal tot 35 of 36 graden in de steden. Misschien lokaal wel een 37 graden. En ook de komende dagen blijft het nog bloedheet en zullen er waarschijnlijk wel dagrecords sneuvelen.
0: In het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeek in Oost-Vlaanderen is Ketnet Zomerfestival aan de gang. Daar worden deze namiddag 5000 mensen verwacht, veel jonge kinderen ook. En de meeste die zijn goed voorbereid op de hitte.
2: We hebben spuitbussen mee, waaiers mee, voldoende drinken mee, een beetje eten zoals je kan zien. En heel veel fruit, dus we zijn er klaar voor.
3: Heel veel drinken en heel veel ijsblokken meenemen.
4: Een hele rugzak vol ijsblokken.
5: We hebben ons bikini meegenomen.
6: Ja, om te kunnen zwemmen en ons te laten afkoelen.
7: Er is nu ook veel voorzien voor schaduw en waterstandjes. En dit is gewoon superleuk en dit kan je gewoon niet afzeggen.
0: Ook Pennenzakken Rock in Mol neemt extra maatregelen voor morgen en vrijdag, zegt Doreen Hofkes van de organisatie.
8: Alle hulpdiensten zijn hier altijd aanwezig, maar we hebben nog extra medewerkers gevraagd. Het Rode Kruis patrouilleert ook maand aan om genoeg te drinken, goed in te smeren, af en toe de schaduw op te zoeken. Als ook onze presentator gaat het afroepen, op de ledschermen komt het. We gaan er mee allemaal voor zorgen dat het hier heel veilig gaat verlopen.
0: En de brandweer gaat mogelijk vanaf zaterdag staken. De vakbonden willen zo protesteren tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Een van de grootste bezorgdheden is dat er een nieuw soort brandweervrijwilliger komt. Een hulpverlener die vaak lichtere interventies kan uitvoeren zonder dat hij de volledige brandweeropleiding heeft doorlopen. Die mensen krijgen ook een lagere vergoeding dan de huidige vrijwilligers, zegt Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
9: Vrijwillige brandweerlieden, dat die hebben eigenlijk twee motieven. En dat is zoveel mogelijk interventies doen en daar financieel nog een kleine compensatie voor ontvangen. Nu neemt men net die twee zaken weg van die volledige brandweerman, waardoor dat wij vrezen dat ook die mensen na verloop van tijd zullen afhaken.
0: Blijft heet bij temperaturen tot 37 graden. Ook donderdag ziet er nog zo uit. Vrijdag halen we 39 graden. In de namiddag is er dan wel kans op een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Ondertussen 144 kilometer file. Mensen die gelukkig in de airco in de wagen zitten, hoop ik toch. Naar Antwerpen, 20 minuten erbij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E313 vanaf Massenhoven. Ook 10 minuten op de A12 vanaf Hoevenen en op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de E19 is in de Kraaibekstunnel de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. Op de binnenring rond Antwerpen, 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse en 10 minuten tussen Bornem en Puurs. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En ook zo op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem.
10: Radio 2. Radio 2. Hitmix.
11: Hey, hey. Anja Daams.

gelijk, veel te warm voor een plakker. Hè. Dan gaan we nog meer plakken. Dancing on my own van Robin. Goedemiddag trouwens. Zeer blij dat je vanmiddag weer luistert naar Radio 2 Hitmix. Dit is Gary Hager.

0: Doné ook Hans. Hans van den Hazenveld, inderdaad. Hans die zegt hier in de app van Radio 2, je had het daar net over de rapporten op vrijdag, maar de rapporten die zijn voor maandag en dinsdag, want dan is het schooljaar natuurlijk afgelopen. Je hebt groot gelijk, Hans. Ik was een paar dagen te vroeg. Dat is omdat bij ons thuis de school een paar dagen vroeger eindigt. Maar goed, daarna vakantie. Ik heb nog geweldige vakantiemuziek voor zometeen van de Beach Boys.
1: 4 dagen, 4 tips, 4 reisbestemmingen.
2: 4 de vakantie. En ga op reis met Goeiemorgen Morgen. We verstoppen elke dag
1: 4
2: tips in de show die je naar een vakantiebestemming leiden. Als jij die kan raden, maak je kans op een mooi budget voor een vliegreis vanop Brussels Airport.
1: En vrijdag vieren we 4 keer.
2: Dan spelen de 4 winnaars de ultieme finale tijdens onze live-uitzending op de luchthaven. Word jij de grote winnaar, dan verviervoudigen wij jouw vliegbudget. En kan jij het hele gezin meenemen.
3: Deze week op Radio
1: 2.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zeg jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een dom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Zieke fondsen. Allee, wie heeft er nu een zieke fonds nodig?
2: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
1: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
3: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
4: En Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
1: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
5: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
6: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
7: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
7: Ja.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Radio 2.

zalige muziek toch, hè? Op deze muziek zie je jezelf toch al op het strand liggen, ergens ver weg in Californië of zo. Tussen allemaal Beach Boys. Niet perfect voor de Radio 2 Zomerhits volgende week. Denk eraan, het is maar een tip als je nog moet stemmen. Kan trouwens nog tot morgen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. VRT Radio 2. Ja, dat stemmen van zo'n top 3, niet gemakkelijk. Zoveel goede nummers. Zoals deze hier bijvoorbeeld van Ja Prespa.

boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: ook zo'n nummer dat absoluut bij de zomer past. Hè? Dus ook een gooike voor de Radio 2 Zomerhits 1000 volgende week. Het wordt moeilijk, het wordt moeilijk. Gelukkig zijn er 1000 nummers die kunnen gekozen worden. Hè? Zoals Philippe Cataldo en Les Divas du Dancing. Maar wat is de nummer 3 van Arne Kozijns uit Leuven? Wel, daar gaan we zo meteen eens naar luisteren. Eerst vertellen dat er 158 kilometer file staat. Op de E314 van Lummen naar Genk is door een ongeval de afrit Houthalen-Helchteren deels versperd. Naar Antwerpen 20 minuten erbij op de E17 van voor Kruibeke, ook op de E313 vanaf Massenhoven. Een kwartier op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de E19 is in de Kraaibekstunnel de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en drie kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten file rijden aan de werken in Temse en 10 minuten tussen Bornem en Puurs. En op de buitenring rond Brussel 40 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde door een ongeval op de rechte rijstrook. 20 minuten filegolven op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Shana, gelukkig. Ja, je vloeg er daarnet nog naar in de app van Radio 2. K3, niet alleen voor jou, maar ook voor Arne Kozijns uit Leuven. Want ja, het heeft alles te maken met volgende week. Maandagochtend, dan starten we tot zondag. Dan is hij bekend, de nummer 1 van de Radio 2 Zomerhits 1000. Een hele week hoor je dus hits die volgens jou en een miljoen andere mensen absoluut bij de zomer horen. Stemmen kan nog tot morgen, tot vrijdag. Nee, overmorgen. We zijn nog maar woensdag natuurlijk. Stemmen kan nog tot overmorgen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Zeker doen, want je valt misschien in de prijzen. Je wint misschien een gezinsticket voor Mini Europa. En Arne Kozijns uit Leuven die had dat dus gedaan. Op nummer 3 wou hij zo graag ons Margriet Hermans nog eens horen. Lekker blijven hangen. Die zal er zeker in staan volgende week. Pata Pata van Miriam Makebe is zijn nummer 2. En zijn nummer 1 was dus Heya Mama van K3.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er €1 miljoen extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €6.500.000. Lotto. Omdat het kan.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
8: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Elke dag telt voor twee.
10: Radio 2.

Enorm modeweer de laatste jaren. Hè. En ook een succes op het Songfestival 3 jaar geleden. Die tattoo van Lorraine. Zometeen mag Bart KL zijn grote liefde nog eens verklaren. Maar eerst Maroon 5 en This Love.

ik hoop zo dat hij deze zomer in Blankenbergen ook komt zingen. Hè. Wie wanneer komt, dat hoor je binnenkort hier op Radio 2. En dat lees je dan natuurlijk ook op de kanaalpagina van VRT Max. Op de kanaal Radio 2 pagina van VRT Max.

0: Radio 2. Radio 2. Elke dag telt voor twee.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wouter van Aert, Wouter van Aert.
1: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
3: Yo, wat bedoel je?
1: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: U2, Red Sebastian en The Wens en nog veel meer staat er klaar voor Radio 2 Hitmix. Zometeen na het nieuws van 3 uur.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen op het hoogste niveau. Dat heeft ze zelf aangekondigd.
1: Ik heb besloten nu om een punt te zetten achter mijn topsportcarrière. Ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alle nieuwe opkomende talenten.
0: Hendricks is 26 en werd 2 jaar geleden de eerste Belgische ooit die goud kon winnen op een Europees kampioenschap kunstschaatsen. Maar 2 jaar later wil het lichaam dus niet meer echt mee en de mentale druk om te presteren is ook erg zwaar. Nu, ze gaat wel nog schaatsen.
1: Het is niet omdat ik een punt zet achter de topsportcarrière dat ik geen stap op het ijs meer ga zetten. Integendeel, in de toekomst heb ik ook nog een paar verzoeken voor shows te doen. Dus dat maakt me ook gewoon heel blij dat ik toch nog een beetje in de sport kan blijven. En dat ik niet in één keer boe of pa zeg van ik sluit het af en ik zie het ijs nooit meer.
0: In totaal behaalde Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en ook een Olympisch diploma. Ze nam in totaal 3 keer deel aan de Olympische Winterspelen. Het is vandaag de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel is het al meer dan 33 graden en daarmee is het vorige record uit 1976 verbroken. En er zullen nog records sneuvelen, zegt David Degenau van het KMI.
2: Ook morgen en overmorgen zullen we dagrecords verbreken. Morgen is het te breken dagrecord 33,6. Vrijdag staat het op 33,5, dus ook beiden uit 1976, vermits we naar temperaturen gaan van 36, 37 of misschien zelfs 38 graden.
0: En ook in andere Europese landen is het heet. Zeker 94 miljoen Europeanen ervaren temperaturen van meer dan 35 graden op dit moment. Vooral in Frankrijk en Spanje dan. En ook in het Verenigd Koninkrijk zijn verschillende regio's onder rood alarm geplaatst voor extreme hitte. En het gratis stadsfestival Genk on Stage in Limburg schrapt alle optredens die op zaterdag voor 6:15 s'avonds gepland stonden. En dat door de voorspelde hitte. Er wordt bekeken of artiesten op een ander moment nog kunnen optreden. Op vrijdag en zondag verandert er voorlopig niets. De stad Genk verwacht meer dan 30.000 bezoekers voor het festival. Onder andere André Hazes, de jeugd van Tegenwoordiger en Triggerfinger treden daar op. Het blijft dus heet tot 37 graden vandaag en ook morgen. Vrijdag halen we 39 graden. In de namiddag is er dan wel kans op een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: En er komt een update van de verkeersinformatie binnen. Voilà, daar is hij. 142 kilometer file naar Antwerpen, een kwartier erbij op de E17 van voor Kruijbeke. 10 minuten op de E34 van Waaslandhaven Oost, ook op de A12 vanaf Hoevenen, op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 vanaf Franst. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 naar Willem 25 minuten file rijden aan de werken in Temse en 10 minuten tussen Bornem en Puurs. Op de buitenring rond Brussel bijna 1 uur vertragen tussen Wezenbeek en Vilvoorde door een ongeval op de rechterrijstrook. En ruim een half uur kijkfile op de binnenring vanaf Groot-Bijgaarden. Op de E314 van Lummen naar Genk is er hinder door een ongeval op de afrit Houthalen-Helchteren.
4: Radio 2 Hitmix.
5: Ja, dames.

Ride in the Name of Love van U2. Je krijgt hier allemaal berichten in de app van Radio 2 over hoe verschrikkelijk het heet het wel niet buiten is. Ja, ik ben eigenlijk nog niet echt veel buiten geweest vandaag. Ik zal het zo meteen aan de lijve ondervinden, denk ik. Hè. Trouwens, over aan de lijve ondervinden gesproken. Als je buiten gaat, natuurlijk goed insmeren. Hè, dat je er niet helemaal uitkomt als een rode kalkoen. Rood, nooit goed. Tenzij je natuurlijk Red Sebastian heet.

van de mens. De zomervakantie komt eraan. Ja, overal in Vlaanderen leuke dingen te beleven. Zoals bijvoorbeeld volgend weekend in Roeselare. Dan zijn daar namelijk de badjes. 4 dagen lang dat je daar van alles en nog wat kan beleven. Daar zijn optredens, je kan daar koopjes doen. Er is van alles te doen voor de kinderen. En wie daar ook zeker zal zijn, allez, zeker toch een paar uur op zaterdagochtend, dat is Ruben van Gucht. Hij gaat daar namelijk de Weekwatchers uitzenden vanuit het stadhuis in Roeselare zaterdagmorgen. Hij is daar niet alleen, hij neemt altijd zeer fijn volk mee. Zoals nu zaterdag bijvoorbeeld DJ Victor Verhulst. Ook Cato Kallebout zal er zijn. Zij is de muzikale Weekwatcher. Hans Kools, die zorgt dan weer voor de humor. Doet Ruben natuurlijk ook. Nee, je kan er niet meer bij zijn. Maar je kan natuurlijk wel nog altijd luisteren zaterdagochtend tussen 8 en 10 naar de Radio 2 Weekwatcher.

0: show, hè, heeft daar trouwfeest gekost in Palermo. 2 miljoen euro of zoiets. Wow, wow, wow. Dua Lipa en Love Again. Blijf zeker luisteren. Zo meteen komt Sam Goos is er nog aan. En Abba.
1: We starten de vakantie met een gigantisch zomerfeest.
2: Radio 2 Zomerhits 1000.
1: De beste zomerhits aller tijden.
2: Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf maandag 29 juni. Een hele week lang.
1: Stem nu via het Radio 2 kanaal op VRT Max. En maak kans op een leuke gezinsuitstap. Van heel groot tot heel klein.
3: Zeg dat, Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zalige verjaardagspies.
4: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik alles wiet jullie.
3: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
4: Hé, hoe dat?
3: Ah, wel. Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
4: Ja. Lemmes.
3: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Mijn zomer vol liefde. Dat kan tellen.
8: Wilt jij bij mij een meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

Oh ja, Greta, ik ben ook altijd blij met ABBA op Radio 2. Dat waren ze met Voulez-vous. En Carina de Koning die laat hier gewoon in het algemeen weten dat ze heel blij is dat ze naar Radio 2 kan luisteren met dit zwoele weertje.

0: inderdaad geen grote inspanningen doen nu. Hè. Tenzij misschien stemmen voor de Radio 2 Zomerhits 1000. Kan via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Gilijn die heeft dat al gedaan. Dat is voor zometeen. 164 kilometer file ondertussen op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent sta je een half uur in de file tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek een kwartier tussen Beveren en Lilo. Naar Antwerpen een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E313 vanaf Ranst. En op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel drie kwartier vertragen tussen Wezenbeek en Vilvoorde door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de binnenring drie kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En door een ongeval is de E19 van Frankrijk naar Brussel versperd bij Bergen. Je staat daar meer dan 1 uur in de file. It's the most wonderful
1: time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on, dance with me. Dinsdag maak je kans op de

Ik ben eens gaan piepen hoe warm het op dit ogenblik is op Jamaica, waar hij vandaan komt, hè, waar hij woonde, Bob Marley. Wel, dan is het kouder dan in België op dit ogenblik. Maar 31 graden. Omgekeerde wereld, toch? Volgende week, hè, volgende week de Radio 2 Zomerhits 1000 op Radio 2. Wie wil jij in die top per se horen? Laat het vooral weten via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Je weet het, je kan er zelf ook mee in de prijzen winnen. Niet alleen door fantastische muziek te horen op de radio, maar ook nog eens door met je gezin naar Mini-Europa te kunnen in Brussel. Gielijn Kouwenberg uit Humbeek die heeft haar drie favorieten laten weten. Ze wil heel graag volgende week Willy Sommers aan de top horen met Laat de zon in je hart. Altijd een topper, Gielijn. Ook Barry White, You're the first, the last, my everything. Ook een heel goeieke. Maar op nummer 1 wil ze toch heel graag André Hazes en Leef.

0: Toch is Gilein de nummer 1 van de Radio 2 Zomerhits 1000. Ben je het daar helemaal niet mee eens? Dan kan je dat laten weten via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Stemmen kan trouwens nog tot vrijdag.
1: Maar is dit een televisieprogramma of een radioprogramma? Ja. Of is het gewoon boerenbedrog?
2: Ja. Dit is een hybride verhaal.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
5: Deze week zijn we er weer vanuit Roeselaren. We blijven in West-Vlaanderen en we brengen Victor Verhulst mee. En er is een zeer bijzondere muzikale gast. Céline Hermans komt langs voor het eerst na het afscheid van haar mama.
3: Radio 2 Weekwatchers.
2: Zijn er zo nog van die termen die ik moet weten?
3: Live van op de Badjes in Roeselaren.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Bij Midas is alles duidelijk. Zelfs als het ingewikkeld lijkt.
10: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doe men een auto.
9: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
10: Ah, wat doen we dan?
9: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
11: Midas, je kan altijd vooruit.
12: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
13: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Elke dag telt voor twee.

feestmuziek uit de jaren 90. I can't keep my hands off you van de Dinky Toys. Amai, Sandra, ik ben hier net jouw berichtje aan het lezen. Inderdaad, geen gemakkelijke taak. Sandra haalt overal pakjes op. Ze werkt tussen 11 en 7, laat ze weten. En met deze temperaturen, boeg, is dat zweten. Nog even volhouden, schrijft ze in de app van Radio 2. Inderdaad, Sandra. En blij dat je luistert naar Radio 2.

Zomer in de lucht, dus ook zomer op je radio. Met Pata Pata van Kumba Gaula. Het hing al jaren in de lucht dat er toch een film zou komen over het leven van Madonna. Nu heeft ze in een podcast verteld waarom die film er eigenlijk nog altijd niet is. De centen, natuurlijk. Ja, ik heb een buitengewoon leven geleid, zei ze. En daar mag dan ook buitengewoon voor betaald worden. En dat ziet Hollywood precies niet echt meer zitten. Voilà, dus nu vooral concentreren op haar nieuwe album dat er begin juli aankomt. Een album waar trouwens ook onze Stromae op meezingt. Dat album van Madonna.

0: Radio 2 Zomerhit 1000 volgende week aan Shakira. Wie gaat er met dit weer naar een sauna? Oef, wel, Margot, die weet het antwoord zo meteen in Radio 2 Spits. Heel graag tot morgen.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Helemaal.
7: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
8: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
9: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
11: Wie? Ikke?
10: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
11: Maar echt?
10: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
11: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
10: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Zenweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
11: Voilà.
10: Op zenweb.be.
12: Ze zijn terug.
13: Ken je tekstje nog?
14: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
12: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
13: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
12: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
15: De brandweer is boos omwille van aangekondigde besparingen en dreigen te staken. Wat betekent dat precies voor jou? Je hoort het zo meteen in Radio 2 Spits.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Door de aanhoudende hitte zijn veel mensen op zoek naar een mobiele airco of een ventilator voor wat koelte. In veel winkels zijn alle modellen compleet uitverkocht. Winkels zoals Mediamarkt, Krevel en Gamma geven aan dat hun leveranciers moeite hebben om de grote vraag bij te houden. En dat merken ze ook in de Brico van Oostakker.
1: Wij merken een enorme stijging in de vraag naar airconditioning momenteel, omdat alles en iedereen uitverkocht is. We hebben heel veel klanten die eigenlijk gewoon de winkel binnenkomen op zoek naar ventilatie. En heel wat klanten die ook bellen naar ons met de vraag dat er nog ventilatie beschikbaar is. Maar telkens moeten wij ze teleurstellen door de kleine voorraden die beschikbaar zijn bij onze leveranciers.
0: Het is vandaag de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. Het werd al 33 graden in Ukkel en daarmee is het record van 1976 verbroken. En de komende dagen gaan we waarschijnlijk nog wat van die records verbreken. Verschillende organisaties passen daarom hun concerten en activiteiten aan de voorspelde hitte aan. Tegen 2040 zullen er per jaar 400 extra dodelijke slachtoffers vallen in het verkeer, omdat nieuwe auto's langer en hoger worden. Dat blijkt uit een rapport van een Europese koepelorganisatie voor duurzaam vervoer, waar ook de Bond Beter Leefmilieu bij hoort. Elk jaar worden auto's gemiddeld een goede centimeter langer en een halve centimeter hoger. En vooral de hogere motorkap is gevaarlijk bij verkeersongevallen, zegt Klaas de Korte van Bond Beter Leefmilieu.
2: Dat creëert vooral problemen voor de actieve weggebruiker, dus voor fietsers of voetgangers, waarbij het vooral voor kinderen heel gevaarlijk is, omdat de motorkaphoogte komt eigenlijk ter hoogte van het hoofd of de borstkas van de kinderen. Dus de impact bij een ongeval is ook vele malen groter dan dat je met kleinere wagens zou hebben.
0: En Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Onze landgenoot is 26 en was in 2024 de eerste Belgische ooit die Europees kampioene werd in het kunstschaatsen. Vandaag, 2 jaar later, wil het lichaam gewoon niet meer mee, zegt ze.
3: Mijn niveau, ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten. En ja, ik wil gewoon met een voldaan gevoel afscheid kunnen nemen. En ik denk dat dat vandaag de moment was om die stap te zetten.
0: In totaal behaalde Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en een Olympisch diploma. Ze nam in totaal 3 keer deel aan de Olympische Winterspelen. Blijf nog lang warm vanavond met morgen opnieuw temperaturen tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag, dan halen we 39 graden. In de namiddag is er dan ook kans op een onweer. Zaterdag ook nog onweer en warm. Zondag eerst zonnig, daarna kans op regen of een onweer bij nog 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Radio 2 Spits.
5: Margot Boga.
6: Ja, en meteen ook mijn excuses, want ik ga het nog iets warmer maken. We gaan live naar de sauna, waar best wat mensen verkoeling zoeken. Ja, dat hoor je goed. Goedemiddag.

0: Depeche Mode. Just can't get enough. Het is 6 over 4. Goedemiddag. En waar sta je stil, Mirjam?
1: Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier komt erbij, naar Gent een 30 minuten. R2 de ring richting Stabroek ook een 15 minuten tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost 20 minuten. Op de E17 vertragen bij Gent-Brugge, daar is rechts dicht door olie op de weg. En verder ook 20 minuten vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. Op de E19 hinder in de Kraaibekstunnel. De 2 linkerrijstroken zijn dicht door een obstakel. Verder naar Antwerpen niet meer dan 10 minuutjes. En 16 naar Willebroek, 25 minuten door te werken in Temse. Naar Brussel vertragen op de A12 in Bulrijk door een defecte vrachtwagen rechts. En dan de buitenring, 3 kwartier tussen Wezenbeek en Vilvoorde door een ongeval rechts. Op de binnenring 30 minuten tussen Dilbeek en Tervuren. En andere vertragingen zijn kleiner.
0: Radio 2. Welkom bij de woensdag. Het is 24 juni en wat je van vandaag al zeker moet weten is dat Luna Hendricks stopt met haar topsportcarrière als kunstschaatser. Schaatsen is en blijft wel haar passie, maar haar lichaam is een struikelblok geworden. Dat heeft ze daar juist gezegd met toch wel een klein traantje in haar ogen op de persconferentie. Dus het is een moeilijk afscheid. Ja, en het enige wat wij kunnen zeggen is denk ik dankjewel, want haar prestaties van de afgelopen jaren die waren prachtig om naar te kijken.
1: Absoluut.
0: Kunstschaatsen, ik vind dat zo schitterend om te zien.
1: Ja.
0: En voor de rest blijft de warmte natuurlijk het gespreksonderwerp van de dag. Evenementen worden geschrapt, zoals de zomerbraderij in Lier dit weekend. Boomba die zou daar komen optreden, maar Studio 100 heeft laten weten, onze figuren die komen niet boven de 30 graden buiten, want Boomba overleeft dat gewoon niet. Zwembaden blijven langer open, kledij op het werk wordt aangepast. In het Hof van Beroep in Gent bijvoorbeeld mogen vandaag de toga's uit van de voorzitter. Ja. En daar is strafpleiter Nina van Eekhout heel blij mee.
2: Ja, dat scheelt toch wel behoorlijk veel. Ik heb mij gisteren nog de verzuchting gemaakt. Waarom bestaat er toch geen light versie van dat ambtsgewaad? Waarom is er geen zomerversie met korte mouwen? Het is allemaal geregeld in een KB, dus je mag niet om teven wat aandoen. En dan lees je daarin dat de toga eigenlijk van zwarte wol is. Stel u voor in deze temperaturen. Dus dat scheelt toch wel gemakkelijk een graad of 10.
0: Ja, dat is toch al de moeite, een graad of 10. En er is ook een nieuw fenomeen ontstaan, namelijk airco-toerisme. Dat vertelde een hoteluitbater deze middag bij Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Dat het ons opvalt dat we, relatief veel is veel gezegd, maar toch een aantal mensen uit de buurt die specifiek een kamer boeken om een rustige nacht te hebben. Dat zijn dan mensen die vaak bovenaan in een appartementgebouw of zo wonen. Wat dat we ook hebben zijn mensen die omwille van medische redenen bijvoorbeeld ervoor kiezen om een hotelkamer met airco te boeken. En ook, we hebben ook diverse oudere mensen uit de buurt die overdag hier komen, al was het maar een half uur, een koffietje komen drinken. Mensen die we anders niet zien, die specifiek ook aanduiden dat het bij hen thuis te warm is.
0: Ja zeg, hoe warm is het bij jou binnen?
1: Ook heel warm, 30 graden.
0: Ja.
1: Ga hier op het werk blijven slapen, denk ik.
0: Ik denk dat ook, want toen ik vanochtend thuis vertrok, zei ik op onze thermostaat 29 graden. Oh, schitterend. Ik ga al uit naar vannacht. Maar luisteraar, laat ook even weten hoe warm het bij jou binnen is. Dan doen we een klein bevolkingsonderzoek. Dat is altijd plezant.
4: Radio 2.
0: Radio 2 Spits.
5: Margot Bogaert.

0: Camille, nu dat je weg bent en schitterend. Intussen sturen jullie massaal veel foto's van jullie thermostaat in de app van Radio 2. Bij Wim de Smet in Waregem is het 27 graden in de living. Hij stuurt, ja, het zou ideaal zijn mochten we wat warmte in een doosje kunnen steken voor de winter. Dat zou inderdaad een heel goed ding zijn. Bartek uit Leuven is erin geslaagd om het 20 graden te houden. Dat valt goed mee. Bij Louis Oostvogels uit Wust-Wezel is het 26 graden. Wendy Swinne uit Herk de Stad stuurt, ik ben mij aan het voorbereiden op een avond vol vergaderingen. Dat worden de voeten in een ijsbad, icepack in de hals en vooral puffen. En dan heb je nog André uit Lebbeke. Die stuurt, bij ons is het momenteel 25 graden warm. Dat valt best wel mee, zeker als je weet dat het buiten 37 graden is. Ja, en toch zijn er mensen die naar de sauna gaan. Wie zijn ze? Wat doen ze? Dat hoor je zo.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
3: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders.
6: Er gaat een wereld voor je open.
7: Voorwaarden op pearl.be.
8: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
7: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ja, schat, ik wil wachten op de solde.
7: Allee.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Radio 2.
4: Radio 2.

0: Ja, tussen die miljoen kaarsen wil je nu toch ook niet zitten, Blondie en Maria. Alhoewel, er zijn mensen die op deze dagen bewust richting de sauna trekken. Luisteraar Iris Wolfs uit Ravels is zo iemand, stuurt ze in de app van Radio 2. En hallo, dag Francine van Bastelaar.
1: Hey, goedemiddag.
0: Je werkt als saunaverantwoordelijke en opgietster in Saunatopia in Edegem. Hoe druk is het bij jullie vandaag?
1: Het is iets rustiger, maar nog altijd druk genoeg voor onze sauna te vullen. Hè.
0: Maar dat is nu toch speciaal?
1: Nee, dat is niet waar. Hè. Dat is toch de beste plek waar je nu kan zitten.
0: Ja, waarom?
1: Een beetje een saunakje, een beetje in het zwembad zitten, goed hydrateren, goed zweten. Dat is perfect nu. Hè.
0: Ja, want jullie doen ook gewoon opgietsessies. En voor wie dat niet kent, dat is de saunameester giet dan etherische olie op de stenen. Die wappert ook zo rond met een handdoek voor een extra warm gevoel. Hoe hard sta jij daarvoor te springen om dat te doen in een hittegolf? Is dat een lust voor jou of is dat nu echt wel een last?
1: Nee, dat is echt wel veel plezier.
0: Ja?
1: Het is gewoon zalig om te zien dat je door de warmte die je verspreidt in de sauna, dat de mensen genieten, goed zweten en goed daarna een beetje water drinken en zo, dat die warmte echt wel tot hun komt. Dat is echt perfect.
0: En hoe gezond is dat allemaal? Of hoe goed kan jouw lichaam daartegen op deze dagen?
1: Het is heel belangrijk dat je goed veel drinkt op voorhand. Tijdens de sauna-sessie natuurlijk niet, maar daarna ook goed veel drinken. En niet direct onder die koude douche. Even gewoon zuurstof nemen, even rondwandelen, diep inademen en dan is dat perfect. We kunnen dan eigenlijk bouwen daar uw weerstand mee op. Dus okay. Dat is heel goed voor je lichaam.
0: Okay. En heb je er zelf al in gezeten vandaag?
1: Nee, nog niet, maar dat kan ik ze niet wel doen, want ik stond ervoor te springen.
0: Okay. Goed, ik wens jou heel veel plezier mee, saunaverantwoordelijke Francine. Succes daar ook de komende dagen, want ja, er zullen best wel nog wat mensen zijn die richting jullie afzakken. En als dat niets voor jou is, weet dan dat je ook gewoon perfect de koelte kan opzoeken, want uitzonderlijk hete dagen, ja, die vragen om uitzonderlijke openingen. Goedemiddag, dag Koen Doker van de schaatsbaan in Liedekerk. Hè?
2: Goedemiddag.
0: Ja, jullie openen morgen en vrijdag uitzonderlijk door de hitte. Hoe fris is het daar bij jullie op de schaatsbaan?
2: Klopt. Op de schaatsbaan zelf is het 8, 9, maximaal 10 graden.
0: Zalig.
2: Dus eigenlijk de ideale temperatuur om eens af te koelen en toch aan een leuke activiteit deel te nemen of sport te beoefenen in een aangename temperatuur.
0: En was er dan vraag naar?
2: Nee, we hebben eigenlijk de beslissing dinsdag al genomen. Op dat moment is het niet zo dat we heel veel vragen hadden. We hadden wel al de vraag gekregen van één school die normaal vrijdag een buitenactiviteit had gepland of dat zij bij ons terecht konden om te schaatsen. We hebben dat toen toegezegd en beslist om donderdag en vrijdag eigenlijk de volledige voormiddag en namiddag te openen voor scholen en publiek, iedereen die wenst te schaatsen. Intussen hebben er toch al 4 scholen een reservatie gedaan.
0: Toch.
2: Dus er komen toch al een 200-tal kindjes donderdag of vrijdag schaatsen.
0: Want is dat dan energiegewijs, kost dat niet gigantisch veel geld voor jullie? Want ik kan me voorstellen dat jullie koelinstallaties wel wat overuren draaien op dit moment. Want is de schaatsbaan eigenlijk anders gewoon toe?
2: Wij zijn dit jaar blijven wij open. Hè,
0: okay.
2: Maar normaal gezien zijn we enkel voornamelijk open voor clubs, federaties, topsporters, minder voor publiek. Maar omwille van de enorme hitte hebben we daar nu veranderingen in gebracht en gaan we ook donderdag, vrijdag voor publiek open doen. Ook zaterdag is er nog een publieke schaatsbeurt.
0: Mm-hmm.
2: Maar het klopt dat de koelinstallatie momenteel volop aan het draaien is. Hè. Dus dat vraagt te veel energie. Maar wordt voor een groot deel gecompenseerd doordat we een dak vol zonnepanelen hebben. En ook doen we aan energiedelen met de andere centra van Sport Vlaanderen. En in die centra hebben ze vaak een energieoverschot op dagen als vandaag. En die energie kunnen wij dan ook gebruiken voor ons ijs te maken.
0: Voilà, en zo is de cirkel rond. Maar het is toch speciaal allemaal, hè? Vind je niet?
2: Ja, dat zeker. Het is ook niet echt een weertje waarbij mensen spontaan aan schaatsen gaan denken. Veel mensen gaan er misschien ook vanuit, de schaatsbaan is niet open. Maar kijk, daar hopen we nu verandering in te brengen. En we zijn ook volop promotie aan het maken dat alle mensen die morgen tijd hebben en zin hebben bij ons aan een frisse activiteit kunnen deelnemen.
0: Voilà, en dat is bij deze ook gebeurd. Koen Doker van de schaatsbaan in Liedekerke. Veel plezier daar.
3: Radio 2 Spits.

0: Lydia, renteurs uit Stabroek. Bij haar is het 32 graden binnen. Oh, dat is verschrikkelijk. En buiten 41 graden op haar thermometer. Jongen, jongen, jongen, toch. Sterkte, Lydia.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag telt voor
0: twee. Met nu al het nieuws uit jouw buurt.
2: En dat is het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemiddag. Door de hitte gaan verschillende recyclageparken in regio Leuven en het Hageland morgen en vrijdag vroeger dicht. De parken van de Ecowerf sluiten om 5 uur 's middags in plaats van om 7:30 's avonds. Het is gewoon te warm voor de parkwachters en er komt ook minder volk. En ook in Sint Maartensdal, de sociale

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: Te maken, dat is vanzelfsprekend. Maar dat wordt gecompenseerd omdat we heel veel zonnepanelen hebben. En wij doen ook aan energiedelen met de andere sportcentra van Sport Vlaanderen. Die nu in deze periode vaak met een energieoverschot zitten. En dan gebruiken wij die energie.
4: Minister van Defensie Theo Franke was vanmiddag in Tiene om de terugkeer van de lanciers in de kijker te zetten. Dat is een verkenningseenheid van de landmacht met gepantserde legervoertuigen. Dat regiment werd na 15 jaar opnieuw opgericht, nu er weer meer investeringen gebeuren in defensie. De stad Tiene is Peter van de Lanciers.
5: Het is een oud regiment met heel veel capaciteiten. Ze zijn serieus aan het uitbreiden nu ook, dus dat is goed. Heel veel jonge gasten die binnenkomen, best stevige kerels. Ja, ze zijn nu ook volop aan het transformeren op drones, op de nieuwe voertuigen. De Oshkosh, maar er komen er nog andere binnen. Dus veel nieuw materiaal en dat vergt natuurlijk heel wat training ook. Ja, ze doen dat goed.
4: En in Lennik wordt de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland dan toch uitgezonden op een groot scherm. Aanvankelijk was dat niet de bedoeling door het vroege uur. De wedstrijd begint om 5:00 morgens, maar de organisatie toont de wedstrijd nu toch. En er zijn heel wat redenen voor, want voor je het weet is het wel de laatste wedstrijd van onze Duivels op het WK. Organisator Jasper Rampelberg.
6: Wel, de vorige wedstrijd was er toch wat vraag van de supporters die er waren van allee, waarom doet het dan niet? Wij gaan komen. Ja, ze geven van 's morgens al mooi weer. Het scherm is sowieso gehuurd voor een maand, dus het staat er. De mensen die het bier willen vliegen, die mogen. Maar we gaan zeker ook koffie voorzien, koffiekoeken en broodjes spek met eieren.
4: Supporters, welkom zaterdagmorgen vanaf 4:15 in Lennik. Blijft nog lang heet vanavond. Tegen morgenochtend daalt de temperatuur niet lager dan 23 graden op het platteland en 25 graden in de steden. Updates vind je in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2 Spits.

0: Mama's jasje als de dag van toen. Piet Outekie laat weten dat het in Waarschoot op dit ogenblik 39,6 graden is. Zijn vrouw is om 2 uur mogen stoppen met werken in het tuincentrum. Ze hebben de deuren moeten sluiten omdat het binnen een bakoven was. Ja. Nog nooit gebeurd. Ja, sta daar maar eens in stil, Mirjam.
1: Inderdaad, en stilstaan toch op behoorlijk wat plaatsen. 170 kilometer hebben we voor de Antwerpse ring. Betekent dat richting Nederland 50 minuten erbij. Naar Gent is dat een half uur. Naar Antwerpen op de E17 tussen Zwijnaarden en Gentbrugge. Daar is rechts dicht door olie op de weg. Verder vanaf parkeerterrein in Kruijbeke op allebei de plekken een kwartier vertragen. Verder naar Antwerpen niet meer dan 10 minuutjes. En 16 naar Willebroek 25 minuten door de werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grotbeek. In Vilvoorde een ongeval rechts. Op de binnenring komt er een kwartier bij tussen Vorst en Jette en 25 minuten tussen Strombeek en Tervuren. En door een ongeval is de E19 van Frankrijk naar Brussel bij Bergen afgesloten vanaf de afrit Nimi. Je moet daar dus omrijden. Er is ondertussen bijna 2 uur file. Andere vertragingen zijn gelukkig kleiner.
2: Klasse gaat weer op zoek naar de leraar van het jaar. Maar Anne en Daan gaan op zoek naar de leraar van je leven.
3: Wel ja, welke leerkracht is echt blijven plakken? Wie is zo belangrijk geweest tijdens jouw studies?
4: Ja, of nu voor je studenten thuis? En hoe kan je als leraar het verschil maken?
3: Wij zijn benieuwd naar alle mooie verhalen en tips.
2: Je hoort het deze week bij Radio 2 Anne en Daan. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
6: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Als je toch wil binnenblijven deze dagen en je hebt Netflix, dan kan ik je aanraden om naar de documentaire van Kylie Minogue te kijken. Het is een kijktip, het is bijna 16:45. Radio 2. En de brandweer in ons land is boos en dreigt om vanaf dit weekend te staken. Goedemiddag, Steven Gillissen.
1: Goedemiddag.
0: Van de ACV Openbare Diensten. Vertel eens, wat zitten jullie precies dwars?
1: Ja, er ligt een statuutswijziging voor brandweer op tafel. Die in zijn totaliteit ervoor zorgt dat dit eigenlijk niet meer is dan een platte besparing op brandweer.
0: Ja.
1: En die onverwijld een impact heeft op de veiligheid van de brandweerlieden, maar evenzeer op de veiligheid van de bevolking en de dienstverlening aan de bevolking.
0: Oké. Heel concreet, wat betekent dat als jullie op terrein staan?
1: Op het terrein gaat dat vooral een impact hebben op het feit dat wij meer overuren zullen moeten presteren. Dat zeggen minder personeel dat wordt aangekomen. En anderzijds naar de vrijwillige brandweer toe. Houdt dit in dat men een nieuw soort brandweervrijwilliger zou willen creëren. Men slechts gedeeltelijk zou opleiden. Die 80% van de interventies die de brandweer vandaag uitvoert, zou kunnen uitvoeren. Aan de helft van de kostprijs van een vrijwillig brandweerman vandaag.
0: En dat is een slecht idee.
1: Dat is inderdaad een slecht idee. Dit is een inzetting op de kwaliteit enerzijds. En anderzijds is dat ook een impact op de huidige brandweervrijwilliger, van wie dat men telkens meer en meer gaat gaan vragen naar opleidingen, verplichtingen. Maar als men 80% van zijn interventies gaat wegnemen, ja, dan is het maar de vraag of die mensen nog gemotiveerd zullen zijn om nog langer vrijwillig brandweerman te blijven.
0: Ja. Minister Quentin, ja, die heeft gereageerd. Die zegt dat hij de brandweerkorpsen eigenlijk net wil versterken. Meer personeel, meer middelen wil gaan aanbieden. Is er ruimte voor dialoog tussen jullie? Kunnen jullie daarover babbelen?
1: Wij vragen reeds sinds vorig jaar om rond de tafel te gaan zitten met ons. Maar tot op vandaag heeft dit nog niet geleid tot een reëel debat. Wij zijn vandaag ook uitgenodigd, maar wij mogen slechts 3 agendapunten naar voren brengen waarover wij wensen te discussiëren. Dit is voor ons onaanvaardbaar. Wij wensen als volwaardige gesprekspartner te worden aanzien. En uiteraard wensen wij over de volledige statuutswijziging te kunnen praten. Niet alleen over 3 punten.
0: Ja, en jullie dreigen dus om te gaan staken vanaf dit weekend. Het is code oranje in ons land. Wat betekent dat heel concreet als jullie staken? Kunnen de mensen dan nog beroep doen op jullie? Ja, toch, hè?
1: Ja, uiteraard. De hulpverleningszones hebben de mogelijkheid om personeel op te vorderen. En op die manier te zorgen voor een minimale dienstverlening.
0: Oké. Maar minimaal dus?
1: Inderdaad, minimale dienstverlening. Dus de actie zal onverwijld een impact kunnen hebben op de dienstverlening die we vandaag kennen. Daar kunnen we niet vanuit. Uiteraard is dat het laatste wat wij willen doen, naar acties moeten overgaan. Deze stakingsaanzegging is eerder een laatste oproep, het laatste waarschuwingssignaal aan minister Quentin, om effectief op een constructieve manier de sociale dialoog met ons aan te vatten.
0: Oké, ik hoop dat jullie eruit geraken. Steven Gillissen van ACV Openbare Diensten. Fijne middag nog, hè.
1: Dank u wel.
2: Radio 2 Spits.

0: Ja, vuur en vlam. Sabine, wat valt er nog over te zeggen eigenlijk?
1: Ja, bloedheet is het. Ja. Ja, op vele plaatsen, ook hier in Brussel, 35 graden. Kan misschien nog een tikkeltje bijkomen. Echt, dat is veel te heet natuurlijk. Hè. Ja, weer record warm. Het vorige dag record was van 76. 32,8 graden, maar daar zaten we al gauw boven. En ik denk voor de komende dagen en nachten trouwens ook, dat er nog wel wat temperatuur dagrecords gaan breken. Want die hitte die blijft nog lang nazinderen. En dus uiteindelijk komen we dan uit bij temperaturen voor de kuststreek en voor de Ardennen en misschien buiten de steden tussen 20 en 22 graden. Maar voor de grote steden zijn dat temperaturen misschien rond 25 of 26 graden. Dus dat blijft eigenlijk allemaal wel wat hangen, die hitte. En dat betekent een tropische nacht en dat zou wel eens een recordwarme nacht kunnen worden. En dan morgen opnieuw een recordwarme dag. Want het kwik gaat alweer naar 35, 36. 37 graden, misschien lokaal een 38 graden. Dus alweer bloedheet weer met veel zon. Kans op een warmteonweer is zeer klein. Voor het zuiden van het land dan nog niet, voor Vlaanderen en Brussel. Ook de nacht daarna blijft de hitte lang plakken. Vrijdag nog meer van dat plakkerig weer met misschien wat hoge sluierwolken, meer niet. Er kan eventueel tegen 's avonds een onweer losbreken, maar dat is dan vooral voor de Ardennen.
0: Ja.
1: En dan opnieuw gaan we naar 35 graden en meer in de Kempen, misschien wel tot 39 graden. Dus die hittegolf die blijft maar duren. Ook nog in het weekend. De kansen op onweer worden wat groter. Zaterdag vooral voor het westen van het land en in de Ardennen. En zondag een beetje verspreid over het hele land. Het zal alweer niet overal zijn, maar hier en daar oppassen dus voor hevig onweer. Dan hebben we voor Brussel bijvoorbeeld nog een 28 graden. Dus dat is al wat draaglijker. Ja. Maar ik kijk vooral uit naar maandag en dinsdag, want dan zijn het nog maximaal rond 25 graden.
0: Oh, dat is, ja. Zijn dit nu eigenlijk hoogdagen voor jou, Sabine?
1: Of hoogdagen. Ik vind het triestige hoogdagen.
0: Ja.
1: Dat is veel te heet natuurlijk. En al die warmterecords, niemand zit daarop te wachten. Maar ja, niks aan te doen.
0: Nee, we moeten het doen met wat het is. Dankjewel. Ja.

0: Adamski en Killer. Ja, Christophe van P. uit Berlaren stuurt een foto van zijn thermometer. Daar staat 37 graden op. Gelukkig heb ik airco in mijn kraan, stuurt hij, want ik heb heel de voormiddag op een dak moeten werken en het was niet uit te houden. Ja, echt ontzettend veel respect voor iedereen die in deze temperaturen moet werken. Afvalophalers, postbodes, noem maar op. Respect, respect, respect. Hello.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke!
4: Moet gedaan zijn.
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht, wacht, wacht, wacht.
3: Is er iemand?
2: Toch?
5: Ik raad u aan om in uw verhaal getijs te houden.
3: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
6: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
7: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
8: Meedoen met al onze wedstrijden.
7: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
8: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
7: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
9: Radio 2.
10: Op 1 en 3 juli is er weer de Ommegang. Het historische spektakel van het jaar op de Brusselse Grote Markt. Met als heraut Bart van Loo en striptekenaar Frédéric Janin. Eregastland dit jaar is Japan. Bestel nu je tickets via ommegang.be. Met de steun van Radio 2, KBC Brussels, de Nationale Loterij, Hotel Amigo en het Ommegang Bier.
11: De Tijdloze Tribute Festival.
12: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
11: De Tijdloze Tribute Festival.
12: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be. Maak elk.
13: Maar ik ben helemaal nog niet moe.
12: Momenten, Max.
14: Oh, niet zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
12: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
14: de max.
15: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
14: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
15: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
16: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
15: De Frisco's, die zijn er al.
16: Frisco's.
15: Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
16: Frisco's.
15: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
17: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit uur maak je opnieuw kans om een vliegbudget van, hou je vast, 1000 euro te winnen. Hoe precies, dat leg ik je uit na het nieuws. Goedemiddag.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er is enorm veel vraag naar mobiele airco's en ventilatoren en daardoor zijn ze moeilijk te vinden. En Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. In veel winkels zijn alle mobiele airco's en ventilatoren uitverkocht door de aanhoudende hitte. De voorraden aanvullen blijkt ook moeilijk. Dat merken ze ook in de Brico van Oostakker in de provincie Oost-Vlaanderen.
1: Wij zijn daar meestal wel heel goed op voorbereid. Wij hebben ook meestal voldoende stok, maar dit is eigenlijk een uitzondering op de regel dat wij nu ook al in de maand juni zo'n hittegolven hebben, waarin alle klanten op zoek zijn naar ventilatie en verkoeling. Wij merken dat het niet een probleem is bij ons alleen, dat ook bij onze concurrenten zo is, zoals Hubo, Hamma, ook de andere winkels die eigenlijk ventilatie verkopen als een mediamarkt, dat zij eigenlijk weinig tot zelf geen stok hebben, net zoals wij.
0: Het kan dus nog even duren voordat de voorraden opnieuw aangevuld zijn. En nu het zo heet is en de luchtkwaliteit is slecht, veroorzaken pollen ook meer allergische klachten en astma bij patiënten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Sensano. Stuifmeel heeft een grote impact op ons lichaam wanneer het warm is en de lucht vervuild is, vertelt professor en huisarts Gijs van Pottelberg.
2: Een kwart tot de helft meer mensen melden zich bij de huisarts of vragen bij de huisarts medicatie als wat we normaal zouden verwachten. Dus dat is toch wel een belangrijke toename. Ik zie dat hier trouwens nu ook de voorbije weken in de praktijk. Er zijn redelijk veel mensen die last hebben van allergie. Dus het is zo dat luchtvervuiling en hitte de kans op allergieën en last van allergieën heel erg doen toenemen.
0: Tegen 2040 zullen er per jaar 400 extra doden vallen in het verkeer, omdat nieuwe auto's langer en hoger worden. Dat blijkt uit een rapport van een Europese koepelorganisatie voor duurzaam vervoer, waar ook de Bond Beter Leefmilieu in zit. Elk jaar worden nieuwe auto's ruim 1 centimeter langer en een halve centimeter hoger. Onder meer de hogere motorkap geeft zwaardere verwondingen bij ongevallen. En grotere auto's verbruiken ook meer energie en grondstoffen, ook elektrische. En ze nemen meer plaats in, zegt Klaas de Korte van Bond Beter Leefmilieu.
3: Een steeds groter wordende wagen past niet meer in de parkeerplaatsen vandaag de dag. We gaan minder parkeerplaatsen hebben of we gaan meer parkeerplaatsen moeten maken, grotere parkeerplaatsen moeten maken. En vandaag de dag creëert dat natuurlijk heel grote vraagtekens. We zitten met een massale hittegolf. Gaan we nog meer parkeerplaatsen installeren of gaan we ervoor zorgen dat we meer vergroenen en meer bomen kunnen planten om ook zo de hitte iets aan te doen?
0: De stad Gent gaat in beroep tegen haar veroordeling van vanmorgen voor de onopzettelijke dood van twee mensen. Eind 2023 kwamen een Duitse toeriste en een Oekraïense kleuter om het leven tijdens een hevige storm en twee andere mensen raakten gewond. Volgens de rechtbank kwam dat door een fout van de stad Gent. Die had te weinig gecontroleerd of de bomen in haar parken geen gevaar vormden. Gent moet daarom €270.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers, maar de stad tekent dus beroep aan tegen die uitspraak. Nog in Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces over mensenhandel. Ze zouden jarenlang honderden jonge vrouwen vanuit China naar Europa hebben gehaald. De vrouwen hoopten hier veel geld te verdienen, maar ze werden gedwongen om voor weinig geld zich te prostitueren, zegt Michele Walgrave, de advocaat van Migratiecentrum Miria.
4: Zo is er een dame bijvoorbeeld waarvan dat de zoon een heel zware rugoperatie moest ondergaan. Maar in plaats van dat zij dan met meer geld terugkomen, kregen ze vaak meer schulden. Want men vraagt eigenlijk bijzonder grote bedragen om te worden overgereisd naar Europa en hier bepaalde documenten te verkrijgen. En dan moet men bepaalde diensten, seksuele diensten in dit geval, verlenen om die schulden terug af te betalen.
0: De vrouwen moesten vaak 7 dagen per week in de prostitutie werken in shifts van 12 uur per dag zonder pauzes. Ze konden ook niet kiezen welke diensten klanten van hen mochten vragen. Het parket vraagt straffen tot 10 jaar. En Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Onze landgenote is 26 en was in 2024 de eerste Belgische ooit die Europees kampioene werd in het kunstschaatsen. Vandaag, 2 jaar later, wil het lichaam niet meer echt mee. Steffi Merlevede neemt ons mee doorheen haar carrière.
5: Luna Hendricks gaf nog een laatste keer alles op de voorbije winterspelen in Milaan. Haar 3e spelen al, waar ze 14e werd, ondanks een botkneuzing en een moeilijk jaar met onder meer een operatie. Op haar 26e stribbelde het lichaam steeds meer tegen en ook de mentale druk om te presteren viel haar zwaar. Wat Hendricks in haar carrière neerzette in een on-Belgische sport is indrukwekkend. Met haar broer en coach Jorik naast zich schaatste ze zich naar de wereldtop en werd een van de boegbeelden van de Belgische Olympische Wintersport. In 2024 veroverde Hendricks de Europese titel, een Belgisch unicum. En 2 jaar daarvoor al pakte ze de allereerste Belgische WK-medaille ooit, met zilver in Montpellier. In totaal staan er op het palmares van Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en een Olympisch diploma.
0: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm. In de steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Morgen opnieuw heet tot 38 graden. Vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Dit nieuws begon in de winkel. Verschillende winkels laten weten dat ze bijna geen mobiele airco's en ventilatoren meer hebben. Leveranciers proberen de voorraad aan te vullen, maar dat gaat traag. Meer over de hittegolf ook in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2 Spits.
0: Margot Bogaert. Goedemiddag.

0: even de longen leeggezongen. Want topschijf is dat toch. Natalia Imbruglia en Thorn, een heel erg goeiemiddag. Mirjam, hoe gaat het onderweg intussen?
1: 180 kilometer file zitten we met voor Antwerpen op de ring richting Nederland. 3 kwartier extra naar Gent is dat 1/2 uur. Naar Antwerpen op de E17, 20 minuten tussen Zwijnaarden en Gentbrugge. Daar is rechts dicht, daar ligt olie op de weg. E19 naar Antwerpen, 1 kwartier tussen Zemst en Rumst. Op de N16 naar Willebroek, 25 minuten door de werken in Temse. Dan de buitenring rond Brussel, 40 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden. Op de binnenring 1 kwartier tussen Vorst en Jette en 20 minuten tussen Strombeek en Tervuren. Door een ongeval is de E19 van Frankrijk naar Brussel bij Bergen afgesloten vanaf de afrit Nimi. Je moet daar dus omrijden. Er is 2 uur file. Dan naar Luik op de E40 tussen Berthem en Heverlee. Komt door een ongeval links aan het begin van de E314. Andere vertragingen zijn kleiner en in Rijkenvorsel kan je niet over brug 7. Die ligt aan de Looiweg.
0: Jongen, jongen, gelukkig heb ik ook iets leuks in de aanbieding.
2: De vakantie.
0: Want wij delen heel wat vliegbudget uit deze week. In Goedemorgen Morgen maak je morgen vroeg voor de laatste keer kans op €500 aan tickets. En op de Instagram van Radio 2 valt er zelfs €1000 aan vliegtickets te rapen. Elke dag komt daar een filmpje online waar ik op pad ga in de luchthaven. En in elke video zit een tip naar een verborgen vakantiebestemming. Vandaag is het video 3 en krijg je dus ook tip 3. En ik neem je mee naar de Stand and Gate op Brussels Airport. Frederik Klaas, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Margot.
0: Wat doen jullie daar precies op die afdeling?
3: Wij bij Stand and Gate Allocation, wij zorgen ervoor dat alle vliegtuigen op onze nationale luchthaven een parkingstand krijgen. Okay. Enkele dagen van tevoren maken wij dus een Stand and Gate planning en volgen deze real-time op. Hierbij moeten we rekening houden met verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld het vliegtuigtype, de bestemming, de luchthaven, infrastructuur en zo verder.
0: Kan ik me dat dan een beetje voorstellen als Tetris spelen eigenlijk? Alles goed toepassen?
3: Ja, dat klopt. Een beetje Tetris met de vliegtuigen spelen.
0: Schitterend. En over hoeveel vliegtuigen... Ja, bijvoorbeeld vandaag. Hoeveel vliegtuigen moeten jullie zo een plekje geven?
3: Dagelijks zijn dat er meer dan 300 vliegtuigen die dat we een parkingplaats moeten geven. In de zomer is dat uiteraard meer als in de winter. En bijkomend in de zomer zijn er ook vaak meer werken gepland op tarmac, wat eigenlijk die puzzel of die Tetris eigenlijk nog complexer en uitdagender maakt.
0: Okay, ja, wat ik me nog vooral herinner van mijn bezoek bij jullie, jullie hebben echt het mooiste bureau van Vlaanderen. Ik kan het niet anders zeggen. Kan je het zelf eens beschrijven?
3: Goh, ja, ik kan het. Ja, we hebben een magnifiek uitzicht. We kunnen tot in Antwerpen kijken, maar vooral kijken we naar de vliegtuigen om te zien of dat alles veilig een plaatsje kan krijgen.
0: Wat is zo het mooiste vliegtuig dat je ooit al gezien hebt vanuit jouw bureau?
3: Dat moet toch Air Force One geweest zijn.
0: Ja, dat is van de president van Amerika, hè?
3: Klopt.
0: Ja, indrukwekkend vliegtuig, maar vooral indrukwekkende plek waar jij werkt, Frederik Klaas van Brussels Airport. Bedankt dat ik je even mocht bellen tussen al het parkeergeregel van de vliegtuigen door. En jij kan het met je eigen ogen bekijken, die bureau van Frederik, op de Instagram van Radio 2. En wie weet levert het jou wel die €1000 aan vliegtickets op. Succes!
2: Radio 2.
0: Radio 2 Spits.
2: Margot Bogaert.

0: Stevie Wonder en Part-Time Lover. Ja, en zometeen hoor je hier het verhaal van Hilde. Zij verloor haar zoon 3 jaar geleden door verdrinking op een bloedhete dag als vandaag. En zij willen jullie daar graag iets over kwijt.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
3: We love you, Belgium!
2: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: place I'd rather be. Jess Glyn en Clean Bandit, Rather Be. Ja, het is bloedheet. Veel mensen zoeken verkoeling aan en in het water. Maar de boodschap is en blijft. Doe dat op plaatsen waar het mag, waar het veilig is. Gisteren is er nog een jonge man uit Gent in moeilijkheden gekomen toen hij aan het zwemmen was op verboden terrein in Sprimont in de provincie Luik. Zijn twee jongeren verdronken. Dat is iets wat heel nare herinneringen naar boven brengt bij Hilde Leenaert uit Sint-Niklaas. Dag Hilde.
1: Goedemiddag.
0: Wat is er bij jou gebeurd?
1: Mijn zoon Victor, die was naar een openluchtfeestje in september 23. Een openluchtfeestje in Gent. Het was een hittegolf al gans de week. Mm-hmm. Het was heel warm. En op de foto's van dat feestje is te zien dat hij volledig bezweet was. Zijn t-shirt volledig nat. Dus het was echt wel heel, heel warm geweest. Mm-hmm. En die wou na dat feestje nog met vrienden afzakken naar Westminster. En hij wou per se nog gaan zwemmen. Want hij zwom daar regelmatig. Hij was die week daar nog gaan zwemmen. Dus ze zijn daar naartoe gereden, rond 12 uur die zaterdagavond aangekomen. En hij is eerst even met de voeten in het water geweest of met zijn benen samen met zijn vriendin. Mm-hmm. Maar die wou er terug uit. Niemand wou eigenlijk gaan zwemmen, maar hij dus wel. Waarom? Victor was een heel goede zwemmer. Want ja. Ik denk ook dat de anders niet zomaar in een zwart gat gaat duiken. Nee, als het nacht is, is het toch wel helemaal anders dan overdag. Dus zij is eruit gestapt. En toen die vriend die toescheen met de gsm voor een lichtje voor haar te laten uitstappen, schijnt hij terug en die vindt hem niet meer. En die zag ook niks op het water. Niks. Dus die mensen, ze waren met vijf, zijn natuurlijk beginnen roepen. En eerst dachten ze, ja, hij is wel die put aan het overzwemmen. En dat mocht hij niet doen, want zijn vriendin had gezegd, niet over beginnen zwemmen. Eerst is er nog niet direct paniek natuurlijk. Mm-hmm. Maar dan dringt het wel door van, die is niet met ons voeten aan het spelen. Die komt gewoon niet terug. Dus ja, dan hebben ze de hulpdiensten verwittigd. En ja, die hadden die vrij vlug. Maar bleek dat hij ondertussen wel op ongeveer 12 meter diepte lag. Maar dus ja, die is gewoon van de eerste duik is die, ja, gaat dat lichaam eigenlijk in een soort shock, hè?
0: Ja, de thermoshock, hè? Kan je eens even beschrijven wat er dan gebeurt met een lichaam?
1: Ja, het schijnt, hè, want ik heb dat ook maar gevraagd aan mijn dokter, hè. Mm-hmm. Het schijnt, is eigenlijk voelen ze eigenlijk wel een soort kramp. Nee, zo, eigenlijk kun je dat hebben als je heel koud drinkt ook. Hè. Dat pakt op je borst precies zo. Ja. Hè. Dus zo van, ja, en dan, wat doe je dan? Heel diep inademen. Hè. Dus dat is eigenlijk, maar dan valt er van alles uit. Dus waarschijnlijk gaat het dan in een soort bewusteloosheid. En er vallen ook organen uit, maar het schijnt, okay, door die shock. Ja. Dus je lichaam valt uit. Hè. Dus dan verdrinkt het natuurlijk op die moment. Hè.
0: Ja, ja. Het is jouw zoon Victor, 24 jaar, dus 3 jaar geleden overkomen. Ik vind het heel moedig, mm-hmm, dat je daar vandaag over wilt getuigen. Het ding is, elk jaar duiken er berichten op van verdrinking. Mensen willen dat op een manier precies niet snappen, niet geloven, hebben zoiets van, het zal mij niet overkomen. Is dat iets waar je in jouw kapsalon, want je bent kapster, deze, mm-hmm, dagen voor waarschuwt? Of heb je, hoe kunnen mensen dat vanavond aan de keukentafel toch een beetje bespreekbaar maken, hoe groot dat gevaar effectief is?
1: Ja, ik denk inderdaad sensibiliseren dat de enige manier is. Want het was ook, eerlijk gezegd, mijn grootmoeder heb ik dat altijd weten zeggen. Hè. Niet pas na het eten gaan zwemmen, altijd je borst eerst wat nat maken en je polsen. En wij lachten er allemaal mee. Nee. Mijn mama heeft dat overgenomen, heeft dat ook gezegd, nog een week voordat Victor gestorven is, toen hij weer in het water wou duiken. En zei hij, niet zomaar duiken, je moet weer nat maken. En wij lachen dat allemaal weg. Dus wij moeten er gewoon allemaal bij stilstaan dat het wel zo is. Dat het wel heel gevaarlijk is. Ja. En dus hoe meer mensen dat weten, hoe beter. Ik zag gisteren het nieuws, gisteravond, en ik dacht, verdorie, ik zou tegen al die gasten dat willen gaan zeggen. Ja. Denk toch na. En denk niet van, ik ben een goede zwemmer. Want Victor was een heel goede zwemmer. Ja. Anders riskeerde het ook niet van 's nachts te gaan zwemmen, denk ik dan. Nee. Ja, dus het is gewoon iets dat ons allemaal kan overkomen als we plots van oververhitting naar koud gaan. En zo'n putten zijn dikwijls heel koud. Die put waar Victor in gegaan is, ja, zo'n diepe put op 12 meter diepte. Ja, ja, dat is diep, dat is koud.
0: Voor je het weet is het te laat. Dus merci, ja. Hilde, dat je jouw verhaal wou vertellen. Dat je de mensen wil waarschuwen. De boodschap is zeker en vast overgekomen. En ik wens je nog heel veel goede moed.
1: Ik dank u.

0: maar. En intussen is het 5:30.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: En dan krijg je het nieuws uit jouw buurt.
3: En dat is nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemiddag. De organisatie van Werchter Boutique en Werchter Parklife neemt maatregelen tegen de hitte. Op het festivalterrein komen dit weekend extra drinkwaterpunten, maar ook vernevelaars en schaduwzones. De organisatie vraagt om voldoende water te drinken en zonnecrème te gebruiken. Maar festivalgangers moeten ook voor elkaar zorgen, zegt Nele Bigaré van Live Nation.
4: Heb aandacht voor elkaar als je ziet dat iemand het moeilijk heeft. Ga die helpen of vraag hulp aan onze crew of aan de hulpdiensten. Zeker ook mensen die aan het slapen zijn in de zon maakt, die hebben wakker. Dat is niet gezond.
3: Voor Werchter Boutique met Katy Perry en Pommelien Thijs op zaterdag zijn er nog tickets. Werchter Parklife op zondag is uitverkocht.

0: 65. Hij gaat terug bij zijn echtgenote in Dendermonde wonen. En in Leuven is de bijenorchis steeds vaker opnieuw te zien. Dat is een zeldzame wilde orchidee met opvallende bloemen. Op verschillende plekken in Leuven kiest de groendienst ervoor om het gras minder vaak en ook minder kort te maaien. En dat heeft effect, want bloemen en kruiden groeien volop. En dat is goed nieuws, zegt schepen Christophe Stokman.
1: Dat is dus ja, wel een duidelijk teken van de toenemende ecologische kwaliteit van onze grasperkjes. Dat is niet alleen goed voor insecten en andere bestuivers zoals bijen, hommels en vlinders. Want ja, hoe meer bloemen je natuurlijk hebt en hoe langer dat ze kunnen bloeien, ja, hoe meer voedsel dat die soorten vinden. En dat is natuurlijk bevorderlijk voor de biodiversiteit in onze stad.
0: Bij Van Klang heet vanavond tegen morgenochtend daalt de temperatuur niet lager dan 23 graden op het platteland. Pas vanaf zondag wordt het minder warm. Blijf het nieuws uit Vlaams-Brabant volgen in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Radio 2 Spits.

0: Orchestra.
1: En Mirjam, hoe zit het intussen?
2: 180 kilometer hebben we nog altijd. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland 3 kwartier extra. Naar Gent bijna 1/2 uur. Naar Antwerpen nog een beetje vertragen op de E17 tussen de Pinte en Gentbrugge. Maar de weg is daar ondertussen schoongemaakt. Nog naar Antwerpen 20 minuten op de E19 tussen Zemst en Rumst. En 16 naar Willebroek ook 20 minuten door de werken in Tempse. Voor de buitenring rond Brussel nog een dik 1/2 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarden. Op de binnenring is dat 1 kwartier. Hier tussen Vorst en Zerk in Dilbeek extra hinderd door een ongeval rechts. Ook nog 1 kwartier verder tussen Strombeek en Tervuren. De E19 van Frankrijk naar Brussel blijft door een ongeval bij Bergen afgesloten vanaf de afrit Nimi. Daar is 2 uur file. Dan naar Luik nog een beetje vertragen op de E40 tussen Everberg en Heverlee. Maar de weg is wel vrij aan het begin van de E314. Naar Genk nu een ongeval op de E314 in Houthalen. De weg is grotendeels versperd. Verder op andere plaatsen kleinere vertraging. En in Rijkenvorsel kan je niet over brug 7, die ligt aan de Looiweg.
1: Ach, en dit geloof je nooit, Mirjam. Ik heb hier een foto binnengekregen in de app van Radio 2. Van Mariella Wijtjens uit Bree. Die is op dit moment naar een kerstfilm aan het kijken. En dat helpt, zegt ze.
3: Natuurlijk.
1: Het doet me een beetje afkoelen. Ze stuurt een foto. Het zijn kinderen die aan het spelen zijn rond een sneeuwman. En ik denk dat ik zo dat manneke van Home Alone herken ergens. Dus goed, Mariella, wat helpt voor jou? Als het maar opbrengt. Ik zal het zo zeggen. Ja, en zometeen is het jouw kans om mee te spelen met Raad het Nieuws. Want morgen is het de laatste spitshow van dit seizoen. Dat wil zeggen dat we nog maar twee keer Raad het Nieuws spelen voordat de zomervakantie eraan komt. Dus neem snel je telefoon, er wordt zelf al gebeld, naar 078 35 32 34. Snel, 078 35 32 34. En wie weet speel jij zometeen mee.
4: Na het succes van vorig jaar keert Helmut Lotti vanaf december terug met zijn 30 jaar Ghost Classic Tour. Een avond met zijn grootste klassiekers en meest geliefde Ghost Classic hits. Helmut Lotti Ghost Classic. Vanaf december in Antwerpen, Hasselt en Oostende. Tickets via helmutlotti.com. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
8: Elke dag telt voor 2.

0: Lisa Lewis.
1: Oh.
0: Alsjeblieft zeg. De computer had even een slag van de hitte. Goedemiddag, dag Werner.
2: Goedemiddag, dag Maro.
0: Hallo, hoe warm is het bij jou in Gestel? Oh,
2: hier buiten is het 37 graden.
0: Oei, oei. Oei, oei, oei. En binnen?
2: Ja, binnen, gelukkig met een airco, ga ik kijken, 25.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus je brein is nog niet gesmolten?
2: Voorlopig niet.
0: Oké, okay, dat is heel goed, want zo meteen speel je Raad het Nieuws tegen Mirjam van het Verkeer. Jullie krijgen 3 muziekfragmenten te horen die iets te maken hebben met een nieuwsbericht van vandaag. Aan jullie om de link te zoeken. En als je gewoon meeluistert op dit moment, speel gewoon mee. Hier is jullie eerste fragmentje.
3: Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.
0: Ja. Goodbye, my lover.
2: Oh, my lover, dat zijn we voorlopig nog iets.
0: Nee, Mirjam?
4: Nee, helemaal niet.
0: Het heeft te maken met goodbye.
4: Ja.
0: Oké, hier komt jullie tweede.
2: Het zou toch niet Ben Krabbe zijn?
0: Ik weet het niet, misschien. Er zijn nog mensen die vandaag afscheid gezegd hebben tegen hun carrière. Dus ik geef jullie een tweede fragment.
2: Ah, dan.

0: Ja, Werner. Ja,
1: de Kreuner, Ben Krabbe, dat kan niet anders.
0: Het kan niet anders dan...
1: Het kan niet anders dat Ben Krabbe afscheid neemt volgend jaar in 27 van Blokking.
0: Ja. Ah, wel, ik geef je nog een laatste fragment, zo ben je helemaal zeker van je stuk. Ja, dat is duidelijk, hè?
1: Dat is heel duidelijk. De blokjes die vallen, ja.
0: Het zijn inderdaad de blokjes die vallen. Goed gedaan, Werner. Proficiat.
1: De eerste prijs gaat naar Hechtel.
0: Voilà, schitterend. Ja, Mirjam, je wist het ook, hè?
2: Ja.
0: Het is inderdaad het nieuws dat Ben Krabbe na 33 seizoenen gaat stoppen met blokken. Dus hij doet nog een jaartje voort en nadien neemt Sven De Leijer. Sven De Leijer gaat het overnemen. Wat vind je daarvan, Werner?
1: Dat zal ook wel goed zijn. Ik heb daar al die man zien presenteren. Die kan dat ook wel.
0: Ja,
1: natuurlijk,
0: absoluut.
1: Ben Krabbe na te doen, zal het wel een harde dobbe zijn.
0: Ja, het is een icoon natuurlijk. Hè. Dat vind ik heel fijn aan Ben Krabbe. Die gaat altijd zo hard op in het spel. Ik ga jullie even laten meegenieten van een fragmentje van een paar jaar geleden.
3: Kerk, het begint met een B.
4: Ba.
3: Godverdomme!
4: Oh.
3: Doe maar!
4: Ik zal het niet.
3: Dat kan toch niks anders zijn? Dat is uniek. Hoe gaat het nu?
0: Ja, schitterend toch, hè? Zeg, Werner, heb jij nog een woordje van advies of een paar supporterswoorden voor Sven De Leijer? Want dat zijn natuurlijk grote schoenen die hij moet vullen.
1: Ja, gewoon dat hij maar zichzelf blijft en gewoon doen. Hij zal daar ook wel in komen, hè?
0: Voilà.
1: Hij zal daar ook wel in groeien, ja.
0: Ja, en Sven De Leijer.
1: Spontaan, dat hij spontaan blijft zo, ja. Hij moet erin groeien, hè.
0: Ja, en blijf gewoon jezelf en groei verder. Dat vind ik een mooi advies. Werner, dank je wel en hou het cool, hè, daar in Gistel.
1: We gaan dat proberen, hè.
0: Bye-bye.
5: Radio 2 Spits. Ja.

0: gaan. Radio 2.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
1: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
3: Hey, wat bedoel je?
1: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Op 1 en 3 juli is er weer de Ommegang. Het historische spektakel van het jaar op de Brusselse Grote Markt. Met als sieraad Bart van Loo en striptekenaar Frédéric Janin. Eregastland dit jaar is Japan. Bestel nu je tickets via ommegang.be. Met de steun van Radio 2, KBC Brussels, de Nationale Loterij, Hotel Amigo en het Ommegang Bier.
5: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
6: Maak elk...
7: Papa, is het nog ver?
6: Momenten, Max.
8: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
9: En uiteraard...
7: Papa!
9: Geplaag.
8: Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
6: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max. De Tijdloze Tribute Festival.
6: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer mee genieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
4: De Tijdloze Tribute Festival.
6: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
11: Ja, dansen in de zon, dat zou ik vandaag op een heel rustig tempo doen. Maar herinneringen ophalen, daar is het perfecte weer voor. Straks na het nieuws meer daarover.
12: Elke dag, telk voor twee, WNT Radio 2.
13: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Spanje zijn al meer dan 100 mensen gestorven door de hitte. En er is veel vraag naar mobiele airco's en ventilatoren en daardoor zijn ze moeilijk te vinden. In Spanje zijn op 4 dagen tijd al 108 hittedoden gevallen. De meeste stierven gisteren toen het 44 graden werd in Spanje. En bijna alle doden waren ouder dan 65. Oververhitting ontstaat wanneer het lichaam bloed naar de bloedvaten onder de huid stuurt. Dat kan je in de problemen brengen, zegt klimaatarts Jules Vertriest.
14: Nu, als er meer bloed doorstroomt, dan moet het hart harder werken om meer bloed rond te pompen. Want de andere organen die moeten ook nog van bloed voorzien worden natuurlijk. Wanneer dat hart er niet meer in slaagt om voldoende bloed rond te pompen, dan kan het in een eerste fase bijvoorbeeld zijn dat je flauw valt. Maar in een vergevorderde fase kan je in shock gaan. En daar kan je dan uiteindelijk aan komen te overlijden.
13: De hittegolf treft heel Europa, maar vooral Spanje en Frankrijk. In Frankrijk geldt vanaf morgen in 3/4 van het land code rood. En ook bij ons is het ongezien warm. Vandaag is de warmste 24 juni ooit gemeten in ons land. In veel winkels kan je geen mobiele airco's en ventilatoren meer vinden door de enorme vraag naar koelte. De stormloop is ongezien, zegt ook deze medewerker van Brico.
15: Het is de eerste keer sinds ik in 5 jaar tijd werk bij Brico dat ik meemaak dat alles van ventilatie en airconditioning uit voorraad is. Momenteel is er ook geen zicht of wij nog voorraad binnen gaan krijgen, want de leveranciers waar ik contact mee heb opgenomen hebben mij verteld dat ze voor het komende seizoen eigenlijk weinig tot geen voorraad meer beschikbaar zullen hebben.
13: Ook winkels zoals Mediamarkt, Krevel en Gamma geven aan dat hun leveranciers niet kunnen volgen. En door het aanhoudende warme weer worden de komende dagen ook verschillende evenementen afgelast. Zoals een landbouwevenement in Bilze-Hoeselt in Limburg, de paardenmarkt in Torhout en de zomerbraderij in Lier. Andere organisatoren passen hun programmatie aan en vermijden de warmste uren van de dag, zoals het gratis muziekfestival Genk On Stage zaterdag in Limburg. In Evergem, in Oost-Vlaanderen, is de 29e editie van het Rock for Specials Festival vandaag wel doorgegaan. De organisatoren wilden het muziekfestival voor mensen met een beperking absoluut niet schrappen, zegt coördinator Tim Bruylands.
0: Vele van onze specials kijken hier een gans jaar naar uit. En laat ons eerlijk zijn, ze zijn hier misschien in betere handen dan een studio in Gent of in Antwerpen, die vaak ook een bakoven is. En wij hebben er in overleg met het lokale bestuur een zone met bomen mogen bijnemen. Dus we hebben daar eigenlijk nog eens 500 vierkante meter extra schaduwruimte bij. Daar schijnt de zon niet op. Dus dat is echt een paar graden minder warm dan in de zon.
13: Door de hitte zijn er iets minder festivalgangers dan de voorbije jaren, maar niet iedereen liet zich afschrikken.
3: Toen wij toekwamen hadden we ons niet voorbereid, maar nu hebben we zo van die handdoeken waar we ons nat kunnen maken en dat is wel zalig.
9: Ja, 38 graden, dat juist gezien op de meter van de apotheker die er wat verderop.
16: Wij hebben inderdaad wel getwijfeld om naar hier te komen, maar ja, onze directie heeft toegelaten.
17: Omdat er heel veel goede maatregelen genomen zijn. Het is hier dik in orde.
13: De onderzoeksrechter heeft de vrouw aangehouden van de man die maandagavond in De Haan aan Zee werd doodgereden. Het lichaam van de man van 56 uit Antwerpen werd op straat gevonden in de buurt van vakantiedomein Centerparks. Niemand had het ongeluk zien gebeuren. Zijn vrouw van 53 is nu aangehouden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces over mensenhandel. Ze zouden jarenlang honderden Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen hebben gebracht en hen in de prostitutie hebben gedwongen. De vrouwen dachten dat ze in Europa veel geld konden verdienen, maar werden gedwongen om seksuele diensten te verlenen voor weinig geld. Volgens Raan Koolman, de advocaat van een van de hoofdverdachten, zijn de feiten wel minder erg dan het parket voorstelt.
18: Een federaal dossier is een federaal dossier natuurlijk. We proberen het ook al het wel wat groter te maken dan het is. Ik denk niet dat het makkelijke slachtoffers waren. Dat is natuurlijk de stelling van het federaal parket. Goed, de vrouwen waren ook vaak ook wel vragende partij om naar hier te komen. En dan is de vraag of er effectief uitbuiting heeft plaatsgevonden, ja of nee.
13: Het parket vraagt straffen tot 10 jaar. En Israël heeft doelbewust kinderen geviseerd en gedood tijdens de oorlog in Gaza. Er werd op kinderen geschoten, scholen werden vernietigd en er werd hen voedsel ontzegd. Dat staat in een nieuw rapport van de speciale onderzoekscommissie van de VN voor de Palestijnse gebieden, zegt de voorzitter van de commissie.
19: The report makes legal findings and concludes that the Israeli authorities and the Israeli security forces have deliberately targeted and killed Palestinian children and destroyed their childhood.
13: Sinds het begin van de oorlog in Gaza op 7 oktober 2023 zijn meer dan 73.000 Palestijnen gedood. Bijna een derde van hen zijn kinderen. Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm. In de steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Morgen opnieuw heet tot 38 graden dan. Vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Dit nieuws begon in Spanje. Daar zijn op 4 dagen tijd al 108 hittedoden gevallen. De meeste stierven gisteren toen het daar 44 graden was. Bijna alle doden waren ouder dan 65. Meer over de hittegolf in de app van 14 Nieuws.
11: Dankjewel, Sophie. Ondertussen 5/6 en 160 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 vertragen tussen Peutie en Rumst 15 minuten daar. Op de N16 naar Willebroek is het 20 minuten file rijden aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 15 minuten tussen Ruisbroek en Dilbeek door een ongeval op de rechterrijstrook en de zijrijweg. Naar Genk op de E314 ruim een half uur erbij tussen Zolder en Houthalen. Er is een ongeval gebeurd en de weg is daar grotendeels versperd. Ook een ongeval gebeurd op de E19 van Frankrijk naar Brussel bij Bergen. De afrit Nimidi is afgesloten. Je moet daar omrijden, meer dan 1 uur file. Nog naar Brussel op de E40 bij Luik, ruim 1 uur erbij door een ongeval. De andere vertragingen die zijn wat kleiner. En in Rijkenvorsel kan je niet over brug 7, die ligt daar aan de Looiweg.
10: Radio 2, Olala.
20: Alles over muziek van bij ons.
10: Karen Meijne.
11: Ja, een heel fijne avond. Het is ontzettend warm en we halen er ook nog iemand bij die de temperatuur misschien nog een paar graden doet stijgen. Wim Soetaar. Hey, hey.

0: Tesoro en What's the Pressure. Zomerse muziek van bij ons. Ik heb je suggesties zometeen nodig. Maar eerst de Romeo's. Die zagen haar even in die veel te lange jas.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Of was hij te warm, die jas?

0: 2.
1: Deze week gaan we op zoek naar zomerse muziek van bij ons. En dat natuurlijk allemaal omdat je vanaf maandag hier bij Radio 2 kan luisteren naar de Radio 2 Zomerhits 1000. Je kan daar trouwens nog altijd voor stemmen. Hè. Via Radio 2 op VRT Max. Ga er even naartoe en laat je stem horen. En vergeet zeker de artiesten van bij ons niet. Hè. Ook belangrijk dat we daarop stemmen. En ook voor onze Olala-lijst. Deze week zijn we op zoek naar die artiesten van bij ons. En zo staat dit in de lijst. Op en top zomeren. Let's go swimming in the water. Met de radio's en swimming in the pool. Maar ook dit staat in onze lijst.
2: Lekker blijven hangen.
1: En het zou tof zijn dat dat heel de week blijft hangen, hoor. En misschien volgende week wel helemaal bovenaan, stel je voor. Margriet Han Hermans en Lekker blijven hangen. En gisteren werd dit liedje door Dario in de lijst gestemd. Ah ja, want geen zomer zonder bellen, hè. Laat maar weten via onze Radio 2-app, via een berichtje, welk liedje jij in onze Olala-lijst wil zetten. Stuur de titel even door, maar het moet muziek zijn van bij ons, hè. België, Nederland, dicht bij huis dus. Laat maar van je horen.

0: Ik zou hem niet graag zijn, de mondharmonica-speler op dit moment. Met zo'n temperaturen. Axel Red en Sensualité, Bim Soutar, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je naar hier gekomen bent.
1: Ja.
0: En je bent op de Vespa.
1: Ik ben op de Vespa, ja. Het is veel te warm. En dan nog, de wind is ook zo warm. Dat kan zweten.
0: Dat,
1: ja.
0: Want als je op zo'n... is dat, moet ik dan zeggen, een motor of een scooter?
1: Dat is een motor, ja. Het is dus zo'n 300.
0: Ah, ja.
1: Een brommer.
0: Oh, oké. Okay. Dus, echt een brommer.
1: Een brommer Vespa, ja. Voilà, kijk. Ja.
0: Maar dan moet je ook zo'n pak helemaal aandoen.
1: Dat nee, maar ik doe wel een vest aan mijn lange mouwen en handschoenen. Ja, je bent verplicht handschoenen en dan schoenen tot boven je enkels. Wat is het allemaal, ja.
0: Maar
1: ja,
0: fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: Is dat iets wat je zo regelmatig gaat doen? Zo'n toertje gaan doen met de Vespa?
1: Ik vind dat plezant, ja. Ik heb vroeger altijd een motto gehad. Dus verschillende motto's gehad. En dan, dan was ik thuis en dan moest ik alleen altijd gaan rijden. En dan zei ik, Kim, ja, maar ik kan daar vanachter niet op. Dus ik zei, oké, dan heb ik een Vespa gekocht. En ja, kijk, dan deden we het al wel geregeld samen. Maar, ja.
0: Ik zou dat aan de leeftijd kunnen vasthangen.
1: Ook, ja. Maar ja. Als je 16 jaar zit, dan rijden met zo'n Vespa. Hier was het wel nu makkelijk om naar hier te komen in Brussel. Ik kon tussen de auto's aan het licht rijden. Hè. Dat is wel leuk.
0: Heel fijn. We gaan het niet over moto hebben. We gaan het zo meteen hebben over je nieuwe single.
2: Yes. Papa Taspinar kiest bewust voor één kind.
3: Ben ik overbeschermd? Nee.
2: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
4: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
2: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
5: De Chromebook is voor huiswerk.
2: Alles goed?
6: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
2: Alles goed?
6: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
7: Mijn koersfiets is helemaal aan de klok.
6: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
7: Zelfs met een helm is
6: Etias. Ontdek onze Bike and More-verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Zieke fondsen. Allee, wie heeft er nu een zieke fonds nodig?
10: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
9: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
10: De Moussa, die een dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
11: En Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
9: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
12: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
13: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
14: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
15: Dat had ik even nodig.
14: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
16: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
17: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
16: In Libelle naar...
17: De 5 beste looks van nu.
16: In Feeling of naar...
17: De hotste adresjes in je buurt.
16: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
18: Elke dag telt voor 2.
19: Radio 2.

0: Oh, oh, la la.
1: En dat hebben we allemaal in Wim Soethaar. We hebben muziek, we hebben kinderen en de zon schijnt.
2: Voilà, het leven is mooi.
1: Hoe is het met jou?
2: Goed. Ja, ja, heel goed. Ja. Ja,
1: ik ben blij dat je er bent.
2: Ja, ik ook. Ja, we blijven bezig, dus dat is altijd goed.
1: Ben je nog altijd zo sportief?
2: Ik ben aan het sporten, ja. Ik speel golf, ik speel padel, ik ga fitnessen, zo, trainen met een pak aan.
1: Ah,
2: met,
1: zo echt?
2: Met van die elektroden. Ja, ja. Oh, dat is spannend, altijd heel leuk. Ja.
1: En ook nu dat zo, toch niet nu het zo warm is?
2: Vrijdag ga ik terug, okay. Ja. Dus, ja.
1: En het is al druk geweest, want we hoorden het net in het nieuws dat Rock for Specials is doorgegaan en jij hebt daar ook opgetreden, maar voor de medewerkers.
2: Gisteren was het, dat was the night before Rock for Specials en het was heel plezant. Ja.
1: Was toen ook al zo heet in die tent?
2: Het was heet, ja, we zaten in een tent, maar nu en dan, vandaag was het buiten, zo'n groot festivalterrein, dus ze moeten daar wel afgezien hebben, denk ik.
1: Ja, want dat vraag ik mij wel af. Het is allemaal heel tof als de zon schijnt om naar optredens te gaan, maar het is voor het publiek, die staan in de volle zon, maar ook als artiest, je staat daar een uur en een half te geven. Ja. Ja. Dat is niet simpel, hè, als het zo heet is. Dat is topsport een beetje, hè?
2: Ik was gisteren aan het springen en aan het zingen en ik moest toch een paar keer gewoon stoppen.
1: Ja.
2: Diep ademhalen om, want ik begon te draaien in mijn hoofd gewoon.
1: Ja.
2: Ja, niet genoeg drinken waarschijnlijk.
1: Zeg, je hebt een nieuwe single, Herinnering.
2: Ja.
1: Wat omschrijft de song eigenlijk?
2: Ja, dat is... het begint ook als de duivel in mij, het wind van de reden. Mens heeft soms dingen die hij doet, die hij eigenlijk niet wil doen. Ja. En achteraf zegt, godverdikke, ik heb er toch spijt van. Maar ja, of je moet ergens naartoe en je doet dingen doen dat je beter niet doet. Maar uiteindelijk komt het wel in orde.
1: Is het autobiografisch, Wim?
2: Ook wel, ja, ja.
1: Wil je erover praten?
2: Ja, maar waarschijnlijk als ik ergens neerlig.
1: Oké. Okay. Zeg, ben jij iemand die eigenlijk vaak terugkijkt? Of is dat... Kijk, wij zijn een beetje dezelfde leeftijd, hè?
2: Mm-hmm.
1: En ik merk wel dat vanaf een bepaald moment ben ik ook meer terug gaan kijken.
2: Ja, maar je kijkt naar
1: dat
2: het verleden.
1: Dat begint zo.
2: Je kijkt naar het verleden en hetgeen dat je allemaal hebt gedaan of niet gedaan. Ja. Ook, hè. Soms, ik kan niet zeggen dat ik met spijt terugkijk op de dingen. Ja, er zijn dingen die goed lopen, die fout lopen. Maar het leven is wat het is en de dingen worden naar u gebracht die je op dat moment nodig hebt. Daar geloof ik wel in.
1: Want we hadden het net al, toen de micro nog niet open stond, over Idool. Dat is ondertussen 23 jaar geleden.
2: Inderdaad.
1: En je zit hier nog altijd.
2: En we zijn ook bezig.
1: Ja, maar dat is vandaag de dag niet zo vanzelfsprekend meer allemaal, hè?
2: Nee, het is niet evident. En het was ook met de geluk, hè, we hadden het over. Soms moet je eens geluk hebben op een bepaald moment op de juiste plaats zijn. Ja. En dan gebeurt het. En daarmee bedoel ik van, ja, het zal u overkomen. Als het moet, komt het wel.
1: Want jij was toen bij Idool derde en jij dacht, ze gaan mij geen platencontract geven.
2: Nee, inderdaad.
1: Maar, jawel. En ineens, allemaal, zongen wij mee met allemaal.
2: Juist, ja. En nog altijd.
1: Ja. Nu gaan we vooral mee dansen, want we gaan eerst eens luisteren naar die nieuwe single. Het is echt om de dansschoentjes boven te halen, ze.

0: Mazzel tof.
1: Dank u wel.
0: Kan jij van zo line dansen?
1: Nee,
0: zo,
1: ik kan
0: zo Michael Flatley.
1: Ik ken er helemaal niks van, nee.
0: Maar het is echt ja, die Ierse sfeer.
1: Het is een Ierse sfeer en een beetje rockgitaar erin. En, wat ik zei het, ik was aan het kijken naar een reeks Guinness.
0: Ja.
1: En dat was allemaal zo van die Ierse folkmuziek. En ik dacht van, wauw, dat blijft toch fantastisch. Hè. Vroeger luisterde ik daar ook naar de Pokes en wat is het allemaal. En ik dacht van, weet je, ik ga zo een keer een single maken. Ik zou een liedje maken. En dan ben ik met Jeremy Vrielink.
0: Ja?
1: Ik ga samen zitten. Ik zeg, oké, kijk, ik heb een melodie, ik heb een nummer. En hij heeft dan ook, ik had al een melodie van die violen ook.
0: Maar het is allemaal live ingespeeld, hè?
1: Alles is live ingespeeld, ja.
0: Ziek, echt knap.
1: Ja, dat is de bedoeling, want zoiets kun je niet programmeren. Dat moet echt live gespeeld worden.
0: Dus. En ga je dan op je optredens, als je dit zingt, ook zo staan dansen? Zo,
1: Ik zal danseressen of dansers meenemen. Dat zou beter zijn.
0: Misschien moet je dat doen. Ja. Bij deze een oproep. Wie een beetje Iers kan dansen, laat me van je horen.
1: Wie komt er mee?
0: Ondertussen 6:35 en 120 kilometer file. Naar Genk op de E314, daar gaat het 20 minuten trager. Ja. Bij deze een oproep. Wie een beetje Iers kan dansen, laat me van je horen.
1: Wie komt er mee?
0: Ondertussen 6:35 en 120 kilometer file. Naar Genk op de E314, daar gaat het 20 minuten trager. Dus we zolder een houthaar.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
2: Val op de rechterrijstrook en de zijrijweg. Op andere plaatsen zijn de vertragingen wat kleiner.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant.

0: jaar waren ze hier nog te gast. Toen stonden ze ook op Pennenzakkerrock. En vorige week hebben ze aangekondigd dat hun wegen uit elkaar gaan, de meisjes van Four.
1: Aha.
0: Ja, terwijl die zingen echt geweldig samen. Hè?
1: Ik heb ze gezien vorige zomer. Hè. Dan trad ik op ook aan zee, aan de kust. En dan waren ze ook geregeld.
0: Ja, die stemmen, dat blendt zo mooi. Ja. Die harmonies, heel tof. Ze hebben ook parkies gedaan, denk ik.
1: En ze zijn gestopt.
0: Ja.
1: Nu. Ah, oké.
0: Okay. Ja, tja, jong, ja. Onbezonnen.
1: Gaat snel.
0: Ik weet het niet. Ze hebben ook op parkies gestaan. Daar sta jij ook, Wim.
1: Ja, daar sta ik ook.
0: Veel optredens deze zomer. Ik heb hier jouw agenda even voor mij. Ja, je gaat wat kilometers mogen doen met je Vespa.
1: Ja. Als het zo goed weer is, gaat het met de Vespa zijn. Ja,
0: ja, wat zie ik allemaal? Parkies onder andere. Ja. Veel Vlaanderen zingt ook.
1: Ja, ook. Ik doe van alles. Ik zit in alle tenten, parken, feestzalen en dan op festivals, whatever. Alleen. Ja. Met Charles, mijn collega, of met Soul Brothers. We doen van alles. En dan parkies ben ik bezig. Ik heb januari, februari tournee gedaan in culturele centra op het ritme van Rob.
0: Ja.
1: En dat was zo plezant dat we het gewoon even doorgetrokken hebben nu in de zomer. En dat doen we het op de parkies. Daar ga ik allemaal liedjes doen van Rob de Nijs.
0: Ja.
1: Maar we gaan toch wel op het einde of hier en daar een verrassingsje steken van misschien een paar eigen nummers. Wie weet.
0: Misschien willen mensen dan zo wel allemaal horen. Of
1: misschien. Kijk, want dat heb ik nooit gedaan. En nu kan ik dat misschien wel eens proberen.
2: Ook bij Radio 2 is de WK-code.

0: aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
1: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
0: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
2: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
3: Radio 2, WK Koorts.
0: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
7: De Frisco's, die zijn er al.
6: Frisco's.
7: Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
6: Frisco's.
7: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
5: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedesoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
10: Wilt jij met mij de meloen delen?
11: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
12: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Radio 2.

0: Superdiesel en een ticket naar de zon. Staat dat bij jou nog op de planning de komende maanden?
1: Wel, ja, in juli gaan we een paar dagen naar Ibiza. Dus kijk, we met de feestdag, de nationale feestdag, gaan we daar
0: een liedje zingen.
1: Hè, ja, een liedje en ons amuseren. Een paar dagen aanbreien ondertussen.
0: Ja, wat tof. Ja. Ja, maar ja, ik vraag altijd aan artiesten van en plannen voor de zomer. Maar je hoopt eigenlijk dat je niet weg kan, hè?
1: Ja, ja, maar het zit vol, hè. Dus Vlaanderen is ons vakantieterrein. Maar ja, we gaan een paar dagen weg. Ja, ja. Dat is meestal zo.
0: Ja, we hadden het net ook over golfen, want dat doe je ook veel.
1: Oh, dat is fantastisch, hè.
0: Ja, ik wil dat al jaren doen, Wim.
1: Ja, je moet er onmiddellijk aan beginnen.
0: Moet ik daaraan beginnen?
1: Ja, het is echt plezant, ja. Dus dat is genieten, hè. Dat is sport. Want heel veel mensen denken, ja, dat is voor oude mensen. Ik was zelf ook zo, hè, vroeger. Wow, kom, laat vallen. En, maar uiteindelijk is dat toch fysisch gewandeld, hè.
0: Ja.
1: Natuurlijk, als je in een golfkarretje gaat zitten, dan hup, met de benen in de lucht. Maar als je dat wandelt, kan je makkelijk 10 kilometer wandelen. Dus. Ja. En ondertussen al je slagen doen, en ja, dan zijn we toch wel bezig.
0: Ja, want Jarel doet dat ook. Dus en Wesley Song zei je net, daar kan je ook wel eens mee golven.
1: Ja, ja, ja,
0: die zal wel fanatiek zijn, denk ik.
1: Die is supergoed gewoon.
0: Ja, goed?
1: Ja, die is heel goed. Ja, ja. Ook fanatiek, maar heel goed. Ja, ja.
0: Oké.
1: Okay. Dat is met een handicap. Hè. Ik denk dat hij handicap 4 heeft. Hè. Dan is Jarel 9 of 10. Dus dat wil zeggen dat zij 4 of 9 slagen meer nodig hebben dan ik. 23, dat is iets minder, maar boh, kijk. Het gaat, het is leuk. Ik heb nog kans om toernooien te winnen.
0: Ja. Zeg, als je zo op vakantie gaat, ben je dan zo eerder het type strand en, of zwembad? Of,
1: oh, nee.
0: Of de bergen?
1: Alles, alles. Ah, ja. Ja. Ik kan echt van alles genieten. Hè. Ik kan in de bergen gaan skiën, dat is plezant in de winter. En dan in de zomer kan ik ook aan een zwembad zitten. Maar ik heb altijd toch wel een beetje actie nodig.
0: Ja.
1: Ik kan geen ganse dag gewoon aan het zwembad of aan de zee of op het strand gaan liggen. Nee. Nee. Dan, ga ik eens golven of dan ga ik eens paddelen of dan ga ik eens lopen.
0: Ah, ja, dat is waar, paddelen, dat doe je ook zo fanatiek.
1: Dat is toch leuk, ja.
0: Ja, het schijnt zo.
1: Het is zo, alleen voor mij.
0: Het schijnt dat dat tof is. Zeg, Wim, ben jij iemand die ook festivals nog doet of zeg je, dat is misschien wat te druk voor mij?
1: Ik zou het graag doen, want ik heb het ook al gedaan een jaar of twee geleden. Was ik nog naar Werchter Boutique geweest. Mm-hmm. En dan, maar ik heb gewoon geen tijd. Elke keer als ik zeg, dit is interessant, dit wil ik wel zien, moet ik zelf optreden.
0: Want ik wou net zeggen, was jij vroeger ook niet zo heel erg voor Robbie Williams?
1: Ja, ja.
0: Ja, dat heb jij dat bij Idol ook niet gezongen?
1: Rock DJ ook gezongen. Ja, ik zing af en toe ook wel eens Angels of het een of het ander.
0: Maar die komt naar Live is Live en dat raakt niet uitverkocht en je kan blijkbaar al voor 11 euro een ticket
1: kopen. Ik zou het heel graag doen, maar ik moet zelf optreden.
0: Ik zie het hier, je moet een krobbendonk zijn. Ja. Voilà, de camper verwacht daar de Vlaamse Robbie Williams.
1: Altijd zo. Ja, want ik denk dat ik al 2 keer tickets had voor Robbie Williams die ik moeten verkopen heb of weggeven. Ja. Omdat ik toch niet kon gaan, moest zelf optreden.
0: Oké, maar ik ben blij dat je zoveel moet optreden.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, mag optreden
1: mag,
0: eigenlijk.
1: Mag, inderdaad.
0: Wim, ik wens jou een fantastische zomer.
1: Merci.
0: Ik wens jou veel hole-in-ones.
1: Ja, dat heb ik nog nooit gelukt.
0: Nee,
1: ik hoop
0: nooit.
1: Ik hoop dat 1 keer lukt in mijn leven, ja. Waarom niet?
0: Draag hem dan op aan ons hier.
1: Ik ga het direct doen.
0: Oké. Wim, hele fijne zomer.
1: Merci.
0: En dank je wel voor de mooie herinnering.
1: Ah ja, dank je wel.

zijn helemaal ready for the summer. Net zoals Touch of Joy, die waren hier vorige week trouwens nog, hè, Sergio en Xandy. Fijn dat het weer allemaal goed gaat met hen.

0: Sander de Buissonnier, over zijn makkers van Volumnia natuurlijk, met het romantische Hou Me Vast. Ondertussen 5 minuten voor 7 geworden op deze woensdagavond. Bruurig heet nog altijd. Dus wie weet word je daardoor wel een klein beetje geïnspireerd om op zoek te gaan naar zomerhits van bij ons. Er zijn natuurlijk alle winnaars van zomerhit. Denken we vaak aan Belle Perez, we denken aan K3, we denken aan Toe Fabiola, aan Margriet Hermans, maar welk zomersliedje wil jij heel graag in onze Olala-lijst zetten? Want aanstaande maandag kan je hier genieten bij Radio 2 van de Radio 2 Zomerhits 1000. Laat maar van je horen dus in onze Radio 2-app. Welk liedje wil jij absoluut in de lijst stemmen? Misschien ga je op vakantie, misschien niet. Wel vanmorgen was Céline van Ooitsel, de vriendin van Meteor natuurlijk, te gast. En ze waren net geland van een reis naar Griekenland. Maar er was daar toch wel een klein probleempje met dat vliegtuig. Oei, Celientje, hoor jij mij? Er was een klein probleempje met dat vliegtuig, toch?
1: Oh, het was zalig, maar we hadden hier bijna niet gestaan. Ik overdrijf altijd een beetje, hè, maar toen we terugkwamen was het heel veel onweer en we hebben nog meer dan een uur in de lucht moeten cirkelen boven 's avond.
0: Oké, en was daar iemand die een beetje schrik had?
1: Meteor was nog een beetje banger. Wel, ja, hij kan het nu niet tegenspreken. Hij is wel aan het luisteren, dus ik moet hem geven. Maar ja, hij was wel een beetje bang, ja.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor en de nooduitgang, die heeft hij gelukkig niet gevonden in het vliegtuig vanochtend dat maar bleef cirkelen boven Zaventem.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
2: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Straks lekkere zomerse muziek. En jij mag me nog altijd een toffe suggestie doorsturen om in onze Olala-lijst terecht te komen. Zomerse singles van bij ons.
5: Goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De onderzoeksrechter heeft de vrouw aangehouden van de man die maandagavond in De Haan werd doodgereden. Het lichaam van de man, van 56 uit Antwerpen, werd op straat gevonden in de buurt van een vakantiedomein. Niemand had het ongeluk zien gebeuren. Zijn vrouw van 53 is nu aangehouden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. In Spanje zijn op 4 dagen tijd al zeker 108 mensen gestorven door de hitte. De meeste gisteren, toen het tot 44 graden werd in delen van Spanje. Bijna alle doden waren ouder dan 65. Oververhitting kan mee veroorzaakt worden wanneer het lichaam bloed naar de bloedvaten onder de huid stuurt. En dat kan je in de problemen brengen, zegt klimaatarts Jules Vertriest.
6: Nu, als er meer bloed doorstroomt, dan moet het hart harder werken om meer bloed rond te pompen. Want de andere organen die moeten ook nog van bloed voorzien worden natuurlijk. Wanneer dat hart er niet meer in slaagt om voldoende bloed rond te pompen, dan kan het in een eerste fase bijvoorbeeld zijn dat je flauw valt. Met een vergevorderde fase kan je in shock gaan. En daar kan je dan uiteindelijk aan komen te overlijden.
5: De hittegolf treft grote delen van Europa, maar is vooral erg in Spanje en Frankrijk. In Frankrijk geldt overigens vanaf morgen in 3/4 van het land code rood. In Evergem in Oost-Vlaanderen is dag 1 van het Rock for Specials festival aan de gang. Door de hitte zijn er wel iets minder festivalgangers dan de voorbije jaren, maar niet iedereen liet zich afschrikken.
7: Toen wij toen kwamen, hadden we ons niet voorbereid. Maar nu hebben we zo van die handdoeken waar we ons nog gemaakt. En dat is wel zalig.
8: Ja, 38 graden. Dat is juist gezien op de meter. Van de apotheken die er wat verderop.
9: Wij hebben inderdaad wel getwijfeld om naar hier te komen. Maar ja, onze directie hebben toegelaten.
10: Omdat er heel veel goede maatregelen genomen zijn. Het is hier dik in orde.
5: Morgen is er de tweede festivaldag van Rock for Specials. Een muziekfeest voor mensen met een verstandelijke beperking. En Israël heeft doelbewust kinderen geviseerd en gedood tijdens de oorlog in Gaza. Dat staat in een nieuw rapport van de speciale onderzoekscommissie van de Verenigde Naties voor de Palestijnse gebieden. Er werd op kinderen geschoten, scholen werden vernietigd en er werd hen voedsel ontzegd. Israël moet daarvoor verantwoording afleggen, zegt de voorzitter van de commissie, Chris Sidoti.
11: Every international legal norm has been violated by the actions of the Israeli authorities towards Palestinian children, and they need to be held accountable.
5: Sinds het begin van de oorlog in Gaza, begin oktober 23, zijn meer dan 73.000 Palestijnen gedood. Bijna een derde van hen zijn kinderen. Vanavond en vannacht blijft het heel warm. In de steden niet koeler dan 25 graden. Morgen tot 38 graden. En vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het minder heet, met kans op regen of onweer ook. En nog meer nieuws vind je op 14nieuws.be.
0: Allee, dankjewel. Het is 6:03. Naar Brussel is er op de E40 bij Luik 3 kwartier file. Dat komt door een ongeval, daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de E40 een 30 minuten tussen Zwijnaarden en Merelbeke. Ook daar door een ongevalprobleem op de linkerrijstrook. Op de R2, de Antwerpse ring, richting Stabroek, is er aan de Thijsmanstunnel hinder door een defecte vrachtwagen. De andere vertragingen die zijn wat kleiner.
4: Olala.
2: Alles over muziek van bij ons.
4: Karen Meijne.
0: Goeie avond.

0: heeft helemaal gelijk, hè? He's a hot shot right now. Het is heet, heet, heet, heet. Je hoorde Stan van Samang en zijn hot shot. Een tijdje geleden was Gunter Neefs hier te gast bij Radio 2 Olala. En daar vertelde hij over zijn zangcoach. Want na zijn hersentrombose heeft hij ook opnieuw moeten leren zingen. Jawel.
1: Voor de eerste keer dat ik doe, ja, dus... Dus ik heb nu geleerd dat ik een stem moet opwarmen en zo. Vroeger was dat, kom aan, boef erin en gaan. En ja, opwarmen en bepaalde klanken minder gebruiken. Zoals de i-klanken en zo, dat heel moeilijk is in het Nederlands. En de mondzetting. En ja, we zijn daarop aan het werken. En ongelooflijk met ademhaling.
0: Die nieuwe single van hem, die begint trouwens ook prachtig met die saxofoon. Ja, als je een saxofoon in een liedje speelt, dan heb je mij helemaal mee. Wel, die nieuwe single Bluff was eigenlijk ook een idee van zijn zoon Len.
1: Len, als ik een song maak, ik start altijd met de muziek. En dat is in dit geval met Yannick van der Rie gebeurd.
0: Ja.
1: En dan lig ik altijd te brabbelen in de wereld en zo. En dan gooi ik er wat woorden uit. En bij dit was dat yeah, yeah. Zoals de Beatles zo. Yeah, yeah, yeah. En uiteindelijk heeft Len gezegd, Bluff. Er is eigenlijk nog niet zoveel over gezongen. En dat gaat over een relatie waar alles niet ongelooflijk wordt uitgesproken.
0: Mooi idee dus van zoon Len. En kijk, hier is die saxofoon. Oh. Heerlijk vind ik dit.
2: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Patricia is blij met die nieuwe single van Gunther Neefs. En terecht ook, je hoort de Bluff.
1: VRT Radio 2.
0: Trouwens, ik heb denk ik aan het begin van het jaar is uitgesproken. Ik hoop dat er in 2026 artiesten zijn die de saxofoon solo terug gaan introduceren of gebruiken in hun liedjes. En kijk, Gunther heeft dat gedaan. Dank je wel.

0: Tja-tja-tja met dit weer? Ik ga passen.
1: Klasse gaat weer op zoek naar de leraar van het jaar. Maar Anne en Daan gaan op zoek naar de leraar van je leven.
2: Wel ja, welke leerkracht is echt blijven plakken? Wie is zo belangrijk geweest tijdens jouw studies?
3: Ja, of nu voor je studenten thuis? En hoe kan je als leraar het verschil maken?
2: Wij zijn benieuwd naar alle mooie verhalen en tips.
1: Je hoort het deze week bij Radio 2 Anne en Daan. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Oké, actie!
5: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau. Koop je tickets via kinepolis.be.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2.
0: Stemmen moesten even opwarmen. Hè? Ah ja, dat is meer stemmig. Dan moet je dat rustig beginnen. Hè?

0: Natalia samen met Impact en Ryzen. De a cappella versie. Het is bloedheet. Dus beeld je maar eens in hoe het zou voelen om op dit moment door de sneeuw te wandelen. Een kerstboom te zien, een warme chocolademelk te drinken en een prachtige VRT Big Band te horen met prachtige stemmen daarbij. Van onder andere Lies, Yannick Bovie, Helmoet Lotti, Kleimels en Van Geel, Loredana, Barbara Dex. Nee, het is geen winterse droom. Het kan gewoon de realiteit zijn. Als je je kaarten bestelt voor de Radio Bene, de Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. Want 8 november, dan is het weer zover in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En het wordt echt wel een best of. De allermooiste gaat het worden van de hele Red Pack Evergreens. Zorg dat je erbij bent. Reserveer alvast je tickets via het Radio 2-kanaal of via Radio Bene op VRT Max. Daar kan het ook. 8 november dus, de Radio Bene, de Red Pack Live in concert.
1: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
0: Host van de avond zal natuurlijk Yannick Bovie zijn, Vanessa van Hoven en Yannick, die zal ook zingen. Dit is trouwens de nieuwste, dit is Faithful Friend.

tof gemaakt hoor, absoluut. Yannick Bovie en zijn faithful friend. Het is bijna 7:30. Straks dus een lekkere zomerse plaat die we mogen toevoegen aan onze Olala-lijst. Maar eerst gaan we onze kousen aandoen en we sluipen stilletjes naar Lilia.

0: Christian Saint-Pierre en ik kom zacht naar je toe. Er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de E19 in de richting van Antwerpen, dan kan je in de ruime omgeving van Mechelen-Zuid een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in. Een spookrijder, rij je op de E19 in de richting van Antwerpen, dan kan je in de ruime omgeving van Mechelen-Zuid een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal daar niet in. Naar Brussel is op de E40 er ook nog een half uur file tussen Zwijnaarden en Merelbeke. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, is er aan de Thijsmanstunnel hinder. En dat komt door een defecte vrachtwagen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

Jeul samen met Romeo Elvis en Tout Oublié. Mooie zomerliedjes, we houden daarvan. En ze blijven welkom via onze Radio 2-app. Straks heb ik trouwens ook nog Toontje Hoger, dan doen we het net als in de film.

0: Daar is heel wat gebeurd, denk ik, tijdens die eerste keer. Je hoorde Willy Sommers.
1: Radio 2.
0: We starten de vakantie met een gigantisch zomerfeest.
2: Radio 2 Zomerhits 1000.
0: De beste zomerhits aller tijden.
3: Dwars door de woeste orkaan.
2: Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf maandag

0: 29 juni. Een hele week lang.
1: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En maak kans op een leuke gezinsuitstap. Van heel groot tot heel klein.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zat eens op zoek.
4: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
1: Radio 2.

0: voor 2.
1: Vanaf maandag kan je hier bij Radio 2 luisteren naar de Zomerhits 1000. En ook deze week gaan we in onze Olala-lijst op zoek naar lekkere zomerse muziek van bij ons. Febe, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
1: Alles oké daar? Van waar bel je ergens?
2: Ik ben van Genk.
1: Van Genk. Is het op dit moment extra heet in Limburg of... Ja, waarschijnlijk wel, hè?
2: Ja, de temperaturen stijgen hier toch wel tot serieuze hoogte, moet ik zeggen.
1: Oké. Okay. Zeg, we hebben hele fijne zomerse liedjes in onze Radio 2 Olala-lijst zitten. We gaan nog eens luisteren wat er in zit. Dit, Swimming in the Pool. Daar heeft iedereen een beetje nood aan op dit moment. Maar dit zit er ook in. Margrietje en Lekker Blijven Hangen. En de trots van Limburg zit er ook in. Berberes. En Que Viva La Vida. Febe, vertel eens, welk liedje wil jij uit de lijst hebben?
2: Ja, voor mij mag Bellen er toch uit.
1: Oh, maar zeg, een Limburg die Limburg uit de lijst gooit. Hoe kan dat?
2: Ja, maar ja ze is misschien beter naar Spanje nu.
1: Ah, oké, okay, ja. Ja, oké, okay, Bellen gaat eruit. Maar Febe, wat wil je in de plaats steken?
2: Ah, wel, ik zou graag met de trein naar Oostende willen.
1: Oké, okay, dus van Limburg helemaal naar Oostende. Dat is heel lang rijden met de trein. Maar als je er dan bent, dan heb je ook wat.
2: Voor een plompje in de zee.
1: Voilà, begrijp ik. Voilà, Febe, dank je wel voor je suggestie. Die trein van naar Oostende die komt eraan van spring. Ik hoop dat je ook al gestemd hebt voor onze Zomerhits 1000. Niet vergeten als je dat nog niet gedaan hebt. En dan wens ik jou
2: een
1: heel fijne zomer. Voilà, we zijn vertrokken.
2: Dank je.

Dat over de hitte wat uitgezet is. Fijn nummer toch, zegt Karin. Heerlijk toch, hè? Zalig. Met de trein naar Oostende van Spring. VRT Radio 2. Ja, lekkere zomerse muziek. Vergeet zeker niet te stemmen voor die zomerhits 1000 die je vanaf maandag hoort hier bij Radio 2. Een hele week lang de beste zomerhits. En dit is de nieuwste van Matthias Vergels. Dit is zijn Marlène. De

Milo en Crazy For You. En daarmee zit deze olala erop. Zometeen is het lekker relax met Sharon. Maak er nog een fijne avond van en heel graag.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. De zomervakantie staat voor de deur. Maar wat als een moment waar je zo naar uitkeek, zo misgaat? Een verkeersongeluk, een val, een infectie? Elk jaar stijgt het aantal Belgische toeristen dat moet worden gerepatrieerd. Medische logistiek is duur en de rekening loopt snel op. Een goede verzekering is dus onmisbaar. Sommige bankkaarten bieden wel dekking, maar vaak is die beperkt of enkel voor de kaarthouder. Het veiligst is een reisverzekering met repatriëringsbijstand af te sluiten. Die dekt onder meer de medische kosten, ziekenhuiskosten, opsporingskosten, reddingskosten en natuurlijk de repatriëringskosten. Zo geniet je in alle vertrouwen van je vakantie. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Zeg, vertel eens, op een schaal van eend tot zweetsnor, hoe warm is het bij jou intussen? En zullen wij samen een beetje afkoelen vanavond?
5: Elke dag, telk voor twee.
4: Komt er zo meteen aan, die afkoeling. Maar eerst het nieuws.
6: 8:00, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Door de hitte worden de komende dagen heel wat evenementen in open lucht afgelast. Het gaat dan vooral om lokale braderijen, rommelmarkten en sportevenementen onder meer. Grote festivals kiezen er vaak voor om de deuren toch te openen. Maar ze nemen wel maatregelen. Collega Eva van Langendonk.
7: Het is weten, dus al die festivals die zoeken een oplossing, want het gaat over honderden duizenden bezoekers dit weekend. Van een Werchter Parklife naar een Werchter Boutique in Paradise City, een Couleur Café. Ja, en noem maar op, dan vergeet ik er nog zoveel. En een Couleur Café heeft dan het geluk dat dat eigenlijk in een bos doorgaat, waar 3/4 van het terrein in de schaduw ligt. Andere festivals, zoals Genk On Stage, die zijn dan nu aan het kijken hoe zij kunnen schuiven met hun line-up, om te zorgen dat er toch niemand moet samentroepen voor die mainstage op het heetst van de dag.
6: De festivals voorzien ook gratis water en zonnecrème. Ze zorgen ook voor vernevelaars en extra schaduwplekken, zodat de festivalgangers verkoeling kunnen zoeken. Veel mensen met allergieën hebben op hete dagen zoals nu meer klachten en astma-symptomen dan op andere dagen. Want ook de luchtkwaliteit is op zo'n dagen slecht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Cienzano. Dat komt omdat stuifmeel een grotere impact heeft op ons lichaam bij warm weer, waarbij ook de lucht vervuild is. Door de klimaatverandering zullen allergieën dan ook steeds vaker voorkomen, zegt professor Gijs van Pottelberg.
8: We zien heel duidelijk de voorbije jaren al dat allergie toeneemt en dat dat gelinkt is aan hitte. En we weten heel duidelijk dat de klimaatverandering gaat zorgen dat hittepieken, zoals waar we momenteel in zitten, dat dat fel gaat toenemen en gaat blijven toenemen. Dus we verwachten een heel duidelijke toename van het aantal mensen die last hebben van allergie en ook de ernst van die allergie gelinkt aan de klimaatverandering.
6: En de Rode Duivels leven toe naar de cruciale wedstrijd op het WK voetbal van zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. In de laatste groepswedstrijd moet er best gewonnen worden als ze nog willen doorstoten naar de 16e finales. Door de mindere prestaties van de Belgen in de afgelopen matchen klinkt hier de roep om Hans Van Aken van Club Brugge in de basis te zetten. Van Aken zelf krijgt daar iets van mee, maar hij blijft er wel rustig onder.
9: Natuurlijk, ja. Ik denk dat tegenwoordig met social media en alles dat je niet veel meer kunt missen. Dus ik probeer me daar wel een beetje van af te sluiten om niet in alles mee te gaan. Ik hoop het alleszins, maar ik denk dat ik dan net zo hard hoop als alle andere 25 spelers. Ik denk dat iedereen hier is om iets bij te brengen, om het team te helpen, om te spelen.
6: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm. In de steden niet koeler dan 25 graden. Morgen tot 38 graden. En vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het koeler, minder heet eigenlijk, met regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio 2. Radio 2, relax.
4: Sharon Slegers. Er zijn twee dingen waar ik naar uitkijk tegenwoordig. Het moment dat de ramen en de deur

In de jaren 80 heeft hij hier goed zijn geld mee verdiend. Want het was een absolute nummer 1 hit. En nu nog altijd fijn om terug te horen, laat ons eerlijk zijn. Paul Young en Love of the Common People. Hele goede avond iedereen. Het was een woensdag. Ja, een woensdag waarin we hard gewerkt hebben, gepuft en gezweet. En ook een record verbroken. Jawel, er is 35,1 graden in Ukkel gemeten vandaag. Dat is waanzinnig veel. En daarmee werd ook het vorige record, dat op 32,8 graden stond in 1976, gewoon keihard verbroken. Je weet wel, die extreem hete zomer van 1976. Ik hoop dat dat niet is waar we opnieuw naartoe gaan. Maar goed, het advies blijft drinken, smeren en vooral ook kalm aandoen. En eigenlijk vertaalt dat zich gewoon voor jou en mij. Betekent dat het volgende: een frisse cocktail in de tuin of ergens op een terrasje. Dat mag ook in de laatste avondzon. En natuurlijk, uiteraard, hoe kan het ook anders, met Radio 2 relax op de achtergrond. Dat is wel de afspraak.

nu toch wel de laatste plek waar ik zou willen zitten. Op een trein. Toch zeker als er geen airco is. Soul Asylum en Runaway Train. Over die airco's gesproken trouwens. Ik weet niet of je het gelezen hebt of gehoord hebt op het nieuws, maar die verkopen nu trouwens zo goed dat je ze er nergens nog kan vinden. Zelfs ventilators, dat is, of ventilatoren, wat is het meervoud van ventilator? Ventilator. Enfin, die zijn ook eigenlijk overal zo goed als uitverkocht. Dus zit er maar één ding op en dat is creatief zijn om onszelf cool te houden. En dan heb ik natuurlijk jouw hulp nodig. Jouw tips om het hoofd cool te houden. Jouw ultieme verkoelingstip. Wat heeft jou nu de afgelopen dagen al geholpen om een beetje de temperatuur op peil te houden? Al is dat bij jezelf of misschien bij je thuis? Geef maar een seintje, hè. Je mag dat allemaal delen. Zo helpen we elkaar een beetje. Want laat ons eerlijk zijn, de komende dagen, het wordt er niet frisser op, hè. Jammer genoeg nu, nee.

0: Morgen treedt ze voor de laatste keer op met haar Lise Sing Legends Tour. Wat een stem heeft die vrouw toch. Lise en Good in Goodbye. Ja, ik heb even gekeken naar het weer voor morgen. Op de website van het KMI gaat dat toch weer vlotjes naar de 37 graden. Dus dat wordt puffen en weet ik veel wat. Wim de Smet uit Waregem is zo lief om te vragen hoe is het in de studio? Lukt het daar een beetje van de warmte? Hier valt het mee, want hier hebben ze nog ergens een ventilator van onder het stof gehaald. Ik denk dat hij nog ergens in de krochten van het VRT-gebouw zat. Dus ik ben blij dat hij hier staat te blazen. Dat helpt wel een beetje, maar heb jij het hoofd vandaag koel kunnen houden? En hoe heb je dat dan gedaan? Dat was de vraag eigenlijk. Christel Scheers die heeft afgezien in Puurs vandaag, denk ik. Ze stuurt in de Radio 2-app veel liters water gedronken. En mijn natte handdoek heeft overuren gedaan. Oh, zo'n natte handdoek in je nek. Ja, dat kan natuurlijk al helpen om het wat kouder te hebben of het wat frisser te houden. En ook Jurgen Lamsens uit Harelbeke heeft een tip. Jurgen, goeie avond.
1: Ja, want...
0: Was het warm vandaag, Jurgen, bij jou in Harelbeke?
1: Ja, het was best wel warm. Ja, het was best wel pittig.
0: Veel gezweet en je puft dan ook?
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Vooral buiten. En het valt mee, maar buiten is het wel heel warm.
0: Ja, dat is pittig natuurlijk. Hè. Het is goed dat de warmte dan bij jou misschien nog niet heel erg binnen zit, maar ook s'nachts gaat het nu minder en minder afkoelen, gaat het warmer en warmer blijven.
1: Ja,
0: ja. Ja, en dan zo slapen, dat vind ik vooral moeilijk. Maar daar heb jij de ultieme tip voor, heb ik begrepen. Jurgen?
1: Ja, een tip dat ik zelf heb uitgeprobeerd. En sindsdien gebruik ik hem iedere keer als het warm is. Ik neem eigenlijk zo'n koel element mee die in de diepvries zit.
0: Ja.
1: En dan leg ik eigenlijk aan mijn voeten. En mijn voeten koelen zo af. En als mijn voeten afkoelen, koel mijn lichaam af. En dan slaap ik eigenlijk los door de warmte heen.
0: Oké, wacht, leg je je voeten erop dan? Of leg je...
1: Ja.
0: Oef, maar dat is toch heel koud in het begin dan?
1: Ja, oftewel leg ik een handdoek erop, oftewel zo mijn deken er een beetje op.
0: Ja.
1: En dan gewoon mijn voeten erop leggen, of een beetje rond mijn voeten leggen. Dat is gewoon zalig. En ik slaap gewoon door de warmte heen.
0: Oké, dat is een goede tip. Misschien moeten we die dan toch ook maar eens proberen, hè? Want je weet nooit.
1: Ja.
0: Ik ga heel eerlijk zijn, ik heb vannacht 2,5 uur geslapen. Dat is te weinig voor een werkdag. Ik kan je dat nu met zekerheid zeggen, dat te weinig is.
1: Ja, dat ga ik me goed hebben, Jolle.
0: Ja. Maar goed, oké, dan weet ik wat te doen in ieder geval. Merci voor de tip, Jurgen. Slaap wel straks, maar dat gaat wel lukken. En als jij zelf daar thuis ook nog tips hebt, deel ze alsjeblieft. Je luistert naar Radio.

Je weet waar je dat kan doen, hè? Gewoon in de Radio 2-app. Daar even laten weten wat jouw ultieme verkoelingstip is.

0: Lekker meezingen. Met Hoover Phonic en Sometimes. Of misschien ook lekker nog in de auto, dat kan ook. Dan is het hopelijk niet in de file. Er is wel een beetje hinder op de binnenring rond Brussel. Is het vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Daar is door een ongeval de afrit versperd op dit moment. Zeg, straks nog meezingen met 10cc, maar nu eerst Na de Overkant met Suzanne en Freek.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

De fantastische Cyndi Lauper en Time After Time. Ondertussen komen er heel wat berichtjes binnen in de Radio 2-app van mensen die hun ultieme verkoelingstip delen. Katrien Dozen heeft dat bijvoorbeeld gedaan. En die koelelementen zijn heel populair, want zij ligt er 6 in haar bed, een kwartier op voorhand. Dan is het bed volledig koud en kan je goed inslapen, zegt ze. En Katrien de Kabouter die bekijkt het dan weer aan de positieve kant. Alles gaat voorbij. Ze schrijft, dag Sharon, binnen 6 maanden is het alweer kerstavond. Dan is het hopelijk wat frisser. Ja, anders zou het wel een hele pittige klimaatverandering zijn, niet?

0: De fantastische Extreme en More Than Words. Wat ook extreem is, is het weer. Moet dat nog gezegd? Radio 2. Het is warm. Dat weten we met z'n allen. Maar er komen berichtjes binnen. Janita bijvoorbeeld, die laat weten... Ik heb sinds vandaag een zwembad in de tuin. Maar zo goed. Ja, ze zegt, ik ga gewoon een lekker verfrissende duik nemen in het zwembad. Maar ja, je moet natuurlijk ook wel echt die luxe hebben om dat te kunnen doen. Ik ga ook even naar Hasselt, naar Mieke Verhulst. Mieke, goeie avond.
1: Dag Sharon.
0: Jij bent heel blij met dit weer.
1: Ja Sharon, en ik ga je ook zeggen waarom.
0: Vertel.
1: Iedereen die gaat op verlof naar warme landen, naar Mexico, Egypte, Marokko. Mm-hmm. En ik ben door omstandigheden al jaren niet meer zo ver kunnen gaan dat wij vroeger wel deden. En ik ben nu eigenlijk constant in vakantiestemming. Heerlijk. Dus mij hoort je niet klagen. Lieve groetjes uit Hasselt.
0: Het is waar. Het is eigenlijk gewoon gratis vakantie. Je hoeft er geen vliegtuigticketten niet voor op de luchthaven aan te schuiven. Geen koffer zien te pakken. Fantastisch.
1: Nee.
0: Ja.
1: Voilà.
0: En dat bewijst het maar.
1: Ik ben een blij mens.
0: Dat begrijp ik. Dat begrijp ik helemaal. En dat bewijst het ook, hè, Mieke. Het is maar hoe je ernaar kijkt. We kunnen erover zagen en zo. Maar soms ook gewoon blij zijn met wat we krijgen.
1: Gewoon, ja, wel, en gewoon eens dankbaar zijn met wat je hebt.
0: Voilà, dat gaan we doen. Dat hebben we weer al geleerd. Dankjewel daarvoor, Mieke.
1: Dankjewel. Dag Sharon. Fijne avond.

Muziek van 10cc en The Things We Do For Love. Wat denk je van nog één afkoeltip om het af te leren? Die komt van Ines van der Veeke. Die laat weten dat ze na haar werkdag de kersenpitkussens in de vriezer gestopt heeft. En dat die nu samen met de kindjes mee in bed gaan. Lekker fris en veel zachter dan een koel element. Goed bekeken vind ik dat hoor, ja. Hopelijk ben je een beetje mee aan het genieten van de ontspannende muziek hier bij Radio 2 Relax. Zeg, en open eens heel even die Radio 2-app, want zometeen heb ik nog voor iets anders jouw hulp nodig.

fantastische Lady Gaga en Bradley Cooper in dat zo echt mooie duet Shallow. Radio 2. Hele goede avond, ondertussen bijna 9 uur geworden. Het is warm. Ja, ik weet het, maar iedereen praat erover. Dus ja, dat is gewoon zo. Het is warm, het wordt morgen nog warmer en nog veel warmer de komende dagen. Maar dan is er beterschap in zicht. Dus het is nog even op de tanden bijten. Maar ik heb een vraag voor jou. Want denk eens na over muziek die voor jou echt bij de zomer hoort. Er is vast wel zo'n liedje dat jou dat zomergevoel uitademt en waar jij instant van in vakantiesfeer komt. Ja, wel, dat nummer. Dat nummer, dat hebben wij nodig. Ah, wel, dat moeten we hebben. En dat hoor ik heel graag. Welk nummer is dat voor jou? Wil je mij dat even doorsturen in de Radio 2-app? Wat is die ultieme zomerplaat en waarom? Laat het mij maar even weten.

0: Was ik al bijna vergeten, dit nummer. En hoe mooi dat was. Stash en Sam Bettens. En I Need a Woman.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Zeg, terwijl jij mij nog even laat weten wat jouw ultieme zomernummer is, zet ik er ook al eentje klaar. En gaan wij naar het nieuws, want het is alweer 9 uur.

0: Jokojavond 14 nieuws met alle records. In Wetter in Oost-Vlaanderen was er in de vooravond een vechtpartij, recreatiedomein en openluchtzwembad De Warande. Verschillende patrouilles van de politie kwamen ter plaatse. Dat zegt commissaris Evelien de Stoop.
1: Omstreeks 17 uur kregen we melding dat er op het domein van het zwembad zelf een achttal personen aan het vechten waren. Toen dat de ploeg daar ter plaatse kwam, was dat eigenlijk ook al bekoeld. Er is één gewonde, één persoon die is overgebracht naar het ziekenhuis met een snijwonde. Maar wij kunnen die wonde voorlopig niet linken aan de vechtpartij. Ook van de namiddag is er dan extra toezicht heel de tijd nog voorzien. En dan de uittocht van het zwembad nu is allemaal vlot verlopen.
0: In Frankrijk is een jongen van amper 10 jaar oud aangeklaagd voor poging tot verkrachting en moord. Hij zou een vrouw van 22 aangevallen hebben. De vrouw was aan het sporten toen ze benaderd werd door iemand die haar beval om zich uit te kleden. Toen ze weigerde, stak hij haar 2 keer met een mes en sloeg dan op de vlucht. Later vonden politieagenten iemand die aan de beschrijving van het slachtoffer voldeed. Bij hem vonden ze het mes waarmee de aanval was uitgevoerd. Het bleek dus een jongen van 10 te zijn. Hij is nu formeel aangeklaagd. En zo pas is de laatste speeldag van de groepsfase op het WK voetbal op gang gefloten. De wedstrijden worden nu tegelijkertijd afgewerkt. In groep B spelen op dit ogenblik Canada en Zwitserland tegen elkaar. Met de groepswinst als inzet. De andere wedstrijd gaat tussen Bosnië-Herzegovina en Qatar. Er is in beide wedstrijden nog niet gescoord. En ondertussen leven de Rode Duivels toe naar hun cruciale laatste groepswedstrijd van zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. En die moet best gewonnen worden als ze willen doorstoten naar de 16e finales. Door de mindere prestaties van de Belgen in de afgelopen matchen klinkt in ons land de roep om Hans van Aken van Club Brugge aan de wedstrijd te laten beginnen. Van Aken zelf krijgt daar iets van mee, zegt hij, maar blijft er rustig onder. Dat vertelde hij daar straks in een interview met Tess Elst, net voor de training.
2: Natuurlijk, ja, ik denk dat tegenwoordig met social media en alles dat je niet veel meer kunt missen. Dus ik probeer me daar wel ook wel een beetje van af te sluiten om niet in alles mee te gaan. Ik hoop het alleszins, maar ik denk dat ik dan net zo hard hoop als alle andere 25 spelers. Ik denk dat iedereen hier is om iets bij te brengen, om het team te helpen, om te spelen.
0: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden. Niet koeler dan 25 graden. Morgen temperaturen tot 38 graden met veel zon. Vrijdag wordt het met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het minder heet, met dan ook regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: 3 keer raden wie er zondag een barbecue gepland had. Jawel, Bibi. Maar goed, niet erg. Voor werken wordt op de E19 van Brussel naar Antwerpen de Kraaiwegstunnel afgesloten. En in Antwerpen-Noord wordt de aansluiting van de A12 Bergen op Zoom Antwerpen met de ring richting Gent afgesloten. Je moet omrijden via de E19 richting Breda en de afrit Kleine Barreel. De werken die duren tot 5 uur.

0: Dit zou wel lekker zomers kunnen zijn, hè? Toch? Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. En laat ons eerlijk zijn, niet alleen in de muziek, ook buiten. De warmte die zit jammer genoeg ook binnen. Maar ja, we kunnen er nu eenmaal niks aan doen. Nee, en laat ons heel eerlijk zijn. Het lijkt mij eigenlijk perfect om over te schakelen naar die Radio 2 Zomerhits 1000. Van mij mag het al zover zijn. Dus vanaf volgende week maandag, dan hoor je hier alleen maar de 1000 beste zomerhits bij Radio 2. En die zijn uiteraard door jou gekozen. Je kan nog tot en met vrijdag stemmen op jouw drie favorieten, maar welke moeten daarin staan? Wat is voor jou het ultieme zomernummer? Jullie hebben heel wat suggesties gedaan in de Radio 2-app. En uiteraard kan deze dan niet ontbreken. De Lambada van Kaoma. Chris Frederiks, ze stuurde dat in de Radio 2-app. Maar ook dit. Ah ja, natuurlijk. Dat is er eentje waar Nancy Buits uit Hammen met veel plezier op stemt. Maar goed, er zijn nog zoveel andere keuzes ook. Radio 2. En voor die andere keuzes ga ik heel even kijken naar... ga ik naar Spanje, naar Luc Keulemans. Luc, hola.
1: Ja, hola. Goeie avond.
0: In het fantastische Spanje ben jij aan het luisteren naar Radio 2, dat horen we graag.
1: En, ja, dat klopt. Veel van het Belgische hier in Santa Pola naar Radio 2 te luisteren.
0: Maar super tof, heel fijn en ook leuk, want jij wist meteen een nummer te noemen in de Radio 2-app.
1: Ja, dat klopt, want ik vind dat het ultieme nummer van de zomergit zou moeten zijn. Rob de Nijs en Het werd zomer.
0: Oké, goed, ja. Moet ik het vragen, waarom moet het dat nummer zijn voor jou? Buiten dat het natuurlijk de zomer ademt, hè, Luc, dat weten we allemaal. Maar...
1: Ja, het is ook zo, mensen van mijn leeftijdsgenoten, laat het zo zeggen, ik ben ook al 65 gepasseerd.
0: Ja.
1: Ja, ze doen ook wel bij dat nummer van alle mooie fantasieën en weet ik veel.
0: Mm.
1: Dus het is een nummer die bijgebleven is en die nu nog door heel veel België en Nederlanders wordt meegezongen.
0: Ja, en het brengt een vluchtje nostalgie terug als ik dat zou spelen. Luc, hoor ik jou
1: zeer
0: zeggen.
1: Zeker.
0: Kijk, dan ga ik dat met veel plezier doen en hopen dat die ook natuurlijk in die Radio 2 Zomerhits 1000 zal staan. Maar dat gaan we volgen. Nog even voor moeten wachten, tot volgende week wachten. Maar breng alvast jouw stem uit op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Hé, Luc, groetjes daar, hè, in het mooie Spanje.
1: Dank u wel, en blijf luisteren. Radio 2.

0: zomer. Voor Luc mag deze in de Radio 2 Zomerhits 1000. Maar welke is dat voor jou? Ga maar snel kiezen op dat Radio 2-kanaal op VRT Max. En ja, weet je wat? Kiezen is ook altijd een klein beetje verliezen, want er is zoveel om uit te kiezen. Maar niks praten, die zou dan weer voor dit stemmen.
1: Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.
0: Ook goed, hè? André van Duin en als de zon schijnt. Enfin, ja, goed. Denk er nog even over na. Maar niet te lang, want het is nog maar tot vrijdag. Tot en met vrijdag, dan is het stemmen voorbij.

Hij is intussen al 82 jaar. Deze Boudewijn de Groot en Avond. Dat is het ook aan het worden nu, Avond. Fijn, dat is het gewoon. En Karen die heeft net het terras opgeruimd, die mortsel. Stuurt een berichtje in de Radio 2-app. Ze zegt, ik heb heel de dag binnengezeten op kantoor. En nu gelukkig nog een beetje kunnen genieten van de laatste zon in de tuin. Ja, ze gaat nu stilletjes aan ondergaan. Hè. Die zon, even pauze. Het moment dus om alles open te zetten. De ramen en de deuren. In de hoop dat het nog een klein beetje gaat afkoelen. En morgen, ja, dan gaat de zon weer volle gas geven. Maar daar hoef je nu nog even niet aan te denken. Hoe ben jij aan het genieten van deze avond, van deze Radio 2 Relax? Laat het gerust weten in de Radio 2-app.

0: leuk om te lezen dat er nog veel mensen aan het genieten zijn. Buiten. Petra bijvoorbeeld laat weten, het is echt genieten in onze lounge. Met de supermooie muziek. Dankjewel. Dat is met veel plezier gedaan. Komt nog veel mooie muziek aan, hoor. Maar eerst even naar de files. Voor werken is op de E19 van Brussel naar Antwerpen de Kraaibekstunnel op dit moment afgesloten. In Antwerpen-Noord is de aansluiting van de A12 Bergen op Zoom richting Antwerpen met de ring richting Gent afgesloten. Je moet omrijden via de E19 richting Breda en de afrit Kleine Barreel. De werken die duren tot 5 uur. En op de E19 van Brussel naar Antwerpen is er in Rumst hinder door een ongeval.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Terrence Trent D'Arby en Sign Your Name. Hoe is het daar? Is het hopelijk al een klein beetje aan het afkoelen? Dat zou toch fijn zijn, want de temperatuur die was de moeite vandaag. Dat is het minste wat we kunnen zeggen. Ja, en dan denk ik vooral, zo mijn hoofd is dan bij al die jongeren van wie... Ja, misschien de examens nog bezig zijn, al lijkt me dat nu nog laat. Hopelijk zijn de meesten al achter de rug. Die zijn nu vol spanning aan het wachten op dat rapport natuurlijk. Hè. Hopen dat er daar niet te veel buizen op staan. En ik dacht zo, misschien is het wel fijn om voor jouw student een nummer aan te vragen. Om hem of haar geluk te wensen met de resultaten. Of proficiat te wensen als de punten al binnen zijn. Of misschien net ja, een beetje een hart onder de riem te steken. Mocht het toch niet zo goed geweest zijn, dat kan ook. Wel, dan is zondagavond bij Radio 2 wel echt het moment om dat te doen. Bij DJ Caroline de Becker in het programma Radio 2 morgen maandag. Kan je dat zeker doen tussen 6 en 9. En je hoeft daar niet mee te wachten, voor alle duidelijkheid. Je mag nu al een mailtje sturen, morgen maandag @radio2.be. Daar mag je het naartoe sturen. En dat is niet alleen zo voor studenten, hè. Dat mag voor van allerlei redenen. Denk maar eens goed na voor wie jij graag een nummer wil aanvragen. En stuur het door, morgen maandag @radio2.be. En dan zeker luisteren, zondag tussen 6 en 9.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

Jonathan Jeremiah en Happiness. Als jij ook wat geluk kan gebruiken in de vorm van vliegtuigbudget, enfin, vliegbudget, dan moet je zeker morgen vroeg weer luisteren tussen 6 en 9 naar Peter van de Veire in Goedemorgen Morgen. Want de hele week geeft hij vliegbudget weg. En er is morgen ook nieuws over Peter van de Veire en de zandloper.

0: Marlon Roudette en New Age. Als je zo meteen gaat slapen, slaap wel. Ik wens je een coole nacht toe. In de beide betekenissen van het woord.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: Het is 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Wetteren in Oost-Vlaanderen was er een vechtpartij in een recreatiedomein, een openluchtzwembad. De warande, verschillende patrouilles van de politie kwamen daar ter plaatse. Dat zegt commissaris Evelien de Stop.
1: Omstreeks 17 uur kregen we melding dat er op het domein van het zwembad zelf een 8-tal personen aan het vechten waren. Toen dat de ploeg daar ter plaatse kwam, was dat eigenlijk ook al bekoeld. Er is 1 gewonde, 1 persoon die is overgebracht naar het ziekenhuis met een snijwonde. Maar wij kunnen die wonden voorlopig niet linken aan de vechtpartij. Ook van de namiddag is er dan extra toezicht heel de tijd nog voorzien. En dan de uittocht van het zwembad nu is allemaal vlot verlopen.
0: In Antwerpen zijn 3 minderjarigen opgepakt nadat ze wellicht gsm's over de gevangenismuur wilden gooien. De politie had hen opgemerkt omdat ze zich verdacht gedroegen vlakbij een parking die grenst aan de gevangenis in de Begijnenstraat. Een van hen droeg een rugzak en een andere stond op de uitkijk. In de rugzak zaten 2 pakketten met daarin een gsm en een oplader klaar om over de muur te gooien. Een van de jongeren had ook 11 pakjes cocaïne op zak. Ze zijn allemaal voorgeleid bij de jeugdrechter. 5 passagiers die op hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse dokter die besmet is met ebola, zijn in quarantaine geplaatst. De dokter was een humanitaire arts die in Congo met ebola besmet raakte. Hij merkte pas bij de landing dat er iets mis was en liet zich opnemen. 5 mensen die contact met hem hadden op het vliegtuig waarmee hij terugkwam, zitten nu dus ook in isolatie. Ondertussen wil de Amerikaanse regering bijna 1,5 miljard dollar aan het Amerikaanse congres vragen voor de strijd tegen ebola. Een deel van het geld zou dienen om een quarantainecentrum in Kenia in Afrika te bouwen voor mogelijk besmette Amerikanen. Daar is heel wat protest tegen geweest in Kenia uit angst dat de ziekte naar Kenia zou overslaan. In Centraal-Afrika zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. In Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht bijzonder gewelddadige kinderpornografie online te hebben gedownload en verspreid. Waaronder beelden van de verkrachting en marteling van een peuter en ook van 2 meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. En op het WK voetbal worden tijdens de laatste speeldag van de poelenfase per groep de wedstrijden tegelijkertijd afgewerkt. In groep B speelt Bosnië-Herzegovina tegen Qatar en maken Canada en Zwitserland onderling uit wie de groep zal winnen. Olivier de Wilde, jij volgt die laatste wedstrijd. Kan je al zeggen wie er het beste voor staat?
2: Wel, voorlopig na 1 helft spelen is dat Canada, dat genoeg heeft aan een gelijkspel. De Canadezen staan namelijk 0-0 tegen Zwitserland. Leuke potvoetbal, veel actie, maar nog geen doelpunt. Wat we wel kunnen zeggen, dat door dit virtuele gelijkspel Zwitserland ook tweede wordt in de groep. In de andere match staat Bosnië namelijk 2-1 voor. Dat is te weinig aantal doelpunten tegenover de punten ook die Zwitserland heeft. De match tegen Qatar trouwens 2-1 voorsprong daar. En Bosnië dus virtueel naar de volgende ronde met de 3e plek. Zij dus een plekje in de 16e finales. Maar dus nog 1 helft te spelen in deze beide matchen natuurlijk.
0: Dankjewel Olivier. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 4.

0: Het is 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. Vijf passagiers die op hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse dokter die besmet is met ebola, zijn in quarantaine geplaatst. De dokter was een humanitaire arts die in Congo met ebola besmet raakte. En hij merkte pas bij de landing dat er iets mis was en liet zich opnemen. Vijf mensen die contact met hem hadden op het vliegtuig, waarmee hij terugkwam, zitten nu dus ook in isolatie. De Amerikaanse regering wil intussen bijna $1,5 miljard aan het Amerikaanse congres vragen voor de strijd tegen ebola. Een deel van het geld zou dienen om een quarantainecentrum in Kenia te bouwen in Afrika voor mogelijk besmette Amerikanen. Maar daar is heel wat protest tegen geweest in Kenia zelf. In Washington zitten president Trump en NAVO-topman Mark Rutte op dit moment bij elkaar. De twee bespreken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO, omdat het niet wilde betrokken raken bij het conflict met Iran. In Frankrijk is een jongen van amper 10 jaar oud aangeklaagd voor poging tot verkrachting en moord. Hij zou een vrouw van 22 aangevallen hebben. De vrouw was aan het sporten toen ze benaderd werd door iemand die haar beval om zich uit te kleden. Toen ze weigerde, stak hij haar 2 keer met een mes. En dan sloeg hij op de vlucht. Later vonden politieagenten iemand die aan de beschrijving van de dader voldeed. Bij hem vonden ze het mes waarmee de aanval was uitgevoerd. Het bleek dus een jongen van 10 te zijn. Hij is formeel aangeklaagd. Op het WK voetbal is de eerste eindstand van een poule bekend. Zwitserland wint groep B na een 2-1 overwinning tegen een van de gastlanden Canada. Canada sluit de groep als tweede af, Bosnië en Herzegovina als derde. Olivier de Wilde, jij volgde de match tussen Zwitserland en Canada. Is Zwitserland de terechte groepswinnaar?
1: Ja, met 7 punten op 9 kan je dat wel zeggen. En ook vandaag heeft het echt wel genoeg getoond om te tonen dat het de beste ploeg was uit deze poelen. Vandaag hadden ze eigenlijk maar genoeg aan 10 minuten echt even doorduwen. En zo ging het via Vargas en uitblinker Manzambi van 0-0 naar 2-0. Nadien viel Unionspits Promise David in en scoorde die meteen de 2-1 voor Canada. Op aangeven van trouwens Anderlecht-speler Saliba. Maar de Canadese gelijkmaker die kwam er niet meer. En zo sluit Zwitserland inderdaad als winnaar groep B af. Canada is tweede en Bosnië-Herzegovina heeft met 3-1 gewonnen tegen Qatar en gaat wellicht als een van de beste derdes na de 16e finales.
0: Dankjewel, Olivier. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen in het binnenland oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of een onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: voor ik het vergeet. Linda van Slagerij van Gool. Komt waarschijnlijk ook niet meer naar school.
1: Radio 2.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

0: Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt, de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Radio 2, relax.
2: Radio 2, relax.

0: 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor 2.
3: Het is middernacht, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Alain de Korter. In Washington zitten president Trump en NAVO-topman Mark Rutte op dit moment bij elkaar. De twee bespreken onder meer de grote top van het Militaire Bondgenootschap, die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO, maar Mark Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij de kritiek begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel degelijk op de afspraak waren in het conflict met Iran, wat Trump dan weer meteen tegensprak.
4: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing. But generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
3: Volgens Rutte vertrokken 4,000 to 5,000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict. In Antwerpen heeft een bestuurder 2 zakken geld uit zijn auto gegooid tijdens een politiecontrole. De politie merkte de man op omdat hij tijdens het rijden zijn gsm gebruikte. En toen hij gecontroleerd werd, probeerde hij stiekem vooraf de zakken met meer dan 70.000 euro cash weg te gooien. De bestuurder verklaarde dat hij het geld moest vervoeren. Waar het vandaan komt en naar wie het dan zou gebracht worden, dat is nog niet geweten. Dat wordt nog verder onderzocht. Nog in Antwerpen zijn 3 minderjarigen opgepakt nadat ze wellicht wilden proberen om gsm's over de gevangenismuur te gooien. De politie had hen opgemerkt omdat ze zich verdacht gedroegen vlakbij een parking die grenst aan de gevangenis in de Begijnenstraat. Een van hen droeg een rugzak en een andere stond op de uitkijk. In de rugzak zaten 2 pakketten met daarin een gsm en een oplader, klaar om over de muur te gooien. Een van de jongeren had ook 11 pakjes cocaïne op zak. Ze zijn voorgeleid bij de jeugdrechter. In Frankrijk zijn alweer 30 mannen gearresteerd in een grote zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht bijzonder gewelddadige kinderpornografie te hebben gedownload van het internet en verspreid. Daarbij onder meer beelden van de verkrachting en marteling van een peuter en ook van 2 meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. En op het WK voetbal spelen op dit moment de landen in groep C hun laatste groepswedstrijd. En die worden tegelijkertijd gespeeld. In die groep is Brazilië voorlopig leider met evenveel punten als Marokko. Brazilië neemt het op tegen Schotland, de 3e in die groep. En Marokko speelt tegen Haiti, dat al is uitgeschakeld. In beide matchen is nog niet gescoord. In groep B is de eindstand wel al bekend. Zwitserland stoot door naar de 16e finales als groepswinnaar door een 2-1 zege tegen Canada, een van de gastlanden. Bij Canada scoorde Union-spits Promise David, en dat is opmerkelijk, want David had eerder dit jaar een zware heupblessure en haalde maar net het WK. En dat hij dan nog eens scoort, vindt hij onwerkelijk.
5: Based on the situation from a couple months ago for myself, it's not something I thought I would be able to do, but yeah, through the help of the medical staff and everything, making sure I get healthy after surgery and then being able to score here, it means a lot.
3: Canada eindigt de groep als 2e en gaat ook naar de volgende ronde. Bosnië-Herzegovina is 3e na een 3-1 overwinning tegen Qatar. Het kwalificeert zich wellicht als een van de beste 3e's voor de volgende ronde. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Donderdag opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog wat heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en dan is er ook kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

om de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar ik naast stond in het leven. Twijfels, een vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en de tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Palias, liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet er genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om te

stilte, maar krijg ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van mij. De nonchalance die ik probeer te laten zit er nog geld in. Ik maak steeds fout. Paradeur dat ik zin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij te goed.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Franse badplaats Biarritz is woensdag een vrouw om het leven gekomen nadat ze bedolven was geraakt onder een ineengestorte klif. Biarritz is een populaire bestemming voor surfers en duikers in het zuidwesten van Frankrijk, dicht bij de Spaanse grens. Er brak een stuk rots af van zo'n 2000 vierkante meter. In de buurt waren op dat moment veel mensen aan het zwemmen. 3 duikers raakten bedolven onder het puin. 1 van hen is ongedeerd, 1 lichaam is gevonden en nog iemand is nog vermist. Je kan live naar de sterrenhemel kijken vannacht, maar kijk zeker ook eens naar een nieuwe foto van het centrum van de Melkweg. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft die foto gepubliceerd en er staan meer dan 60 miljoen sterren op. Het is een opname met een sluitertijd van 26 uur en de foto werd gemaakt door ruimtetelescoop Euclid. Die werd in 2023 gelanceerd om de grootste 3D-kaart van het heelal te maken. Dat doet hij op 1,5 miljoen kilometer van onze aarde. Wetenschappers gaan met de beelden aan de slag om onder andere nieuwe exoplaneten te ontdekken. Dat zijn planeten die zich buiten ons zonnestelsel bevinden. De prachtige beelden kan je zien in onze app van VRT Nieuws. Op het WK voetbal zijn er 2 matchen in groep C op dit moment. In Schotland-Brazilië staat het bij de rust 0-2. Vinicius kon al snel profiteren van een blunder in de Schotse defensie en scoorde zo een erg makkelijk doelpunt. Net voor de rust verdubbelde hij de score opnieuw na zwak uitverdedigen van de Schotten. In Marokko-Haïti staat het 2-2. Haïti kwam 2 keer op voorsprong, maar Marokko kon telkens opnieuw langzij komen. In groep B is de eindstand bekend. Zwitserland stoot door naar de 16e finales als groepswinnaar, dankzij een 2-1-zege woensdagavond tegen Canada. Canada eindigt de groep als tweede en gaat ook door naar de volgende ronde. Bosnië en Herzegovina is derde na een 3-1-overwinning tegen Qatar. Mogelijk gaat Bosnië en Herzegovina ook door als een van de beste derdes. Het weer nog. Vannacht is het meestal helder. Het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen. Die zullen niet lager gaan dan 23 graden. Overdag krijgen we dan meer van hetzelfde. Veel zon en nog iets warmere maxima tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KNMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het wat minder heet en is er kans op een bui of een onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. En het WK voetbalnieuws kan je volgen in de app van Sporza.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.